0: En zo was het ineens maandag 31 augustus, 6 uur.
1: Dit is in de top headlines.
2: Goedemorgen. Meer dan 1 op de 3 werknemers in ons land ervaart een hoge werkdruk. En nog eens 1 op de 3 voelt zich emotioneel uitgeput door werk. Blijkt uit onderzoek van preventiedienst IDB. Professor arbeidsgeneeskunde Lotte Goteris.
3: Vaak ontstaat hoge werkdruk ook wanneer verwachtingen onduidelijk zijn, verantwoordelijkheden zwaar wegen en eigenlijk ook wel als werknemers het gevoel hebben altijd beschikbaar te moeten zijn. En dat verklaart eigenlijk die hoge werkdruk.
2: Het is daarom belangrijk om afspraken te maken over welke taken echt prioriteit hebben. Iran heeft vannacht verschillende bombardementen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Het gaat volgens het Iraanse leger om vergeldingsaanvallen na de Amerikaanse aanvallen gisteren. Iran viseerde onder meer de infrastructuur van de Amerikaanse luchtmacht. Volgens het Iraanse regime zou er ook schade zijn. Amerika ontkent dat. Volgens hen zijn de drones onderschept. En op de US Open tennis is onze landgenote Hanne van de Winkel meteen uitgeschakeld. Ze verloor in de eerste ronde van het Tsjechische Karolina Pliskova, ex-nummer 1 van de wereld, in 3 sets. Van de Winkel had de eerste set nogthans gewonnen en kreeg ook een matchbal, maar die kon hij dus niet afmaken. Rafael Collignon speelde in de eerste ronde dan weer tegen een Amerikaanse kwalificatiespeler. Die wedstrijd werd gestaakt bij 1-1. Vandaag spelen ze verder. Wisselend bewolkt vandaag met kans op buien en onweer bij zo'n 21 graden. Morgen en woensdag overwegend droog. Lokaal kan er wel een bui vallen, maximaal tot 21 graden. Donderdag en vrijdag dan bewolkt met kans op regen. Het wordt weer wat zachter dan bij zo'n 24 graden.
1: Ja, al 1 plaats onderweg waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is richting Antwerpen op de E17. Een 40-tal minuten aanschuiven daar tussen Berenvelde en Waasmunster komt daar door een ongeval. De linker- en de middenrijstrook zijn er ook versperd.
0: Ah, maar ja. En zo is het ineens, wat is het, 6:02 op deze maandagochtend. Louis, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Brian. Heb je wat goed geslapen?
0: Moeilijk. Ja, ik ben heel moeilijk in slaap geraakt vannacht. Ik had toch een beetje gezonde stress. Dat is het minste wat je kunt zeggen. En jij?
1: Ja, ik ook, eerlijk. Het is zo de eerste keer dat we samen in de ochtend zitten.
0: Ah, ja, klopt.
1: Het doet me zo een beetje denken aan een andere eerste keer. Er is zo een klein beetje spanning aanwezig. Je weet nog niet exact wat je aan het doen bent. En misschien gaat het ook een klein beetje zeer doen voor de meeste mensen.
4: De Ochtendclub. Brian en Louis.
0: En zo is de meest wakkere club van Vlaanderen geopend. Welkom in de Ochtendclub.
1: Met nu Gordo en Reinier Zonneveld. Loco, loco. Goedemorgen.

0: plezant om te merken dat er al heel wat wakkere toppers aanwezig zijn in de Top Radio BE-app. Dat weet, vind ik.
1: Het doet heel veel deugd.
0: Ja, hè? Waar, ja, absoluut. Ruben, Jan, Bjorn, allemaal mega lieve berichtjes kwamen binnen. Ik geef meteen ook graag een kijkje achter de schermen van dit nieuwe radioprogramma, de Ochtendclub. We zijn vanmorgen, zonder dat we het van elkaar wisten, op exact hetzelfde uur de parking opgereden.
1: Ja, het was telepathie. Er is al iets...
0: Nu al. Groot was mijn verbazing wel toen jij hier jouw rugzak begon uit te pakken.
1: Ja, ik heb redelijk wat mee, hè.
0: Wat is dat, ja.
2: Dit is de Ochtendclub. Brian en Louis.
1: Ik ga heel eerlijk zeggen, ik ben gisteren ochtend verrast geweest door mijn lief.
0: Oh!
1: Die had een leuk pakketje voorzien met daar zo'n soort, moet je zeggen, eerste hulp bij vroeg opstaan dingen erin.
0: Oké, een wekker. Nee, wat
1: zat
0: er allemaal
1: in? Nee, er zat een thermos in voor in de auto, dan koffie en thee mee te doen. Er was ook zo kleine doosjes voor snacks, zoals nootjes. En ik heb ook al iets voor als het een beetje te veel wordt. Ik heb zo van die, hoe zeg je dat, van die dingen voor op je ogen te leggen, zo voor die wallen weg te werken.
0: Ja, van die wallenpads. Ja. Vind ik een goed idee.
1: Is het al nog?
0: Ja, ja, alles wat uw gezicht bedekt, moet je gewoon doen. Okay. Nee, maar je bent eigenlijk nog één ding vergeten.
1: Ja.
0: En dat weet je niet.
1: Nee.
0: Maar ik kreeg gisteren dit.
3: Dag liefje, heel veel succes vandaag. Ook al staat mijn wekker maar om 7 uur vandaag, ik ben echt fan vanaf het eerste uur. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat goed komt met Brian aan je zijde. Veel plezier.
1: Ja.
0: Hey, kijk.
1: Die is u apart aan het sturen.
0: Ja. Ja, ik had ze gisteren een berichtje gestuurd. En ik zag, hey Linde, zie je het zitten om morgenochtend even een berichtje naar mij te sturen. Dan laat ik dat horen in de show. Ik zie toch een klein beetje traantjes.
1: Ja, het doet me iets.
0: Ja, gelukkig. Hey, goedemorgen, welkom in de Ochtendclub. Een gloednieuwe show die we graag samen met jou maken.
2: Jouw dagelijkse dosis.
1: Ja, want elke dag gaan we starten met een dagelijkse dosis. En die dagelijkse dosis klinkt op een manier hoe jij het wil.
0: Met nootjes.
1: Ja, nee. Muzieknootjes wel te verstaan natuurlijk.
0: Exact. Jij mag laten weten welke track je heel graag wilt horen op deze maandagochtend. Je keuze is helemaal aan jou trouwens. Dus kom maar door in de Top Radio BE-app.
1: Alles mag, alles kan dan ook?
0: Voor mijn part wel. Ja, absoluut. Okay. Het is de eerste, dus dan vind ik dat alles moet kunnen.

0: Nou, ik krijg echt een heel erg warm gevoel van al die toffe berichten in de topradio bij EAPROBI. Ik zag Christophe binnenkomen, Geert, Koen, Manuel. Ze wensen ons allemaal heel veel succes met die nieuwe show.
1: Ja, dat is leuk om te lezen natuurlijk. Maar dus sinds vandaag vormen we allemaal samen de ochtendclub.
0: Dat is zeker dat.
1: En om het allemaal nog leuker te maken, gaan we die altijd starten met een dagelijkse dosis. En jij mag altijd bepalen hoe die dagelijkse dosis exact klinkt.
2: De dagelijkse dosis van
0: Mario uit Torhout. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Brian en Louis.
0: Hey, ja, jij bent gewoon al wakker, heb je daarnet gezegd. Vertel.
3: Ja, ja, inderdaad. Ja.
0: Hoe komt dat?
3: Ik ben momenteel al aan het werk bij de dochter in haar huis. En al een beetje aan het schilderen en zo. En dus ja, al een beetje vroeg wakker. Bezig.
1: Je bent nu al aan het werk? Dan ben je nu al aan het schilderen?
3: Nee, nog niet. Maar gewoon nog wakker. Gewoon.
0: Ah ja, ja. Okay. Dus jij gaat vandaag eigenlijk een beetje helpen schilderen in het huis van de dochter?
3: Ja, nog altijd. Ja,
0: super
3: ja.
0: Tof. Wat doe je dan van werk, Mario?
3: Ik ben schoolbuschauffeur. Dus ik moet morgen terug starten.
0: Oh!
1: Hebben ze dat dan ook met een schooltas, met boeken of zo voor jou, of niet?
3: Nee.
0: Okay. Met de boterhammetjesdoos. Leuk.
3: Gewoon een thermoskoffie.
0: Dat is ook een goeie. Super, Mario, welke track kunnen we draaien voor jou om die laatste vakantiedag toch wel een beetje deftig in te luiden? Vertel.
3: Gewoon Baila Baila, vond ik een zotte vriend.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat een hele goede keuze.
0: Jij wel, ja.
1: Ik kan ook als kenner vertellen, ik volg al 880 dagen Duolingo Spaans. En dat
0: echt?
1: Wil gewoon zeggen, dans Baila. Dus, allee.
0: Wacht, 880 dagen?
1: Spaans, ja, mijn Spaans is fantastisch, Mario. Dus als je ooit een vraagje hebt over het Spaans, dan mag je me altijd contacteren, goed?
3: Okay.
0: Ik zou het je overigens niet aanraden, maar goed, het kan. Het is een mogelijkheid natuurlijk. Mario, fijne ochtend en heel veel schilderplezier.
3: Ja, dankjewel hoor. Dag.
0: Doei, doei. Even serieus dus. En Baila de Gasolino, heel speciaal voor Mario uit Torhout.

0: Wel, ik kan zeggen dat ik blij ben dat het erop zit, sorry. Maar met heel veel liefde en plezier, Mario uiteraard heeft hem aangevraagd, deze. F Serieus en Baila de Gasolino.
1: Ik moet eerlijk bekennen, ik ben al eventjes door de kranten gegaan, voor zo meteen. Mm-hmm. Daar staan rare dingen in. Ja.
0: In de krant, moh. Allee. Ja. En wat staat er dan zoal in?
1: Het gaat over een rare pater. Dat kan ik al vertellen. Ja.
0: Evangelium, is het?
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
3: Schat, ik zie je graag.
4: Ja, maar...
3: Maar nee, geen maar.
4: Oh.
3: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
6: Jacques.
5: Jacques?
6: Chocoladezaakje, slimmetje.
5: Ah.
6: Matinetjes.
5: Oh, wauw, van Jacques.
7: Terug naar school met Chocoladezaakje. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaakje.be.
8: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld. We make
9: you move. Top, dit is de Ochtendclub.

0: heerlijk om mee wakker te worden met deze Dance Nation. En Sunshine in de ochtend van...
1: De drie van Louis.
2: Ja, elke ochtend ga ik samen met jou door het nieuws en geef ik jou de drie belangrijkste krantenkoppen van vandaag. De eerste is misschien meteen de meest vreemde.
0: Oh.
2: Padre Guilherme laat Maritsu daveren met zijn gebedstechno. Enig idee waar dat op de voorpagina kan staan?
0: Kerk en leven. Ik weet het niet.
2: Bijna, kwaliteitskrantenstandaard.
0: Ah, maar zot, echt?
2: Ja, dat vind ik blijkbaar belangrijk. Het nieuwsblad opent dan weer met kwart Vlaamse voetbalclubs verdwenen in 20 jaar tijd. Toch ook opvallend.
0: En dan speel jij geen voetbal?
2: Ja, ik heb voetbal gespeeld, dus ik vind dat wel ergens triestig om te lezen.
0: En dat dacht ik, ja.
2: En dan nog het laatste nieuws. Die koppen 121 keer donorlimiet overschreden in België.
0: De donorlimiet?
2: Ja. Dat gaat voor alle duidelijkheid over kindjes en niet over nieren afstaan of iets dergelijks.
0: Ah, dus er heeft eigenlijk iemand iets te veel in het potteke, of enfin?
2: In het potteke of andere. Ja, ik weet het niet hoe dat gaat.
0: Moeten we dan toch misschien eens even uitzoeken, denk ik, 121 keer die limiet overschrijden.
2: Ja, dat is veel.

0: Dus 1 de 3 van Louis. En verbeter mij vooral, Louis, als ik het verkeerd heb. De drie meest interessante krantenkoppen van de dag. Het Nieuwsblad heeft het over verdwijnende voetbalclubs in Vlaanderen.
1: Klopt.
0: Het Laatste Nieuws brengt het verhaal over de donorlimiet. Zou al 121 keer overschreden zijn in ons land.
1: Dat is redelijk overdreven veel, inderdaad. Maar dat klopt ook.
0: Een gemiddelde woensdagavond. En, en ik ben vanaf vandaag fan van de Standaard. Want er is blijkbaar een pater in Maritsu die zijn klooster heeft doen daveren met een soort van gebedstechno of zo.
1: Ja, ik heb al mijn contacten binnen de katholieke kerk aangesproken en heb een fragment van afgelopen weekend gevonden.
0: Ik ga zelfs niet vragen wat je daarvoor hebt moeten doen. Waar staan de files, Louis?
1: Voorlopig één plaats waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is richting Antwerpen op de E17. Een uur en een kwartier vertragen daar tussen Beervelde en Wasmunster. Komt door een ongeval, de linker- en middenrijstrook zijn er versperd.
0: Die iets aan je mondtang, dat is...
1: Oei?
0: Ja, dat is van dat contact van de katholieke kerk.
2: Wij, Vlaamse landbouwers van Vergbel, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Vergbel.
3: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
3: Ja, en?
4: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
3: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
4: Zijn dat kleine vrienden?
3: Nee.
4: Videocall dan, hè.
5: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Nog voor je kan denken...
8: Pas op voor die een borduur!
7: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
9: Nies had, het is meun.
7: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
10: Een zomer met 3 kinderen, dat wordt een ramp.
7: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
11: En mijn broer zijn scheve tanden.
7: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
12: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
13: Zottekes? Wakko.
12: Gek. Dus sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
14: Van Haren, Van Haren. Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
15: Van Haren, Van Haren.
14: Omdat we van schoenen houden.
16: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Hey, goedemorgen, de Ochtendclub met Last Frequencies en Live It All.
1: De Ochtendclub met Brian en Louis.
0: We lopen de kranten van de dag met heel wat nieuws. Want ja, dat is natuurlijk de functie van een krant. Al ben ik vooral fan. Ja, ik weet ook niet waarom ik het zo zeg.
2: Nee, dat is goed. Wat uiting geven over de kranten, dat is altijd goed. Ja, vertel maar. Ja.
0: Sorry. Het is voor mij ook de eerste keer. Weet je wel? Ik ben fan van de Standaard. Dat is

0: Het lijkt wel een mixage van Faithless en David Bowie.
1: Let's
0: ja, exact. Zodat, wat was er dan nog te horen?
1: Ik heb een paar stukjes gehoord, maar je merkt in het algemeen dat zijn set redelijk katholiek geïnspireerd is. Ik neem je eventjes mee naar een stukje verder in zijn set, dan klonk het zo. Ja, je merkt het. Het is zo een beetje ja, kerkelijk. Zo.
0: Kerkelijk.
1: Maar opvallend, die man heeft wel meer volgers dan Dimitri Vegas. Dus,
0: wat?
1: Ja, dat is
0: echt?
1: Een populaire man, ja.
0: Meer volgers? En wie was dat dan?
1: Wacht, wat is zijn naam? Padre Guilherme. Dat is zijn DJ-naam, ja.
0: Wie kent hem niet? Padre Guilherme.
1: Volgend jaar op Tomorrowland, ongetwijfeld.
0: Ik betwijfel het, maar goed.

0: Thomas Gray en Rumors, en er doen hier ook geruchten de ronde. Tenminste, geruchten over jou, Brian. Want ik ken jou nog niet zo goed.
1: Zometeen in de Ochtendclub.
0: Ja, ik moet eerlijk beginnen. Ik ken je nog niet zo goed. We zijn wel al eventjes collega's. Maar
2: twee
0: echt,
2: jaar, maar ja, goed. Wel, ja.
0: Maar jou persoonlijk ken ik nog niet zo goed.
2: Het
0: en
2: zou
0: dan,
2: kunnen.
0: Ja, ik wil daar verandering in brengen.
2: Klopt. Gaan we doen zometeen. Want we gaan elkaar aan de hand van drie feitjes leren kennen. Klopt, hè?
0: Ja, klopt.
2: Twee daarvan zijn juist. Eentje daarvan is fout. En dan is het aan de ander om te raden welke juist zijn en welke fout. Dat is het idee.
0: Ja, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd of dat er zo speciale dingen tussen zitten ook.
2: Bij mij altijd. Zometeen, na Kygo.

0: Jurre, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennestier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be. Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be. Sluit de zomer af op Barabeats. 5 september vanaf 2 uur 's middags. 25 artiesten. Cherry Moon Tracks, Blackprint, Dimaro, Nees en meer. Barabeats, Zeeweg 60, Oudenburg. Tickets op barabeats.be.

0: Goedemorgen, de ochtendclub. Wij werken al 2 jaar samen, Lobby. Ja. Maar toch ken je me nog niet zo heel goed.
1: De ochtendclub.
2: Nee, ik zou zelf meer durven zeggen. Ik ken je volgens mij persoonlijk heel slecht.
0: Echt?
2: Ja. Ja, ik weet wie je bent, wat je doet, maar voor zo op persoonlijk vlak, wat je daarnaast doet thuis, denk ik niet dat ik jou al heel goed ken. Ja.
0: Wil je ook niet weten.
2: Moet ook geen details weten. Ja,
0: nee, exact. Nee, oké, leuk. Dan gaan we elkaar gewoon beter leren kennen aan de hand van 3 feitjes. 2 zijn juist, 1 is fout. Is het aan jou om te raden welke juist zijn en welke fout?
2: Mm-hmm.
0: Easy as that. Ik zal beginnen, dus misschien nog...
2: Ja, dat is goed. Ja.
0: Voilà. Feitje 1. Ik zit wekelijks, of bijna wekelijks, in de cinema.
2: Oké, ja.
0: 2, ik heb helemaal niets gestudeerd, dus ik zit hier eigenlijk zonder diploma.
2: Is sowieso juist. Ja.
0: Zak. Nee, mijn secundair heb ik afgemaakt, even ter info, secundair heb ik afgemaakt. Geen hoger diploma, dus dat. Ja. En 3, mijn bril. Ik draag een bril al sinds mijn derde leerjaar, maar dat is eigenlijk voor de schone schijn.
2: Ik vind, overal geef je zo wat extra informatie bij, waardoor het... Kan, allez, dus je verbloemt het goed allemaal.
0: Dat is een geboren leugenaar.
2: Ja?
0: Zo is dat. Nee, enig idee? Moet je al gokken? Of,
2: Nee, ik ga het nog eventjes laten bezinken, denk ik. Het eerste was...
0: Ik zit bijna wekelijks in de cinema.
2: Ja?
0: 2 was, ik heb niets gestudeerd. Nu, daar waren we al redelijk van overtuigd.
2: Dat was ik al.
0: En 3, ik draag mijn bril eigenlijk voor de schone schijn.
2: Ja, ik twijfel persoonlijk tussen 1 en 3.
0: Ja. Alright, kijk, we ontdekken het zo meteen.

0: Disco Lines en No Broke Boys in die ochtend van Top.
1: Dat zeg.
2: De Ochtendclub. Brian en Louis.
1: Ja, goedemorgen. Ik zag Nancy een berichtje binnensturen via de Topradio BE-app. Veel succes met jullie eerste werkdag samen.
0: Dankjewel, Nancy. Ja, we kunnen het gebruiken ook. Eerlijk is eerlijk.
3: Dankjewel.
1: Nee, klopt. Het is onze eerste werkdag samen. Niet helemaal waar, want we werken eigenlijk al 2 jaar samen. Maar sinds vanochtend, ook hier in het ochtendblok van Top. En om elkaar een beetje beter te leren kennen, doen we dat aan de hand van een feitje of 3. 2 daarvan zijn juist, 1 daarvan is fout. En ik heb je daarnet al 3 feitjes gegeven.
0: Ja, misschien moet je ze nog eventjes kort herhalen.
1: Ga ik doen. Feitje 1 was, ik zit vaak wekelijks in de cinema. Dus dat gebeurt al eens. 2, ik heb helemaal rien de knots noegabollen gestudeerd. Was je meteen van overtuigd. En 3, ik draag mijn bril eigenlijk voor de schone schijn. En dan ben ik zeer benieuwd wat je denkt dat fout is.
0: Ja, ik ben heel diep in mijn gedachten gaan graven. En ik heb het gevoel dat ik je ooit al iets heb horen zeggen over je bril. Dat dat niet per se nodig was. Of zoiets. Ja, dus ik denk eerlijk gezegd, wekelijks in de cinema, dat is wel echt heel veel. Dus maandelijks kan ik geloven, maar wekelijks, dat is misschien een beetje te...
1: Het is veel, maar het klopt wel.
0: Ja?
1: Ja, ik zit bijna wekelijks in de cinema. Dat gebeurt. Ja, ik ben een grote filmfan.
0: En vanaf nu dus de middag uitzending.
1: Tussen de kinders. Ja. Ik draag mijn bril voor de schone schijn. Is eigenlijk de meest foute.
0: De meest foute, leg uit.
1: Ja, niet helemaal. Want, en dat is nu een beetje persoonlijk, maar goed, ik deel het graag. 1 oog van mij heeft versterking nodig en het andere oog eigenlijk totaal niet. Dus langs mijn, moet ik goed nadenken, mijn rechtsoog zie ik alles perfect. Mm-hmm. Langs mijn linkeroog heb ik hulp nodig, zeg maar. Ja.
0: Ah, oké.
1: Zo zit het in elkaar. Dus
0: eigenlijk heb je genoeg aan een monocle. Zo één oog iets dat
1: een
0: je...
1: Een wat?
0: Een monocle, ken je dat niet?
1: Nee.
0: Allee, dat is zo één loepje dat je in je oog kan... Vroeger was dat zo, ja, hip.
1: Monocle.
0: Zoek het even. Ja, zoek het even. Een monocle.
1: Ja, ja. Ja, kijk. Ja. Zo zie je meteen dat ik ook niet gestudeerd heb.

0: ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
1: Van Haren, Van Haren.
0: Omdat we van schoenen houden.
2: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Dit is Top.
4: Ruim 7 uur. Dit zijn de top headlines.
5: Met Julie Isabeau. Goedemorgen, Julie.
6: Goedemorgen. De donorlimiet in ons land is al meer dan 120 keer overschreden. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Geneesmiddelenagentschap. Nochtans mogen spermadonoren bij maximaal 6 gezinnen gebruikt worden. Dit jaar alleen al ging het om 31 overtredingen, zegt Stef Rijmakers van de VZW Donorkinderen.
7: Het probleem ligt in het feit dat wij vroeger geen sluitend nationaal register hadden. Dus dat wil zeggen dat elk ziekenhuis, die kon wel een donor gebruiken, maar die had geen zicht op waar diezelfde donor eventueel ook nog gebruikt kon worden. Wij hebben een tekort aan gameten. Wij importeren heel veel vanuit buitenlandse spermabanken, maar ze weten natuurlijk niet hoeveel keer dat een donor daar is gebruikt.
6: En de controles op Belgische donoren gaan maar terug tot 2022. Afgelopen weekend raakte ook bekend dat een Nederlandse donor bijna 200 kinderen heeft verwekt, van wie 11 mogelijk in ons land. Meer dan 1 op de 3 werknemers ervaart een hoge werkdruk. En nog eens 1 op de 3 voelt zich emotioneel uitgeput door werk. Blijkt uit onderzoek van preventiedienst IDW. Professor arbeidsgeneeskunde Lotte Goderis.
8: Vaak ontstaat hoge werkdruk ook wanneer verwachtingen onduidelijk zijn, verantwoordelijkheden zwaar wegen en eigenlijk ook wel als werknemers het gevoel hebben altijd beschikbaar te moeten zijn. En dat verklaart eigenlijk die hoge werkdruk.
6: Het is daarom belangrijk om afspraken te maken over welke taken echt prioriteit hebben. Iran heeft vannacht verschillende bombardementen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Het gaat volgens het Iraanse leger om vergeldingsaanvallen na de Amerikaanse aanvallen op een Iraans eiland gisteren. Iran viseerde onder meer de infrastructuur van de Amerikaanse luchtmacht. De VS konden drones wel onderscheppen. Het was van eind juni geleden dat Amerika nog aanvallen op Iran had uitgevoerd. Op de US Open Tennis is onze landgenote Hanne van de Winkel meteen uitgeschakeld. Ze verloor in de eerste ronde in 3 sets van de Tsjechische Karolina Pliskova, ex-nummer 1 van de wereld. Van de Winkel had de eerste set nochtans gewonnen en kreeg ook een matchbal, maar kon die dus niet afmaken. Rafael Collignon speelde in de eerste ronde dan weer tegen een Amerikaanse kwalificatiespeler. De wedstrijd werd gestaakt bij 1-1. Vandaag spelen ze verder. En in ons voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen met 3-0. Union pakt zo 7 op 9 en is 5e in de stand. Je hoort Camille van der Perre van Union.
9: De eerste half uur was een beetje gelijk opgaan, maar daarna groeiden we meer in de wedstrijd. De kwaliteit van ons ging naar boven. Het is heel leuk als je met 2-0 in de rust voorstaat. Anderlecht moest een beetje komen en daar hebben we wat gebruik van gemaakt. De laatste week hebben we niet echt veel overwinningen binnengehaald, dus deze doen we wel extra deugd, ja.
6: Anderlecht verliest al voor de 2e keer dit seizoen en staat met 3 op 9 pas 11e. Nog gisteravond speelden Westerlo en Zulte Waregem 2-2 gelijk. Westerlo pakt zo zijn eerste punt. Zulte Waregem is knap 4e met 8 op 12. Wisselend bewolkt met kans op buien en onweer bij zo'n 21 graden. Morgen en woensdag overwegend droog. Lokaal kan er wel nog een bui vallen, maximaal tot 21 graden ook. Donderdag en vrijdag bewolkt met meer kans op regen. Het wordt wel wat zachter dan bij zo'n 24 graden.
5: Op dit moment 4 plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Brussel op de E19 een kwartier aanschuiven tussen Zemst en Machelen. Ook op de E429 tiental minuten extra vanaf Tubeke. Op de binnenring rond Brussel dan 10 minuten tussen Stroombeek-Bever en Machelen. En tenslotte richting Antwerpen op de E313 een klein kwartier file tussen Masshoven en Wommelgem.
3: Dit is Top. De Ochtendclub. Brian en Louis.
4: En met jou, want elke ochtend voegen we iemand toe tot onze ochtendclub. En dat is wat we zo meteen gaan doen. Na another and

0: De Ochtendclub met Another N54 Ultra en Talk to You. En ja, dat is toch iets wat wij ook moeten doen. We moeten het ergens over hebben.
1: Ja, we krijgen hier enkele berichtjes binnen. Zo is er Michael die stuurt geen idee waar jullie nu en Koen naartoe zijn. Nog mensen die zich afvragen, hoe komt het dat die ochtend plots anders klinkt? Ja, er is natuurlijk iets wat veranderd is en dat is dat het voor Jeroen praktisch niet meer haalbaar is om de ochtend te blijven doen.
0: Klopt.
1: En dat wil dus ook zeggen dat het, de ochtend samen met Jeroen en Koen ten einde is gekomen. Maar er is gelukkig wel iets nieuws in de plaats gekomen.
0: We vinden dat zelf ook wel jammer en kut.
1: Ja, dat is ook wel waar.
0: Dat is wel waar. Hè? Ja. We zijn alle twee ook enorme fan van Jeroen en Koen. We vinden dat twee fantastische mannen. Maar het is gewoon voor hen even niet meer mogelijk om dit programma te doen. En daarom is de baas op zoek gegaan naar twee zeer getalenteerde mensen.
1: Ja.
0: Heeft hij niet gevonden.
1: Ja, jammer.
0: Daarom is hij bij ons uitgekomen.
2: Welkom in de Ochtendclub.
0: Ja, bij ons en bij jou, want jij bent natuurlijk meer dan welkom in die Ochtendclub.
1: Ja, dus zijn wij natuurlijk wel op zoek naar getalenteerde mensen en daarvoor doen we elke dag een oproep naar een nieuw lid voor in onze Ochtendclub te verwelkomen.
0: Ja, dat is inderdaad de bedoeling. Er zijn niet echt veel vereisten, elke dag maar eentje, toch?
1: Ja, eentje en die vereiste wordt bepaald door de luisteraar van de dag ervoor. Aangezien dat er voorlopig geen dag ervoor is, gaan wij zelf die vereisten bepalen. En ik denk dat het iemand moet zijn die een klein beetje in dezelfde situatie zit als ons.
0: Hij moet tegen zijn goesting gaan werken?
1: Nee,
0: wat bedoel je dan?
1: Dat zijn jouw woorden.
0: Ja, nee, zeker niet.
1: Dat moet iemand zijn die ook onlangs van functie is veranderd of van job is veranderd.
0: Ja. Ja, dat is een goeieke. Dus iemand die onlangs eigenlijk van job veranderd is, die ander werk gezocht heeft. Of wat dan ook, die mag echt even van zich laten horen in de Top Radio BE-app.
1: Ja, en dat mag gewoon met een berichtje van, ik wil lid worden van de club.
0: Voilà.
1: Zoiets.
0: Makkelijker, moeilijker dan dat moet het absoluut niet zijn. En wie weet zit jij dan straks in onze kerstverse ochtendclub. One more.

0: Ja, het is al een beetje aanschuiven in de file om toe te treden tot onze ochtendclub.
1: Ja, er zijn veel aanvragen tot lidkaarten.
0: Vind ik leuk.
2: Welkom in de ochtendclub.
0: Maar we moeten natuurlijk met één iemand beginnen en er was een vereiste.
1: Ja, die vereiste was een beetje zoals ons zijn en dat is sinds kort een nieuwe job of een nieuwe functie uitoefenen in het leven.
0: Klopt, Medaar uit het Heuveland. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Brian en Louis.
0: Hey, jij hebt een nieuwe job, toch? Ongeveer.
3: Ja, ongeveer. Ja, zoiets.
0: Vertel.
3: Ik ben net na 3 maanden thuis te zijn als huisvader tussen haakjes terug beginnen werken na de geboorte van mijn tweeling.
1: Oh. Tweeling, dat is direct. Medaar, dat is van eerste keer het goede werken, man.
3: Ja, klopt. Ja.
1: En hoe heten ze?
3: Mabel en Marilou.
1: Mabel en Marilou. Kijk.
0: Oh, dat zijn wel hele mooie namen.
1: Kijk, die kunnen ook al meteen in de club. Ja. We kunnen die opnemen in de club.
0: We zijn vrijgevig.
1: Ja, voilà.
0: Absoluut leuk. En wat ga je dan nu weer doen?
3: Ik ga nu terug gaan werken als elektricien.
1: Oké, leuk.
0: Tof. Goed. Super.
1: Kijk, Medaar, we gaan je toevoegen in die club, maar daarvoor moet je nog een soort ingangsexamen doorstaan. En dat is een ingangsexamen van 5 vragen om jou gewoon ietsje beter te leren kennen. Is dat goed?
3: Ja, zeker.
1: Oké. Okay. Medaar, wat is je bijnaam?
3: Mijn bijnaam? Ik heb er zoveel.
1: De meest gebruikte dan?
3: Medaki.
1: Hoe zeg je dat? Dat was iets speciaals.
0: Wat?
3: Medaki.
0: Medaki. Oké, leuk.
1: Goed, wat is je favoriete nummer?
3: Favoriete nummer? Dat zijn ook zoveel, maar als ik dan je moet kiezen, Daan Housewife.
1: Oké, okay. Geen 24 of zo?
3: Sorry?
1: Geen 24 of zo?
3: Nee.
1: Oké. Okay. Wat is je favoriete radiostation?
3: Top.
0: Kijk,
1: Wat zijn je hobby's?
3: Gewoon op het gemak eentje gaan drinken eigenlijk.
1: Oké, okay. En misschien de belangrijkste vraag om het ingangsexamen goed af te sluiten. Wat is je favoriete club?
3: De ochtendclub uiteraard.
0: Ja!
1: Natuurlijk, Medaar. Welkom.
0: Meer dan welkom in de ochtendclub. Medaar, jij mag bepalen wat voor iemand vanaf morgen in de ochtendclub kan worden toegevoegd. Vertel.
3: Goh, dat is moeilijk, hè. Moet iemand zijn... Mag
0: er
3: ook iemand zijn die misschien recent ouder geworden is?
0: Ah, dat vind ik een goeie. Iemand die onlangs ouder geworden is. Zo iemand gaan we dus morgen toevoegen in onze ochtendclub. Medaar, dankjewel. En meer dan welkom, mijn vriend.
3: Oké, dankjewel.

0: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor W+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
2: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: We make you move. Top. New truck. Big

0: Er voelt zich iemand hier in deze studio iets te veel op zijn gemak, naar mijn mening. Maar ja, Brian, allez, sorry. Ik zou graag een motie tot wantrouwen willen indienen tegenover mijn collega.
1: Sorry, wacht.
0: Want?
1: Ja, maar niemand snapt dit. Mijn excuses, zeg maar. Sorry.
0: Ja, daarnet was er muziek op het gemakje aan het spelen op de achtergrond.
1: Dat niet. Ja, een van mijn favoriete
0: plaats. Ja, daar niet van. En plots hoorde ik een licht piepend, prottend geluid eigenlijk.
1: Sorry.
0: Mijn richting uitkomen. En het is de eerste ochtend samen, Brian. Dus...
1: Ja, mijn excuses. Ja, ja, ik zat met een lage drukgebied.
0: Dus volgens mij een hoog drukgebied. Maar goed.
1: Sorry. Oh, ik vind dit ook te grappig. Mijn excuses. Ik ga het nooit meer doen. Sorry.
0: Graag.
1: Ja. Sorry. Kijk. Ik voel mij rap op mijn gemak, wat kan ik zeggen?
0: Ik zit nog niet in die fase, nee. Brian. Sorry, even geduld. Ja.
1: Oh, sorry.

0: kon dus daarnet al horen dat ik een beetje last heb van een hoge slash lage druk. Ik heb daarnet een klein protje gelaten in de studio. Mijn excuses.
1: Ja, ondertussen zijn de geuren alweer weg.
0: Dus. Mea culpa. Ja. En zo. Zometeen een ander hoge drukgebied. Dat van onze weerman Erwin, zometeen eerst op verkeer.
1: Ja, drie plaatsen waar je momenteel meer dan een kwartier verliest. Op de binnenring rond Brussel, 20 minuten extra tussen Expo en Machelen. Richting Brussel dan op de E19 een kwartier tussen Zemst en Machelen. En tenslotte op de E40 richting Brussel nog een kwartier bijtellen tussen Aalst en Groot-Bijgaarden.
2: Wij, Vlaamse landbouwers van Fairbel, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Fairbel.
3: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
4: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123 inkt.be.
5: Dit is top. De Ochtendclub.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran.
1: De Ochtendclub met Brian en Louis.
2: Ja, het is vandaag maandag 31 augustus en het is meteen ook een recorddag, want maar liefst 1 op de 7 mensen hebben nog vakantie vandaag. En dat is een record, omdat dat anders niet het geval is.
0: Ik ben er licht jaloers op.
2: Ja, maar goed, het is hier ook leuk, toch?
0: Ja, ja. Nee, absoluut. Straks hebben we het erover, over die 1 op 7. Eerst toch eens kijken naar hoe die laatste verlofdag er dan juist uitziet. Erwin, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen. Dag Brian en Louis.
0: Hoi, hoi, hoi. Alles goed met jou? Goed weekend gehad?
3: Ja, goed weekend gehad. Jammer van het voetbal, maar voor de rest viel het allemaal behoorlijk goed mee.
0: Fantastisch. Wat brengt vandaag?
3: De laatste vakantiedag klopt helemaal. Het wordt een wisselvallige buienopkomst. Die verschijnen het eerst aan zee, zijn nu al actief in West-Vlaanderen. Ook in Oost-Vlaanderen ontstaan momenteel al buien en nog voor de middag arriveren die buien ook in het centrum van het land. En opnieuw zitten daar enkele stevige exemplaren tussen met kans.

0: Ja, let op, dat is ook een stevig windje. Maar voor morgen, morgen is de eerste schooldag natuurlijk. Kan een korte broek dan, of wordt het toch de lange broek uithalen morgen?
1: Wow, die korte broek die kan wel, want we hebben opnieuw temperaturen rond de 21 graden. Het is overwegend droger. Kan heel misschien nog één enkel buitje tot ontwikkeling komen. Maar over het algemeen blijft het morgen droog. En wow, de zon die komt ook af en toe meespelen. En ook woensdag, tweede schooldag, is het grotendeels droog. Bij opnieuw zo'n 21 graden. Donderdag nemen de regenkansen wel toe. Maar de tendens is wel dat het allemaal de komende dagen een beetje warmer wordt.
2: Maar kijk, eigenlijk een redelijk goede start van dat nieuwe schooljaar, toch?
1: Zo is dat, ja, absoluut.
2: Erwin, dankjewel. En

0: Jennifer Lopez en David Guetta met Save Me Tonight op deze maandag 31 augustus.
1: Ja, dus meteen ook de laatste dag, de allerlaatste dag van de zomervakantie. En misschien ook een dag die voor wat problemen zorgt thuis. Want er is natuurlijk nog één dag zomervakantie resterend, maar een dag waarop er ook geen zomerkampjes meer zijn, geen opvang meer. En dan, ja, dan is de vraag, wat doe je met de kindjes thuis?
0: Geen idee, bij de grootouders voederen.
1: Ja, dat is wel waar, dat gebeurt altijd bij oma en opa.
0: Weet je ook hoe mijn jeugd was? Nee, maar denk ik dan, dat als je kan rekenen op je ouders of zo, dat je dan je kinderen naar daar brengt of zo?
1: Ja, dat weet ik niet. Misschien moet je het gewoon eventjes laten weten. Wat doe jij op 31 augustus? Heb je zelf vakantie genomen of is er een andere oplossing? Je mag het gewoon eventjes laten weten via onze Top Radio B-app.
2: Dit is Top.
3: Zeg, Sjokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
4: Nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijs, ready?
2: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
5: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
6: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chiptuning.
7: Je MIVB abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar, na je baan wat baantjes trekken. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
8: Sta je nu weer in de file en ben je je weer te pletter aan het ergeren?
9: Luister Top Schaamteloos.

0: 1 op 7 mensen heeft vandaag verlof genomen.
1: De Ochtendclub.
2: Ja, komt natuurlijk door die laatste schoolvakantiedag. Dus,
0: ja.
2: Zou dat een goeie zijn voor, hoe heet dat, dat spel? Scrabble. Zou dat een schoolvakantiedag?
0: Ik denk dat dat heel veel punten waard is.
2: Ja, ja, ja, zeker. Dat denk ik me net. Mijn excuses. De laatste schoolvakantiedag dus. Hoe los jij het op? Want inderdaad, 1 op 7 Vlamingen hebben verlof vandaag. Want ja, hoe los je het op, Mitch? Hoe doe jij het?
3: Bij ons is het vrouwke thuis.
2: Het vrouwke? Fantastisch. Ja. Hoeveel kinderen hebben jullie?
3: Eentje.
2: Nog. Hoe oud?
3: 7 jaar.
2: 7, dat is zoal een leuke leeftijd, denk ik, om bezig te houden, toch?
3: Ze heeft haar momenten.
0: En wat staat er dan op die planning voor die laatste vakantiedag? Is dat dan nog naar de binnenspeeltuin gaan of iets anders?
3: Die gaan vandaag nog een beetje shoppen. Ik had nog een broekje in zo nodig voor de school te starten. En ja, je kent allemaal wel.
0: Ja, gewoon niets. Ik denk dat dat nog een dure laatste vakantiedag gaat worden, joh.
3: Ja, ik denk het ook.
2: Heeft ze de visa mee?
3: Ja.
2: Het ligt een beetje gevoelig. Dat is duidelijk. Mitch, heel veel plezier. Naar welk leerjaar gaat ze dan nu?
3: Naar het tweede.
2: Dat is zeer goed. Mitch, dankjewel voor je reactie en nog een fijne maandagochtend.
3: Doei.

0: Please don't stop the music en misschien ook niet de vakantie.
1: De Ochtendclub, Brian en Louis.
2: Want het is vandaag de laatste schoolvakantiedag. Dat is een goede ja, mega fier op eigenlijk. Ik zag een berichtje binnenkomen van Berdieke.
0: Ja, Berdieke die gaat vandaag wel gewoon werken. Haar dochter van 9 jaar gaat nog naar de speelpleinwerking. Dus er zijn blijkbaar wel nog mogelijkheden waar de kindjes terecht kunnen. En haar andere twee kindjes zijn 13 en 15 jaar en kunnen alleen thuis blijven. Ook wel praktisch natuurlijk.
2: Absoluut. Wist ik niet dat er nog... Dat er nog speelpleinwerking was.
0: Nee, ik dacht ook dat alles gedaan was, maar
2: ja,
0: blijkbaar niet.
2: In dit land gebeurt het al eens. Dat we daar niet goed over nadenken. Maar ik zag ook een berichtje binnenkomen van Steven. En dat was een berichtje waar ik meteen een belletje bij hoorde rinkelen. Luister even mee.
3: Meepakken in de camion, die vinden dat doodleuk om een hele dag mee te kunnen rijden met de camion. Dus win-win.
2: Ja, mijn vader is vrachtwagenchauffeur en dat deed hij gewoon vroeger.
0: Ah.
2: Toen ik bij mijn vader was, want mijn ouders zijn gescheiden, mocht ik mee in de vrachtwagen.
0: Was dat dan in de laadruimte van achter?
2: Nee, gewoon in de cabine natuurlijk.
0: Okay, dan.
2: Ja, nee, maar vond ik ook wel leuk. Ik bedoel, ja, dat is absoluut. Als je zo'n vrachtwagenchauffeur bent en je kunt je kinderen meenemen, dan is dat zeer zeker een aanrader.
0: Ja. Zometeen hebben we nog iets leuks in petto die eventueel kan zorgen voor een verlenging van de vakantie.

0: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Hey, die van ons die lust dan alles hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Dit is Stop!
3: Het is 8 uur en zometeen in de ochtendclub groot nieuws. Naar de top headlines met Julie.
4: Goedemorgen. 1 op de 3 buitenschoolse kinderopvangen wordt duurder. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten. Vanaf morgen stijgt de prijs of veranderen de openingsuren. Het komt omdat lokale besturen vanaf dit jaar zelf verantwoordelijk zijn voor de opvang en zelf activiteiten moeten aanbieden. Nathalie De Bast van de VVSG.
5: Het betekent dat een kind niet enkel opgevangen wordt, maar dat dat tegelijkertijd ook kan genieten van vrije tijdsactiviteiten, terwijl de ouders dus nog aan het werk zijn. Dat betekent ook voor steden en gemeenten dat ze moeten inzetten op die samenwerking tussen de opvanginitiatieven, maar ook de scholen en allerlei vrije tijdsspelers.
4: Voor sommigen gaat het om €500.000 per jaar. De VVSG pleit daarom voor duidelijke regels. De donorlimiet in ons land is al meer dan 120 keer overschreden. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Geneesmiddelenagentschap. Nochtans mogen spermadonoren bij maximaal 6 gezinnen gebruikt worden. Dit jaar alleen al ging het om 31 overtredingen, zegt Stef Rijmakers van de VZW Donorkinderen.
6: Het probleem ligt in het feit dat wij vroeger geen sluitend nationaal register hadden. Dus dat wil zeggen dat elk ziekenhuis, die kon wel een donor gebruiken, maar die had geen zicht op waar diezelfde donor eventueel ook nog gebruikt kon worden. Wij hebben een tekort aan gameten. Wij importeren heel veel vanuit buitenlandse spermabanken, maar ze weten natuurlijk niet hoeveel keer dat een donor daar is gebruikt.
4: En de controles op Belgische donoren gaan maar terug tot 2022. Afgelopen weekend raakte ook bekend dat een Nederlandse donor bijna 200 kinderen heeft verwekt, van wie mogelijk 11 in ons land. De olieprijzen gaan opnieuw omhoog, met meer dan 2%. Voor een vat betaal je nu maximaal $90,4. Aanleiding zijn de recente aanvallen tussen de VS en Iran. De VS voerde voor het eerst in een maand nieuwe luchtaanvallen uit op Iraanse doelwitten. Het Iraanse leger reageerde met bombardementen op Amerikaanse doelen in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. In de Amerikaanse staat Arizona in het nationaal park de Grand Canyon is zeker 1 dode gevallen na plotse overstromingen afgelopen weekend. Nog zeker 15 andere wandelaars zijn vermist, dat meldt de Amerikaanse parkdienst. Die probeert de wandelaars nu te bereiken en vraagt informatie over hen. Zaterdag werden al zeker 60 mensen geëvacueerd. Een verrassing op de US Open tennis. De Servier Novak Djokovic is na de eerste ronde meteen uitgeschakeld. Hij verloor van een Argentijn in 5 sets. De laatste keer dat Djokovic er al in de eerste ronde uit lag is al meer dan 20 jaar geleden. En in ons voetbal heeft Anderlecht voor de 2e keer op 3 wedstrijden verloren. In de Brusselse derby won Union met 3-0. Anderlecht-speler Marco Cana.
7: Het is zuur om hier te verliezen, want 90% is niet genoeg tegen jou. We moeten letterlijk 100% brengen. Van minuut 1 tot minuut 95. Want anders gaat het niet lukken en dat hebben we vandaag niet kunnen brengen. Ik ben 100% zeker dat we ook beter kunnen doen.
4: Anderlecht staat pas 11e, Union is 5e. Nog gisteravond speelden Westerlo en Zulte Waregem 2-2 gelijk. Westerlo pakt zo zijn eerste punt. Zulte Waregem is knap 4e met 8 op 12. Wisselend bewolkt vandaag met kans op buien en onweer bij zo'n 21 graden. Morgen en woensdag overwegend droog. Lokaal kan er wel een bui vallen, maxima tot 21 graden. Donderdag en vrijdag bewolkt met meer kans op regen. Het wordt wel iets zachter dan bij 24 graden.
8: Momenteel 5 vertragingen van meer dan een kwartier. De langste file staat op de ring rond Antwerpen richting Nederland. Dik half uur aanschuiven daar tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Ook richting Gent op die Antwerpse ring een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Antwerpen op de E313 20 minuten tussen Randst en Antwerpen-Oost. Richting Brussel dan, op de E19 verlies je een half uur tussen Zemst en Machelen. En op de binnenring rond Brussel ook een 25-tal minuten aanschuiven tussen Expo en Machelen.
2: Dit is Top! Ochtendclub. Brian en Louis.
3: Het is de laatste vakantiedag, al kan je wel al nadenken over de volgende.
8: Zometeen ontdek je waarom na Prospa en Clooney. Goedemorgen.

0: bijna 7:15 op deze 31ste augustus, de laatste schoolvakantiedag. Je merkt, ik ben er fier op.
1: Ja, heel trots.
2: De Ochtendclub, Brian en Louis.
0: Ja, het is vandaag dus die laatste vakantiedag. Morgen begint het nieuwe schooljaar. En we gaan voor een speciale zorgen.
1: Ja, we gaan ervoor zorgen dat je op dit moment, dus tijdens die laatste dag van de zomervakantie, al nieuwe plannen kunt maken voor de volgende vakantie.
0: Het is onwaarschijnlijk.
1: Het is onwaarschijnlijk, maar waar. En we gaan dat doen met...
2: Top Check-in.
1: Ja, je zal je binnenkort weer kunnen inchecken en op die manier kans kunnen maken op een reischeck van maar liefst €2.500.
0: Goh, de euro's, de max. Dat is
1: fantastisch. Dat is niet gewoon euro, dat zijn euro's. Ja.
0: Dat is zakken vol geld eigenlijk. Fantastisch. Waar zou jij naartoe gaan als je zo'n €2.500 wint?
1: Ik denk gewoon nu, met hoe het weer ook is, het is weer slechte weer aan het worden, misschien gewoon naar de zon en zo wat je, waar je gewoon aan het zwembad kan liggen en op het gemakje niets doen en genieten van lekker eten. Ja, dat.
0: Oh ja, ik wil al heel lang naar de Noorse fjorden.
1: De Noorse fjorden.
0: Ja, sorry. Ja.
1: Amai, dat is nu zoiets op de maandag zo 7:45. Dat had ik nu niet verwacht.
0: Op je nuchter maag. Ik weet het, maar ik wil het al heel lang doen. Dat staat echt al heel hoog op mijn bucketlist. Ja, al kijk, heel lang.
1: Als je meedoet en je checkt je in, Brian, dan kan je niet winnen. Want jij kan niet winnen, jammer genoeg. Nee. Maar de luisteraar misschien wel. En dan kan die gewoon €2.500 reisbudget winnen om daarmee de vakantie die je zelf wil te boeken.
0: Voilà, vind ik wel leuk om te weten trouwens. Als je aan het luisteren bent en je hebt meteen zo'n vakantie bestemming in je hoofd, kom maar door in de Top Radio BE app. Dan ontdekken we heel graag waar die reis voor jou naartoe mag gaan.
3: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching!

0: Ik ben ook al gigantisch aan het wegdromen over een vakantie. Echt niet normaal. Heel wat leuke vakantiebestemmingen komen binnen in de Topradio BE-app. Ik zie aan uw lach.
1: Ja, naar de fjorden, alsjeblieft. Vakantiebestemmingen.
0: Dat is toch keischoon?
1: Ja, ja.
0: Zeker. Denk ik. Ik ben er nog nooit geweest, natuurlijk.
1: Ik heb geen enkele keer de fjorden zien binnenkomen in onze app. Ik kan dat eerlijk
0: nee,
1: zeggen.
0: Ja, ik zit op een ander niveau. Kan er ook niet aan doen. Ik zag Stefanie binnenkomen in de Topradio BE-app. Zij zou graag naar Italië gaan. Net zoals Jonas, trouwens. Naar lekkere Italiaanse gerechten en heerlijke aperols. Ja. Ik kan u vertellen, daarvoor moeten u niet per se naar Italië.
1: Nee, dat kan hier ook.
0: Dat kan, hè. Ik zag Karin wil heel graag naar Kroatië met haar 2500 euro. En David zou graag naar Oostenrijk willen gaan.
2: Top check-in.
0: Ja, het kan allemaal.
1: Ja, maar daarvoor moet je eerst wel nog op tijd inchecken. En hoe gaat dat exact in zijn werk? Wel, vanaf volgende week maandag gaat de check-in van Top enkele keren per dag open. En dan heb je enkele minuten de tijd om jezelf in te checken via de website of via de Top Radio BE-app. En als je dat hebt gedaan, dan ontvang je later die dag een gepersonaliseerde boardingpas met je unieke stoelnummer.
0: Hup, vent.
1: Ja, en dat stoelnummer, dat zal je ook nodig hebben tijdens de finale. Dus hou die boardingpas heel goed bij, druk die af, kader die in op een of andere manier, want je zal die nodig hebben.
0: Voilà, en dan kan je misschien wel naar de Noorse fjorden, ik zeg maar
1: nee,
0: iets.
1: Nee, nee, nee.
0: Ja, waarom niet? Waarom niet? Ik vind dat een leuk idee. Enfin, dus vanaf volgende week top check-in.

0: Het moe van je worden. Waar wacht je op? Start de cursus Slaapcoach.
1: Afstandsonderwijs.
2: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
0: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
3: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
4: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
2: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
5: Volkswagen.
6: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
7: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
8: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
6: Amai.
8: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
6: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Amazon presenteert Eriks Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
10: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
11: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
12: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
11: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
12: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
11: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
13: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
14: Toby.

0: Ja, ja, ja, ja. Kijk. Louis Bernhard, waar zit je?
1: De Ochtendclub. Brian en Louis.
0: Het zal wel zijn, ik zie heel veel mensen die gewoon aan mijn kant staan over de Noorse fjorden.
2: Ik weet niet hoeveel mensen je hebt vandaag ingehuurd om jouw reacties te geven, maar...
0: Ja, ik zag Benny een bericht sturen. Laat ze maar lachen, Brian. Machtig mooi Noorwegen met dan, laat ons eerlijk zijn, een foto erbij. Het is toch prachtig.
2: Ja, het is wel mooi. Dat moet ik ook wel toegeven.
0: Ja. Kijk, ik ga het overwegen. Helaas kan ik niet winnen bij, met Top Check-in. Nick, wat denk jij? De Noorse fjorden, is het een goed idee of niet?
3: Het is zeker geen slecht idee, maar ik heb het liever iets warmer.
2: Hey, Nick, ik ben volledig met jou akkoord, jong.
3: Oh, maar dan gaan wij goede vrienden van Louis.
2: Ah, maar dat hoor ik graag. Maar je hebt ook nog zotte reisplannen, heb ik gezien. Wat ga je doen?
3: Ik ben nu van plan, ik ben nu met een collega aan de reis aan het boeken volgend jaar 65 dagen Zuid-Amerika.
0: Wacht even. Met je collega 65 dagen?
3: Ja.
2: Ja, dat ga ik niet doen.
0: Nee, dus op dat niveau zitten wij nog niet. Zijn jullie dan, hoe lang werken jullie dan al samen?
3: Oh, wij werken nu al een, ja, niet continu samen, maar al een 10 jaar dat wij collega's zijn.
0: Oké, okay, wat doe je dan van werk?
3: Ik ben technieker.
0: Oké, dus eigenlijk zijn jullie ook wel eens gewoon alleen op de baan en werken jullie gewoon toevallig voor hetzelfde bedrijf?
3: Ja.
0: Alright.
3: Ja, we zitten redelijk veel samen te werken.
2: Oké, maar jij wil dus... beroep doen op onze goedheid om die €2.500 reisbudget te winnen.
3: Dat zal wel zijn, ja.
0: Op onze goedheid, dat vind ik.
2: Ja, jawel.
0: Zeer ambitieus. Ja, je kan vanaf volgende week gewoon lekker meespelen. Hè. Als de Top Check-in opent, dan moet je je aanmelden via de Topradio BE app of topradio.be. Dan krijg je een boarding pass toegestuurd. En dan, wie weet, win jij wel €2.500. Want ik denk dat als je zo lang gaat rondtrekken daar in Zuid-Amerika, dat budget misschien wel welkom is, toch?
3: Ja, dat is meer dan welkom dan.
0: Voilà.
2: Dat hoor ik graag. Kijk, Nick, fijne plezier, veel plezier nog met het verder plannen van je reis. En wie weet is dat binnenkort ook met een serieus financieel duwtje in de rug.
0: Dat zou mooi zijn.
3: Yes.
0: Nick, merci voor je reactie, vriend. Salut, hè.
3: Ja, salut.

0: Vanaf volgende week spelen we dus voor €2.500 reisbudget met Top Check-in. Jij mag laten weten via de Top Radio BE-app waar je zoal graag naartoe zou willen gaan, mocht je dat bedrag winnen. En ik zag, lieve Lobby, een bericht binnenkomen van Jeroen uit Waregem, omdat er iemand was die zei, ik zou met dat bedrag heel graag naar Italië gaan voor de lekkere Italiaanse gerechten en de aperitiefjes en weet ik veel wat allemaal. Mm. Waarop ik met mijn iets te grote muil zei, ja, maar goed, daarvoor moeten we nu niet per se naar, naar Italië. Want dat kan je hier ook
1: gewoon
0: doen.
1: Klopt, overal.
0: Niet volgens Jeroen, en eigenlijk heeft hij wel gelijk, ik heb het even gecheckt. Je kan naar Italië gaan, want daar staan de aperols maar aan 4 of 5 euro.
1: Ja, allen daarheen.
0: Dat is zo, waar gaat het traag?
2: Ja, 7 plaatsen op dit moment waar je meer dan 20 minuten verliest. De langste file staat op de ring rond Antwerpen richting Nederland. 3 kwartier aanschuiven tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent op de Antwerpse ring, ook een dik half uur tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Antwerpen op de E313, 13,5 uur tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de R11 rond Antwerpen ook 25 minuten aanschuiven vanaf de E19 tot Wommelgem. Op de E19 dan richting Antwerpen ook een 25-tal minuten tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord. Op de A12 verlies je 20 minuten tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. Ook richting Brussel problemen. Op de binnenring rond Brussel dan een half uur extra tussen Expo en Machelen. Voor de rest vertragingen van minder dan 20 minuten.
0: En dan nu een aperolke.
3: Wij, Vlaamse landbouwers van Ferbel, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Ferbel.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
5: Zottekes, wakko.
4: Gek. Dus sprint terug voor een Medion 15.6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
6: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
7: Wauw, ja.
8: Maar ja.
6: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
9: Ja. Maar ja.
6: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
9: Ja!
8: Maar ja.
6: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
10: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
11: Amai, dat valt mee.
10: Waarom?
11: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepakker bovenop.
10: Ja, en?
11: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
10: Ah ja.
11: Kijk, je wordt net weggesleept.
10: Oh nee.
12: Amai.
13: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
14: Samen aan tafel.
15: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
14: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
16: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Martin Solveig en Do It Right in de Ochtendclub.
1: De Ochtendclub.
0: Jazeker, een hele goede morgen. Het is 9:10. En ja, een nieuw radioduo, toch?
2: Klopt, inderdaad. We zijn elkaar nog aan het leren kennen, zoveel is ook duidelijk. Ik heb vanmorgen bijgeleerd dat jij 1. niet hebt gestudeerd.
0: Ken je misschien al langer, kom.
2: Ah, oké. Okay.
0: Nee.
2: En 2. dat je een bril hebt die voor de ene kant wel is en voor de andere kant niet, of
0: ja,
2: zo?
0: Ja, klopt. Ik had gezegd dat ik mijn... Dus bedoeling was dat ik jou 3 feitjes gaf. 2 waren juist. Eentje was fout. Het foute feitje was dat ik mijn bril draag voor de schone schijn.
2: Ja. De schone schijn kunnen we sowieso achterwege laten voor de schijn dus eigenlijk.
0: Dat is al goed, zak. Maar het is dus zo dat ik eigenlijk mijn linksoog, dat ik daar een -3,25 heb of zo. Ja. En mijn rechtsoog is eigenlijk perfect in orde. Dus dat was het feitje. En het derde feitje was dan dat ik wel eens vaker dagelijks in de cinema zit.
2: Klopt. En ik heb dus ook nog feitjes
0: voor jou. Ja, ik dacht, non de pot verdemmen, ik zou Lobby Bernhard eigenlijk ook nog wel eens wat beter willen leren kennen. Dus,
2: ik heb 3 dingen gevonden over mezelf, die alle 3 natuurlijk waar zijn.
0: Gevonden? Oké, ik ben zeer benieuwd. Ja.
2: Oké, goed. Het eerste is, dus misschien, ik hoop dat er niemand nog aan het ontbijten is. Het kan een klein beetje vies zijn. Het eerste is, ik heb 1 teentje met 2 teennagels aan.
0: Stop.
2: Nee.
0: Wat?
2: Ja.
0: Oké, kan. Dat is 1. Ja.
2: Het tweede is, mijn tweede naam is Brian. Dus op mijn paspoort staat Louis Brian Bernard.
0: Kan ik niemand aanraden. En de derde dan?
2: Het derde is, ik heb ooit in een tent geslapen op het Sint-Pietersplein van Gent.
0: Oké, dus 1 van die 3 feitjes is fout. Eentje is nee. Ja, eentje is fout.
2: Eentje is fout, de andere 2 zijn waar.
0: Twee zijn juist. Ik ben zeer benieuwd. Kijk, als je met mij wilt meegokken, doe dat dan vooral even in de Top Radio BE-app.
2: Ja, 1, 2 of 3 in de app.
0: Voorlopig zet ik mijn geld op mijn naam.
2: Op jouw naam?
0: Ja, klopt niet helemaal. Maar...

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
1: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jayco bij Béguin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jayco Béguin. Torhoutse Steenweg in Oostende of Béguin.be.
3: Mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswagenherrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl? Praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Dit is toch niet serieus.
4: Our Dreams!
5: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
3: Allee, serieus. Moduvan, wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
6: Beleef bij Top, Top, The Sound of Tomorrowland. Luister nu via topradio.be of de Topradio BE-app. Top, we make you move. Dit hoor je op Top Schaamteloos.

0: moet toegeven, jij hebt mij een klein beetje in dubio gebracht, Louis Bernhard.
1: Ja, je bent niet de enige. Ik zie ook dat de luisteraars lichtjes aan het twijfelen zijn.
2: De Ochtendclub.
0: Ja, het nieuwe ochtendprogramma van Top. Dat is ook voor ons nieuw trouwens. Dus klopt. Wij moeten elkaar een beetje beter leren kennen. Doen we aan de hand van drie feitjes.
1: Klopt, en die drie feitjes was... 1. Ik heb één teentje met twee teennagels aan. Tweede is, mijn tweede naam is Brian, dus op mijn paspoort staat Louis Brian Bernhard. En het derde is, ik heb ooit in een tent geslapen op het Sint-Pietersplein van Gent.
0: Ah, ik zag Heidi binnenkomen in de Top Radio BE-app. Zij zegt, ik kom niet overeen met mijn man, want hij denkt dat 1 niet waar is. Dus het dubbele teennageltje, zeg maar. En zij denkt dat het tweede niet waar is. Ik moet heel eerlijk toegeven, ja? Ik weet dat jij in de Scout zat...
1: In de Giro.
0: Excuseer, ja. Dat is doodsvonnis getekend. Mijn excuses. Dus slapen op het Sint-Pietersplein van Gent, ja, dat geloof ik best wel nog allemaal. Mm-hmm. Maar ik ga toch gaan voor de tweede naam die niet klopt. Want dan denk ik dat je dat al lang zou gezegd hebben.
1: Ik vind persoonlijk, je moet het beste houden voor het laatste natuurlijk. En ik wou ook nog niet alles vertellen tegen jou.
0: Ja.
1: Maar ik kan je bevestigen, het tweede is niet waar.
0: Ja, dat dacht ik. Nee. Maar dan heb jij wel een dubbele teennagel.
1: Ik heb 10 tenen en 11 teennagels.
0: Wat?
1: Ja, dat is al sinds ik geboren ben of zo. Dat is, aan de zijkant van mijn teen komt er zo nog ja, een extra nageltje. En zo'n heel, heel klein teentje erbij. Zo.
0: Ja. dat is gewoon vies.
1: Ja, wacht, sorry, ja.
0: Maar ben je daar vooral naar een dokter en zo geweest of zo?
1: Nee. Het is deel van mezelf geworden. Ja. Ik wil het niet missen.
0: Ah, genoeg Louis Bernhard voor iedereen.

0: Ik zag een berichtje binnenkomen van Olivier. Die zegt, leuke eerste uitzending, boys. Doe zo verder.
1: De Ochtendclub. Brian en Louis.
0: Ik heb goed nieuws. Morgen gaan we dat
2: moet
0: gewoon...
2: Het opnieuw.
0: Ja, morgen doen we dat nog eens. Straks na 9 uur, Alexander Balkens. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ik wil jou al feliciteren.
3: Dank u.
0: Met het eerste applaus van de dag. Kijk eens aan. Want jij verdient de titel van de grootste gatveger van alle collega's vandaag.
3: Godverdomme.
0: Ja, wij kwamen hier vanmorgen binnen.
2: Ja, ik ging het eigenlijk eerder onder het noemer beste collega van de dag verwoorden, maar oké.
0: Ook goed.
3: Vind ik beter.
0: Ja. Ja, we kwamen hier vanmorgen aan rond 5:30 en hier stond toch wel een redelijk mooie ontbijtmand.
3: Klopt. Gisteren nog samengesteld na de uitzending.
0: Op een zondag. Ik vond dat eigenlijk mega lief.
2: Ja, we hebben er wel nog niet van geproefd. Daar moeten we ook eerlijk in zijn.
0: Nee, klopt. Dat is voor zometeen. Dat gaan we zo meteen doen. Maar echt superleuk dat je dat gedaan hebt.
3: Met veel plezier.
0: Kijk, tof.
3: Met plezier.
0: Straks na 9 uur zit jij hier. Wat ga je doen?
3: Gewoon veel muziek draaien eigenlijk. Om op een toffe manier de voormiddag door te komen. Dat is het plan.
0: Dat is een goed idee. Kijk, voilà. Ik ga daar nu al mee beginnen.
2: Met wat muziek draaien.
0: Met wat muziek. Okay, op het einde van de show. Alweer een keer een plaatje. Tot morgen.

0: Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
1: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
2: Ja, hallo. Zeg, mijn Amigo-golf werkt niet.
1: En heb je de stekker ingestoken?
2: Nu werkt het. Merci.
1: Graag gedaan.
0: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
3: Amai jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen.
4: Wat zit er tussen, mama?
3: Jacques.
4: Jacques?
3: Chocoladezaakje, slimmetje.
4: Ah.
3: Matinetjes.
4: Oh, wauw, van Jacques.
5: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
6: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Dit is Stop!
8: Dag 0 van het nieuwe schooljaar en ik mag toch mijn nieuwe klas al binnen. 9 uur, Julie Isabeau.
9: Goedemorgen. 1 op de 3 gemeenten maakt de buitenschoolse kinderopvang duurder. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten. Vanaf morgen stijgt de prijs of veranderen de openingsuren. Het komt omdat lokale besturen vanaf dit jaar zelf verantwoordelijk zijn voor de opvang en zelf activiteiten moeten aanbieden. Nathalie De Bast van de VVSG.
10: Het betekent dat een kind niet enkel opgevangen wordt, maar dat dat tegelijkertijd ook kan genieten van vrije tijdsactiviteiten, terwijl de ouders dus nog aan het werk zijn. Dat betekent ook voor steden en gemeenten dat ze moeten inzetten op die samenwerking tussen de opvanginitiatieven, maar ook de scholen en allerlei vrije tijdsspelers.
9: Voor sommige besturen gaat het om €500.000 per jaar. De VVSG pleit daarom voor duidelijke regels. Al maar meer langdurig zieken verliezen hun uitkering na controle door de ziekenfondsen. Dat blijkt uit cijfers die De Morgen heeft opgevraagd. Bij bijna alle ziekenfondsen gaat het om een verdubbeling van de cijfers. Het komt omdat er meer controleartsen aan het werk zijn en er ook gewoon meer gecontroleerd wordt. Meer dan 200.000 mensen zijn wel nog altijd arbeidsongeschikt verklaard tot aan hun pensioen. De olieprijzen gaan opnieuw omhoog met meer dan 2%. Voor een vat betaal je nu maximaal $90,4. Aanleiding zijn de aanvallen tussen de VS en Iran vannacht. De VS voerde voor het eerst in een maand nieuwe luchtaanvallen uit op Iraanse doelwitten. Het Iraanse leger reageerde dan met bombardementen op Amerikaanse doelen in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. In de Amerikaanse staat Arizona in het Nationaal Park van de Grand Canyon is zeker 1 dode gevallen na plotse overstromingen afgelopen weekend. Zeker 14 andere wandelaars zijn vermist, dat meldt de Amerikaanse parkdienst. Die probeert de wandelaars nu te bereiken en vraagt informatie over hen. Zaterdag werden al zeker 60 mensen geëvacueerd. En er verdwijnen steeds meer voetbalclubs in Vlaanderen. In de laatste 20 jaar gaat het om een daling van een kwart, van 1001 naar 774 nu, blijkt uit het onderzoek van het Nieuwsblad. Komt door 2 factoren, verklaart Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
11: 1 velden, ruimte, en 2 mensen. Je moet altijd de vrijwilligers blijven vinden om zo'n club draaiende te houden. Men gaat heel vaak kijken naar schaalvergroting. Onder druk ook van lokale besturen die bijvoorbeeld zeggen, ja, we investeren niet meer in 5 verschillende voetbalclubs met 5 verschillende pleinen en wij maken dan 1 grote sportsite in de gemeente. Zo zien we dat er jaar na jaar wat clubs verdwijnen en dat er fusies komen.
9: De clubs die blijven bestaan worden daardoor wel groter met meer leden. Wisselend bewolkt vandaag met kans op buien en onweer, maximaal tot 21 graden. Morgen en woensdag overwegend droog. Lokaal kan er wel een bui vallen, maximaal tot 21 graden ook. Donderdag en vrijdag bewolkt met meer kans op regen. Het wordt wel zachter dan bij zo'n 24 graden.
8: Een hele goede morgen. Het is 9:03 ondertussen. Het is nog steeds best druk hoor op de weg. Op de E19 van Breda naar Antwerpen een half uur extra tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Op die E19 van Mechelen naar Antwerpen ook nog 25 minuten extra tussen Kontich en Antwerpen-Zuid. Antwerpse ring dan richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 25 minuten. En op de binnenring rond Brussel ook nog 25 extra tussen Expo en Machelen. Als je op een andere plaats nog in de file staat, is dat normaal gezien voor minder dan 20 minuten.
12: Passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2.500 reisbudget. Alle Willem-Alexander Balkens.
8: Of je nu nog met één been in het weekend staat of al met twee benen vol in die nieuwe werkweek, ik ben dat extra shot espresso in jouw blinkende thermos. Stop.

0: Het is officieel dag 0 van het nieuwe schooljaar en toch zit ik al de hele ochtend met eerste schooldag vibes. Ik ben extra vroeg opgestaan vanochtend om de start van de ochtendclub met Brian en Louis mee te maken. De allereerste keer ooit dat ze samen in een radiostudio staan. En dat zorgde meteen ook voor de nodige spanning bij onze twee ochtendvrienden.
1: Het is zo de eerste keer dat we samen in de ochtend zitten.
2: Ah, ja, klopt.
1: Het doet me zo een beetje denken aan een andere eerste keer. Er is zo een klein beetje spanning aanwezig. Je weet nog niet exact wat je aan het doen bent. En misschien gaat het ook een klein beetje zeer doen voor de meeste mensen.
0: Al was dat gevoel toch wel van korte duur, want één van de twee voelde zich na een dik uur al meteen op zijn gemak.
1: Plots hoorde ik een licht piepend, prottend geluid eigenlijk.
2: Sorry.
1: Mijn richting uitkomen.
2: Mijn excuses. Ja, ik zat met een lage drukgebied.
1: Dus volgens mij een hoog drukgebied. Maar,
2: sorry.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
4: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
5: Dus ook voor klanten?
0: Yep, go for info naar telenet.be.
6: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
7: Wel, je hebt geen gaatjes.
8: Maar?
7: Nee, geen maar.
8: Alsjeblieft.
7: Waarblieft?
9: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
10: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!

daarmee is die voormiddag in volle gang. Purple Disco Machine en Kung's Substitution. Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag 31 augustus. Een dag met toch best veel nieuwigheden. Opvallend veel ouders hebben vandaag ook verlof genomen om voor de kinderen te kunnen zorgen. Dat hoorde ik daarnet nog bij Brian en Louis in de ochtendclub. Het is morgen pas 1 september natuurlijk, dus ze moeten die ene dag nog zien te overbruggen. 31 augustus op een maandag. Wie verzint het ook? Ik vraag mij dan ook wel vooral af of er toch niet één ouder toch al aan de schoolpoort stond vanochtend. Ja, zo iemand die nooit helemaal mee is in het verhaal. En dat dus een beetje over het hoofd gezien heeft. We kennen toch allemaal zo'n persoon. Laat ons eerlijk zijn.

De laatste stuiptrekkingen van de zomer en Matsheid Hoegaarden gaat hij gaan beleven in Bobbejaanland vandaag. Dat laat hij weten in de Topradio BE-app. Is onderweg naar daar op dit moment. Dat vraagt om wat zomerse muziek in onze playlist bij Top. Straks met onze nieuwe Top Tune of the Week. Die komt deze week trouwens van deze Cameron Whitcomb.

0: maar dan in je nieuwe samen met Marshmallow. Je hoort hem zo meteen nog eens. Ondertussen is het 9:30 geworden. Het gaat traag op de E19 van Antwerpen naar Breda door een ongeval tussen Sint-Joop in het Goor en Brecht. Een half uur extra daar. Op de E313 van Antwerpen naar Lummen ook nog dik 20 minuten erbij door een ongeval met een vrachtwagen tussen Wommelgem en Massenhoven. Op de Brusselse binnenring dan tussen Expo en Machelen nog 20 minuten extra. En op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Als je op een andere plaats in de file staat, is dat wel voor minder dan dat kwartier.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think Possible. Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Bij Xerius geloven we dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
6: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
5: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, das. Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En das pas. Info en voorwaarden op mcdonalds.be.

De heerlijke country vibes van Cameron Whitcomb en de beats van Marshmello. Het is onze top tune of the week. Je hoort hem deze week dus extra vaak passeren hier bij Top. Heel benieuwd wat dat zal geven in de Top 40 bij Bart Jan komende vrijdag. Dit zijn Max Graham en Yes op jouw maandagochtend.

0: perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Highlight Festival, The Rise of the Dragon.
3: 4 en 5 september, Ypres, 4 stages, meer dan 50 artiesten. Met onder andere Busy, Omdat Het Kan, Koen en DJ Ghost.
4: Tickets, highlightfestival.com.
5: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
6: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
7: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
8: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steentuin bij Devokush Avelgem.
9: Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt.
8: Alle info en actievoorwaarden op devokush.be.
10: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar werk gedaan en nog een balletje slaan? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt.

0: hebt, maar toch wel opvallend nieuws in onze top headlines vanochtend, vond ik. De zomervakantie is bijna gedaan. Morgen gaan de scholen weer open. Iedereen terug aan het werk. Business as usual, zou je denken. Want uit een nieuw onderzoek blijkt dat toch niet iedereen daar evenveel zin in heeft.
1: 1 op de 3 werknemers voelt zich emotioneel uitgeput door werk.
2: Dit is top.
0: Ik hoop dat jij daar nog geen last van hebt. Anders sleur ik je met plezier deze voormiddag door.

was gisteravond onderweg naar huis en ik zag een grote zwarte wolk, dat ik die ook tegemoet reed. En dan weet je gewoon meteen wat je mag verwachten. En effectief een paar minuten later was het prijs. Ik zat in de regen. Na 10 uur doen we hier trouwens weer van Hit of Shit. Dat is gewoon gebleven. Het is iets minder zeker wat er daarin allemaal gaat gebeuren, want dat hangt natuurlijk af van jouw stem en van jouw mening over onze gloednieuwe song. Eerst verder richting 10 uur met Pausa.

0: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
1: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
2: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
3: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
0: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
4: Volkswagen. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Een receptje met vis.
5: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje van 450 gram plus 1 gratis.
7: Oh, zalm in papillot chique, pas cher.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Dit is Stop!
9: Met zometeen de nummer 1 uit de Top Hit 40, die is voor Hugo. Het is 10 uur, Julie Isabeau.
10: Goedemorgen. In Mol in de provincie Antwerpen is het lichaam van een vrouw van 28 gevonden. Gisteren al, maar het raakt nu pas bekend. De doodsoorzaak is nog niet gekend. Het parket spreekt van een mogelijk verdachte overlijden en is een onderzoek gestart. Een autopsie moet nu duidelijkheid brengen. In Ivoire in de provincie Namen wordt rond deze tijd afscheid genomen van Timeo. Dat is een jongen van 5 die eind juni verdween. Zijn lichaam werd vorige week teruggevonden. Het is nog niet duidelijk hoe hij is overleden en wat er precies is gebeurd. Ook het lichaam van Timeo's vader, een man van 29, is daar in de buurt gevonden. Hij wordt morgen begraven. En er verdwijnen steeds meer voetbalclubs in Vlaanderen. In de laatste 20 jaar gaat het om een daling van een kwart. Van 1001 naar 774 nu. Blijkt uit onderzoek van het Nieuwsblad. Komt door twee factoren, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
11: 1. Velden, ruimte. En 2. Mensen. Je moet altijd de vrijwilligers blijven vinden om zo'n club draaiende te houden. Men gaat heel vaak kijken naar schaalvergroting. Onder druk ook van lokale besturen die bijvoorbeeld zeggen, ja, we investeren niet meer in 5 verschillende voetbalclubs met 5 verschillende pleinen en wij maken dan 1 grote sportsite in de gemeente. Zo zien we dat van jaar na jaar wat clubs verdwijnen en dat er fusies komen.
10: De clubs die blijven bestaan worden daardoor wel groter met meer leden. Wisselend bewolkt en veel wind bij zo'n 19 graden. Hier en daar valt er ook een bui. Morgen overwegend droog met zonnige periode bij zo'n 21 graden. Woensdag hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag valt er lokaal nog een bui. Maxima tot 23 graden dan.
9: Het is 9:40, een hele goede morgen. Ik heb nog 2 plekken waar je meer dan een kwartier verliest op dit moment. Dat is op de E313 van Antwerpen naar Lummen. Je moet daar 40 minuten bijtellen tussen Wommelgem en Massenhoven. Dat komt door een ongeval. En nog een ongeval op de E19 van Antwerpen naar Breda tussen Kleine Bareel en Brecht is dat. Daar moet je een half uur bij rekenen.
12: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2.500 reisbudget. Alexander Balkens.
9: Heb je de nieuwe van Jack Style en John al gehoord? Wij wel en we twijfelen nog een beetje, dus het is aan jou zometeen in Hit of Shit.

verandert wel het een en het ander in het nieuwe radioseizoen hier bij Top. Je wordt vanaf nu wakker met Brian en Louis in de ochtendclub. Je rijdt naar huis van het werk samen met Bram en Thibaut vanavond. Maar jouw afspraak met de Top 40, die blijft wel gewoon. Deze staat daar ondertussen al 10 weken in. Deze week op 1. Google Moving Top.

Dua Lipa en New Rules. Krijg ondertussen een bericht van Eddie uit Willebroek. Die is aan het werk met Top op de achtergrond. Bedankt voor de beste muziek, stuurt hij. En jij mag mij ook altijd laten weten waar je op dit moment aan het luisteren bent. Ben je ook gewoon aan het werk, net zoals Eddie? Of ben je nog aan het nagenieten van een heerlijk weekend? Stuur maar door in de Top Radio BE-app. Ondertussen Calvin Harris en Jazzy. Dit is Satisfying.

0: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start. Knaldi!
1: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Wij zijn tevreden over uw werk.
4: Maar?
3: Nee, geen maar.
4: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
6: Torfs! Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
7: Mijn energierekening, dat is toch een schappelijk van prijs, zeg.
8: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
7: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
8: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
7: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
9: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: schooljaar is nog niet officieel begonnen. Veel mensen die er dus nog een dagje extra verlof aan breien. Maar ook heel veel mensen die op dit moment al aan het werk zijn. Dat zie ik in de Top Radio BE-app. Ik heb onder andere een bericht gekregen van Kenneth. Die zegt dat hij onderweg is naar Herentals. En dan was er ook nog Thomas uit Brugge. En Thomas, die is nog altijd aan het nagenieten van dit weekend.
1: Goedemorgen, Alexander. Nogmaals bedankt voor de tickets voor Land of Love dit weekend. Het was een superleuk feestje. Na één serieuze vlaag rond een uur of 7, 8 heeft het niet meer geregend en was het awesome. Nogmaals bedankt.
0: Met heel veel plezier gedaan, Thomas. Ik hoop dat je ervan genoten hebt, maar ik vermoed van wel. Zometeen in de playlist hier bij Top Netsky en Rio. En dit is de klank van de zomer van 2026. Yeah.

0: Neem de Topradio BE-app er al even bij, want over een dikke 5 minuten doen we weer van hit of shit. Maar het is ondertussen 11:02 geworden. Het gaat nog traag op de E19 van Antwerpen naar Breda. Je moet daar een half uur bij tellen tussen Kleine Bareel en Brecht. En op de E313 van Antwerpen naar Ranst ook nog 25 minuten extra tussen Antwerpen-Oost en Ranst. Als je op een andere plaats nog in de file staat, is dat voor minder dan 5 minuten.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, je wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai.
4: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
6: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
8: Zottekes? Wakko.
7: Gek. Dus, sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
9: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
10: Bij Bricoplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
11: Samen aan tafel.
12: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden.
11: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
13: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: 20 voor 11 op een maandagochtend. Je weet wat dat betekent.
1: Hit of shit.
0: Tijd om weer kennis te maken met een gloednieuwe track waar we zelf nog een beetje over twijfelen. We moeten daar eerlijk over zijn. We weten niet zo goed wat we er precies mee moeten doen. En daarom mag jij er je mening over geven. Deze week zit What Are We Gonna Do van John & Jackstyle in Hit of Shit. Dat is een remix van Now That We Found Love van Heavy D and The Boys. Zo'n nummer remixen, dat is toch altijd een beetje een gevaarlijke zet, want het blijft, ja, vaak blijft het origineel toch net wel beter dan de remix in kwestie. Maar ik wil je mening absoluut niet beïnvloeden, dus luister gewoon met frisse oren en laat mij in de Topradio BE-app weten wat je ervan vindt. Hit of shit, stuur maar door.

0: Dat was hem, de nieuwe van John en Jack Style. What are we gonna do? En wat vind jij ervan? Is het hit of shit voor jou? Stuur maar door via de Topradio BE-app. Top, top. We make you
1: move. Schatje, wat doe jij op die ladder?
2: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
3: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be. Pure lijnen. Volledig op maat gebouwd. Ontworpen om gezien te worden. High-end gaming PC's en workstations van Fansystems. Ontdek ze op fenn.systems of in onze showroom.
4: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
5: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieus...

0: Use radiospot van Modivan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw kamionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Modivan. Wie er maakt je kamionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
1: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
2: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
0: Allee, serieus. Modivan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
3: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
4: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.
5: Our Dreams!
6: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
7: Sluit de zomer af op Barabiet. 5 september vanaf 2 uur 's middags. 25 artiesten. Cherry Moon Tracks, Nina Black, Michael Amani en meer. Barabiet, Zeeweg 60, Oudenburg. Tickets op barabiet.be.
8: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop... Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: heel veel berichten zijn binnengekomen in de Top Radio BE-app. Ik heb heel veel meningen zien passeren.
1: Hit of shit?
0: Onder andere een bericht van Jay uit Lier, die stuurt handjes thuis. Handjes thuis, het origineel is zoveel beter dan dit. Frederik uit Gent, die zegt ook don't fuck up the OG, it's a shit. Rune uit Waregem is dan wel weer van hit. Het is een zalige plaats, schrijft ze. Olivier uit Leuven, die zegt het zal wel een hit worden, maar ik vind het iets te kunstmatig, dus voor mij is het toch een shit voorlopig. Zag ik ook nog een bericht van Anne uit Mechelen, die stuurt oh ja, ik vind deze versie zeker iets hebben. Goeie beat erbij gegooid en het is een leuke dansplaat geworden. Hè. Voorlopig ziet het er toch naar uit dat het een shit zal worden en zal blijven. Maar goed ja, vrijdagmiddag gaan we pas officieel de knoop doorhakken in de Top Hit 40. Dan gaan we beslissen wat we ermee gaan doen. En

Tussen 12 en 1 eet iedereen, dat wordt wel eens gezegd. Maar wij hebben collectief beslist dat de middagpauze vanaf nu 2 uur lang duurt. Zometeen tussen 11 en 1 is er Koen van der Sloten met Niet zwansen maar dansen. Je zult die boterhammen naar uw mond zien lopen van al die goede muziek.

0: superplusdeal van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
1: Ah ja?
0: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
1: Hé, hey, maar die lust ik ook, hè?
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Dit is Stop!
4: Een verdacht overlijden in Mol in de provincie Antwerpen. Julie Isabeau legt uit.
5: Goedemorgen. In Mol in de provincie Antwerpen is het lichaam van een vrouw van 28 gevonden. Gisteren al, maar het raakt nu pas bekend. De doodsoorzaak is nog niet gekend. Het parket spreekt mogelijk van een verdachte overlijden en er is een onderzoek gestart. Een autopsie moet nu duidelijkheid brengen. In meer dan 2 op de 3 scholen die in het schooljaar 2024-2025 werden doorgelicht, was het al zeker meer dan 10 jaar geleden dat ze werden gecontroleerd. In totaal ging het om zo'n 300 scholen, blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Loes van Dromme heeft opgevraagd. Nochtans moet elke school om de 6 jaar doorgelicht worden.
6: De inspectie heeft een heel belangrijke taak. Ze houden de scholen eigenlijk een spiegel voor om te zien waar de werkpunten net zijn. Als het 10 jaar duurt voor de inspectie langskomt, dan denken scholen dat ze goed bezig zijn. Het belang van een goede pedagogische begeleidingsdienst mogen we niet onderschatten.
5: Volgens onderwijsminister Demir komt het door een vertraging tijdens de coronajaren. De Amerikaanse zangeres Dolly Parton is vrijdag in intieme kring begraven. Dat schrijft haar nichtje op sociale media. De begrafenis vond plaats in Nashville in de staat Tennessee, waar Dolly Parton werd geboren. Ze overleed vorige week dinsdag na een korte strijd tegen kanker. Dolly Parton werd 80 jaar. Wisselend bewolkt en veel wind bij zo'n 19 graden. Hier en daar valt er ook een bui. Morgen overwegend droog met zonnige periode bij zo'n 21 graden. Woensdag dan hetzelfde weer, donderdag. En vrijdag valt er lokaal een bui, maxima tot 23 graden.
4: En je staat op dit ogenblik aan te schuiven op de ring van Antwerpen richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout een 15-tal minuten bijtellen. En de langste vertraging staat op dit ogenblik op de E19 Antwerpen-Breda. Tussen Kleine Bareel en Brecht op dit ogenblik 20 minuten.
3: Dit is Stop. Niet zwanzen, maar dansen.
4: En laat dat nu 2 dingen zijn die ik totaal niet kan. Niet zwanzen en dansen nog veel minder. Goedemorgen en welkom.

0: En nu dat stemmetje nog eens van Hanna. Is dit Hanna? Of zou dit Billy zijn? Loving you is your DNA. En als er iets is wat we gevoeld hebben de afgelopen dagen, dan is het wel dat houden van in heel veel mensen hun DNA zit. Vandaag dus maandag, niet 1 september, het is 31 augustus. De kids die mogen dus nog even genieten van de laatste dag vakantie. En vanaf vandaag mag dit kind zich uitleven in de ochtend. Ochtend. Elke dag tussen 11 en 1. Ik zie ook dat er heel wat mensen bij zijn via de Topradio BE-app. Dat is leuk om zien en ook te horen.
1: Hey Koenieke, goedemorgen. Nu zijn we goed uitgeslapen, zeker?
0: Eigenlijk niet, ja. Maar goed, de baas die moet gedacht hebben dat ik al genoeg heb gebabbeld de afgelopen jaren. Daarom heet dit programma niet zwanzen, maar dansen. Elke ochtend tussen 11 en 1 op top met Akon en Emma.

0: En omdat we toegegeven toch allemaal een beetje loco zijn en omdat we toch ook niet willen dat je maandagochtend zo begint... is er zometeen, het gaat de moeite worden, DJW.
1: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
3: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
1: Oh,
3: op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels. En op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl. Op u kan ik rekenen.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
5: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
6: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
5: En heb je de stekker ingestoken?
6: Nu werkt het. Merci.
5: Graag gedaan.
4: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
7: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je...

0: goed als nieuw. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
1: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Schat, ik zie je graag.
4: Ja, maar...
3: Maar nee, geen maar.
4: Oh.
5: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?

0: Het is eigenlijk de vertaling van niet zwanzen, maar dansen. We zijn begonnen met Shut Up and Dance With Me van Walk the Moon. Calvin Harris en Rihanna, We Found Love. GL en Afterman met Next Episode. Hugo Moving to the Sun. Alex Warren met Fever Dream. De Confetti's met The Sound of Sea. En dan deze. Mogen we een topclassic noemen? Arma van Helden met I Want Your Soul. En zo is het 11:30 geworden. Wil ook zeggen dat we even gaan kijken hoe het zit op de weg. Je staat op dit ogenblik aan te schuiven op de ring van Antwerpen richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Je moet er op dit ogenblik een tiental minuten bijtellen. En de langste vertraging vinden we op de E19 naar Antwerpen tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. 20 minuten extra.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.

0: Last Frequencies met Live It All. En jij denkt, gaat hij dat stukje van het einde nu nog eens bovenhalen? Wel ja, nu dat ik iets weet, wil ik daar toch mee kunnen uitpakken. Dus het laatste van Last Frequencies, ja. En dan nog in Stardust. Ah. Het zijn zo van die dingen die ik waarschijnlijk nog binnen een aantal maanden nog eens ga vertellen. Dus laat het mij weten als ik te veel aan het zwanzen ben. En elke dag is het ook de bedoeling dat wij de zwans van de dag bovenhalen. Als je zelf dingen ontdekt in het nieuws of je hebt ooit een tv-programma gezien en je denkt van ik moet dat even laten weten aan Koen, dan kan hij dat laten horen in het programma. Mag je altijd doen via de Topradio BE-app. Ik zal vandaag al beginnen met de zwans van de dag. Want als er nu iemand is die kan zwanzen, dan is het iemand die je meestal in de keuken vindt. Namelijk Piet Huizentruit.
1: Look now what I will do, eh? Because that's a zootje van je welste, dat. The chicken has to have face. We will have a brown korstje. Then you put the deksel on it. Kijk, you see? Look, all the water here, eh?
2: Yes.
1: Up, you let it in the pan. Yeah. You will have in your fajitas krokante vegetables. And now you can go on with the tortilla.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
6: 4 en 5 september. Ypres, 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Boef, Snapback, Bad B en Pete Howe.
7: Tickets, highlightfestival.com.
8: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be.
9: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
10: La

De laatste vond je nog in 2015. Dat was in de Middelheimlaan. Het gaat over de payphone. Wiz Khalifa heeft er een liedje over gemaakt. Maroon 5. En dat was de payphone. Dit is Gwen Stefani. Holla back.

Dit is de officiële aftelling naar jouw middagpauze met Happiness, Sam Sparrow. En je denkt dan ook altijd, ze gaan dit bovenhalen. Nee. We laten maar die is.

Het zou wel eens kunnen dat jij je vandaag ook wat moet pushen om aan deze maandag te beginnen. Alleen laten we hopen dat je al begonnen bent. Dat je niet te veel van je tijd aan het verliezen bent met Wiz Khalifa, Maroon 5, Payphone, Gwen Stefani, Hollaback Girl. We hadden ook die Papi Chulo, dat is lang geleden. Sam Sparrow met Happiness in the Magician remix. En deze Oliver Heldens in een heel leuke mash-up. Keep on pushing en can't stop playing. Allemaal in elkaar gemixt op deze maandagmiddag. Dit is top. Zometeen toch ook eens kijken hoe het zit in het nieuws. Maar dit is zo een beetje het gevoel, denk ik. Als je buiten kijkt, dan heb je het tegenovergestelde gevoel van... Want dit klinkt alsof de zomer begonnen is, maar dat is vandaag duidelijk niet het geval. Crisscross Amsterdam. En uitleggen dat kunnen ze wel, samen met Willy William. Dit is My Oma.

0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Een receptje met vis.
2: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
4: Oh, zalm in papillot, chique, pas cher.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Dit is Stop!
6: Bart Wever heeft vannacht niet goed geslapen. Dat zei hij bij de collega's van Bel RTL. Julie Isabeau, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Premier De Wever waarschuwt dat iedereen de gevolgen van de besparingen zal voelen. Dat zei hij op de Franstalige radio Bel RTL naar aanleiding van de begrotingsgesprekken later deze maand. En hij ligt er ook wakker van.
8: Ça va avoir des conséquences. N'importe comment on le fait. Tout le monde pense si on fait des économies, ce sera chez mon voisin, pas chez moi. Mais la réalité, on est dans une situation où tout le monde va sentir les conséquences. Et ça va toucher la population et ça tourne déjà dans ma tête.
7: De regering De Wever moet op zoek naar €10 miljard om de begroting de komende 3 jaar in lijn te houden met de Europese afspraken. Het is nog niet duidelijk hoe. In meer dan 2 op de 3 scholen die in het schooljaar 2024-2025 werden doorgelicht, was het al zeker meer dan 10 jaar geleden dat ze werden gecontroleerd. In totaal ging het om zo'n 300 scholen, blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Loes van Dromme heeft opgevraagd. Nochtans moet elke school om de 6 jaar doorgelicht worden.
9: De inspectie heeft een heel belangrijke taak. Ze houden de scholen eigenlijk een spiegel voor om te zien waar de werkpunten net zijn. Als het 10 jaar duurt voor de inspectie langskomt, dan denken scholen dat ze goed bezig zijn. Het belang van een goede pedagogische begeleidingsdienst mogen we niet onderschatten.
7: Volgens onderwijsminister Demir komt het door een vertraging tijdens de coronajaren. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 900 doden geteld na de zware overstromingen daar. Er zijn ook nog altijd meer dan 4000 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen en bijna 600 andere buitenlanders. Intussen proberen reddingswerkers bijna 1000 arbeiders te bevrijden die sinds woensdag vastzitten in een tunnel. Het is niet duidelijk of ze nog leven. In Hannover in Duitsland zijn zeker 7 mensen gewond geraakt bij een incident. Daarbij werd ook geschoten, dat zegt de politie. Het gebeurde gisteravond. Volgens getuigen liepen verschillende mensen steek- en schotwonden op. Anderen werden opzettelijk door auto's aangereden. De daders sloegen op de vlucht. Later werden wel al 2 mensen gearresteerd. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Het onderzoek loopt. In sport dan. Nafi Thiam zal over 2 weken deelnemen aan de 7-kamp op de atletiekmeeting in Talence in Frankrijk. Voor Thiam is het haar eerste 7-kamp sinds het WK vorig jaar. Ze gaf toen op door ruzie met de Belgische Atletiek Federatie. Thiam is 3-voudig Olympisch kampioene op de 7-kamp. Afgelopen zomer was ze nog op trainingsstage in Turkije. Ze paste toen voor het EK. Deze namiddag wisselend bewolkt met buien. Lokaal is er onweer mogelijk bij zo'n 21 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij zo'n 22 graden. Woensdag dan hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag vaak lichte regen bij zo'n 24 graden.
5: Dit is Top. Niet zwanzen, maar dansen. Koen van der Sloten.
6: En dat op de middag. Misschien denk je nu van...
10: Heb ik hier ergens een vergadering gemist?
6: Nee.

Dat is wat we doen, maar ook niet te veel met zo'n naam. Niet Zwanse Mai Dansen kan ik niet mijn volledig leven willen beginnen vertellen. Alhoewel, je weet het nooit natuurlijk. Another met 54 Ultra en dat was Talk to You op de middag van Top. En heb je al eens stilgestaan hoeveel muziek je kan spelen in 10 minuten? We gaan dat samen ontdekken nu. We beginnen alvast met 1. Eerste track, The Bausa. Dit is Magnetic.

0: Hallo kus. De middagpauze van Top laat even weten dat je erbij bent via de Top Radio BE app.
1: Niet zwanzen, maar dansen. Top!

en Magnetic. Ed Solo met Shake the Pressure met Milo. Avicii met Waiting for Love. En Benny Benassi met Valentino Can en Pony Satisfaction. En dan deze. Loco Loco. I Want You. De middag van top met Gordo. Niet zwanzen, maar dansen.

0: jij wel een zaak waar een reukje aan zit? Waar wacht je op? Start de opleiding parfumerie.
1: Afstandsonderwijs. Bij Prikkelplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor W+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
0: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
4: 35% op kipfilet. Yes! Kipmeappelmoes deze week.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: I beg your pardon.
6: Samen aan tafel.
5: Want zijn dit dinsdag deels bij Lunchgarden?
6: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden, daar vinden we elkaar.
7: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius.
9: Wel, je hebt geen gaatjes.
10: Maar?
9: Nee, geen maar.
10: Alsof.
9: Wablief.
8: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
11: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
12: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
13: Zottekes? Wakko?
12: Gek! Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
14: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Melissa laat weten dat ze onderweg is naar La Douce France met de muziek van Top met Kygo en Ava Max. Whatever, whatever. Zometeen gaan we ook nog eens in de mix. We hebben Justin Bieber met Nicki Minaj. En dit is zo'n liedje wat je goed moet aankondigen. Want als je nu gewoon zegt Peggy Goo met Woman, dan is dat niet helemaal wat ze bedoelen, want het is Woman. Eens luisteren, dit is Peggy Goo.

0: Als het lang geleden is, dan is het leuk om deze nog eens te mogen spelen. Justin Bieber. En gelukkig ook nog de beats van Nicki Minaj. En wat ze daartussen allemaal gedaan heeft, dat is ook wel duidelijk. Beauty and a Beat. En zo is het 1:30 geworden. Wil zeggen dat we even gaan kijken hoe het zit op de weg. Je staat aan te schuiven. Op de E19, dat is naar Antwerpen. Tussen Sint-Joop in Schoren en Antwerpen-Noord. Een 15-tal minuten bijtellen. 20 minuten dan op de ring van Antwerpen richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En de langste vertraging vind je op dit ogenblik op de E40. Moet je 25 minuten bijtellen. En dat is tussen Erpenmeren en Wetteren. Dat zijn ze.
1: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
3: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
1: Amai.
3: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Wij, landbouwers van Fairbel, nemen het heft graag zelf in handen. Ons appelsap is fairtrade, Belgisch en vers geperst uit lokale appelen. Maar het is vooral heel lekker. Kies in de winkel voor eerlijke appelsap van bij ons. Kies voor Fairbel.
8: Want we gaan weer terug naar

0: voor swingende starters.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
2: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
3: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
2: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
3: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
2: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Niet zwansen, maar dansen. Alles kan je meevolgen via onze website topradio.be. Sigma en Nobody to Love. En wat zou je denken als we daar nu nog eens Rudimental gaan bijgooien? Rudimental, Ella Henderson. Dit is Alibi.
1: Niet zwansen, maar dansen.

0: Rudimental en dan deze van de Bam Funk MC's. Nee, die hebben we net nog gehad met Freestyler en dit hebben we nu gespeeld. Vloem was dat. En Holding On. Niet zwansen, maar dansen. Zometeen met Martin Garrix. Wat vindt Martin Garrix eigenlijk van dit nieuwe programma? Even vragen. Martijn, wat vind je ervan?
1: Ik vind het fucking vet.
0: Ah, dankjewel. Oh, zometeen gaan we hem spelen.
2: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocash Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocash.be.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Schatje, wat doe jij op die ladder?
6: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
7: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
8: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
9: Our Dreams!
10: Our Dreams. De specialist in werkkledij met of zonder personeel. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij R-Dreams Werktextiel.
11: Tijd verliezen is geen optie. Daarom kiezen 3D artists, architecten en creators voor Fan Systems. PC's op jouw maat en workflow. Ontdek ze op fenn.systems.
12: Sluit de zomer af op Barabeats. 5 september vanaf 2 uur 's middags. 25 artiesten. Cherry Moon Tracks, Blackprint, Dimaro, Mace en meer. Barabeats, Zeeweg 60, Oudenburg. Tickets op barabeats.be.

Martin Garrix. I love this feeling. En Ed Sheeran. So rewind the pain. Dat was Repeat It. En zometeen de collega waar het moeilijk is om niet van te houden. Dat gaat zo easy, dat gaat zo gemakkelijk. En het gaat voor alle duidelijkheid over zijn stem. Ja, maar ja. Zometeen Bart-Jan de Prater. En dit is nog Sigala met Easy Love. En morgen dan doen we het gewoon opnieuw. Niet zwansen, maar dansen. Elke dag tussen 11 en 1. Tot morgen. Bye.

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
1: Ah ja?
0: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
1: Hé, maar die lust die ook, hè?
0: Besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Knaldi! Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pre Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 €. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: Dit is Stop!
5: Het is 1 uur en we gaan allemaal de besparingen voelen blijkbaar. Julie Isabeau, jij weet meer.
6: Goedemiddag. Premier Bart De Wever waarschuwt dat iedereen de gevolgen van de besparingen zal voelen. Dat zei hij op de Franstalige radio Bel RTL naar aanleiding van de begrotingsgesprekken later deze maand. En hij ligt er ook wakker van.
7: Ça va avoir des conséquences. N'importe comment on le fait. Tout le monde pense si on fait des économies, ce sera chez mon voisin, pas chez moi. Mais la réalité, on est dans une situation où tout le monde va sentir les conséquences. Et ça va toucher la population. Et ça tourne déjà dans ma tête.
6: De regering De Wever moet op zoek naar 10 miljard euro om de begroting de komende 3 jaar in lijn te houden met de Europese afspraken. Het is nog niet duidelijk hoe. In Tieltwingen in Vlaams-Brabant zijn 2 mensen vannacht hardhandig aangepakt door inbrekers. Ze raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Het geweld gebeurde in hun eigen huis. 3 mannen drongen er binnen. Het is nog niet duidelijk waarom of wat ze zochten. Ze namen onder meer een autosleutel mee en sloegen op de vlucht. De politie is naar hen op zoek. Op 3 dagen tijd is er al voor meer dan 500 miljoen euro ingeschreven op de nieuwe staatsbonds van de overheid. Dat zegt het Federaal Agentschap voor de Schuld. Daarmee zijn de nieuwe staatsbonds dubbel zo populair als de 2 die eerder dit jaar uitgebracht zijn. Vooral de staatsbon op 1 jaar is populair. Die geeft een netto rendement van 1,92%. Er is ook een bon van 10 jaar met een rendement van 2,59%. In Nepal en Tibet zijn wel meer dan 900 doden geteld na de zware overstromingen daar. Er zijn ook nog altijd meer dan 4000 mensen vermist, onder wie nog 3 Belgen en 600 andere buitenlanders. Intussen proberen reddingswerkers bijna 1000 arbeiders te bevrijden die sinds woensdag vastzitten in een tunnel. Het is niet duidelijk of ze nog leven. Sport dan. Nafit Thiam zal over 2 weken deelnemen aan de Zevenkamp op de atletiekmeeting in Talons in Frankrijk. Voor Thiam is het haar eerste Zevenkamp sinds het WK vorig jaar. Ze gaf toen op door een ruzie met de Belgische Atletiekfederatie. Thiam is drievoudig Olympisch kampioene op de Zevenkamp. Afgelopen zomer was ze nog op trainingsstage in Turkije. Ze paste toen ook voor het EK. Deze namiddag wisselend bewolkt met buien. Lokaal is er onweer mogelijk bij zo'n 21 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij zo'n 22 graden. Woensdag dan hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag vaak lichte regen bij zo'n 24 graden.
5: 2 lange files, 1.19 richting Antwerpen. Daar staat een defect voertuig tussen Sint-Job en het Goor en Antwerpen-Noord. Je verliest een kwartier. En ook op de E313 gaat het trager. Richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Ook daar 15 minuten aanschuiven.
8: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2.500 reisbudget. Top hit 40. Bart-Jan de Prateren.
5: Tussen de buien door de grootste dancehits. Swedish House Mafia komt er zo meteen aan met Happiness is So Sad.

Dingen zijn veranderd bij Top, maar niet alles. Ik blijf elke werkdag van 1 tot 4 jouw maatje. En ik doe dat met heel veel goede muziek. Op vrijdag is er natuurlijk altijd de Top Hit 40, dat weet je. Straks ook een vast item. De Spinback is terug. Je keert terug straks naar 1999. Jij mag kiezen uit twee hits die toen heel populair waren. Eén daarvan gaan we draaien. Het zal die zijn met de

De Spinback is terug. Dat wil zeggen, we keren terug naar een jaar. En we gaan er een song uit draaien waar jij kan in beslissen welke van de twee het wordt. We doen dat zo meteen via de Topradio BE-app. Als je die nog altijd niet staan hebt op jouw telefoon, is dat dringend eens tijd, denk ik. We keren terug vandaag naar de laatste week van augustus 1999. De Sega Dreamcast spelconsole werd toen gelanceerd. Ondertussen staat die alleen nog in een museum, denk ik. Want niemand heeft dat nog. Of misschien ergens op zolder in een doosje. Dat zou kunnen. Vladimir Poetin werd benoemd tot premier van Rusland. Jammer genoeg staat die man nog niet in een museum. En eind augustus en begin september van 1999 was het ook bijzonder warm in Europa. We haalden temperaturen van om en bij de 37 graden. In de hitlijsten kon je naar dit luisteren. Eiffel 65 scoorde hun grootste hit met deze Blue. Wil je deze nog eens terug horen, stuur je A via de Topradio BE-app of kies je dit. Want ook dit was een gigantische hit toen. Het is Chicane met Salt Water. Met andere woorden, stuur A voor Eiffel 65, B voor Chicane met Salt Water. Degene met de meeste stemmen gaan we draaien binnen dit en 10 minuten. En je doet dat heel makkelijk, gewoon A of B. Open de app en onderaan kan je een bericht sturen. Dit is

0: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op denen, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
4: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
5: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
6: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
3: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
7: Go Yellow!
1: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
6: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
1: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info

Spinback. De Spinback is terug. We spinden er net terug naar de laatste week van augustus 1999. Met toen in de hitlijsten Eiffel 65 met Blue, Dabadi, Dabada. Maar ook Chicane en Saltwater scoorden toen hoog. De winnaar wint met 64% van de stemmen. En de winnaar heeft misschien een klein beetje ook te maken met het voetbal. Want Club Brugge heeft gisteren verloren. Of wanneer was het? Gisteren of eergisteren? En dat kwam nogal hard aan. En ik denk dat die fans een beetje een hart onder de riem kunnen gebruiken. Hij haalt het Eiffel 65.

0: Er is al een hele tijd een heel succesvolle versie uit door AI gemaakt van dit liedje. Je kent het ongetwijfeld. Je hebt hem waarschijnlijk ook al gehoord, Stromae met Papa Oute. Zometeen draaien wij nog eens het origineel. Omdat het origineel gewoon nog altijd het beste is, laten we eerlijk zijn. R0, Brusselse buitering aanschuiven tussen Groot-Bijgaarde en Pedis Square. Je verliest daar 3 kwartier. En ook op de E313 gaat het traag richting Antwerpen, tussen Herentals West en Antwerpen Oost, een half uur erbij.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Een receptje met vis?
1: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje van 450 gram plus 1 gratis.
3: Oh, zalm in papillot, chic et pas cher.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: I beg your pardon.
5: Samen aan tafel.
4: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunch Garden?
5: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar. Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
7: Zottekes? Wakko.
6: Gek. Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
8: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
9: Wij zijn tevreden over uw werk.
7: Maar?
9: Nee, geen maar.
7: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
10: Van Haren.
11: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
10: Van Haren.
11: Omdat we van schoenen houden.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royo.
3: We are.
4: Zeg Schokken, zit jij nu al terug met je camionet?
5: Camionet? Een vlamionet. Sinds ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12. En zonder boetes en René.
3: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
6: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
7: 4 en 5 september. Ypres. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Effe Serieus, Reggie, Michael Amani en Sam Goris.
8: Tickets. Highlightfestival.com. Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
9: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
8: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van oerle.be.
10: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... na je baan wat baantjes trekken... haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
11: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

In Nederland is een nieuw seizoen gestart van Beste Zangers. Dat is wat wij kennen als Liefde voor Muziek. Met Clouseau erin in Nederland, maar ook de Nederlandse rapper Busy. En het leuke was, gisteren moest dus Busy een liedje coveren van Clouseau. Die koos Anne, maar dat klinkt dus totaal anders als dat gerapt wordt in het Nederland. Ik laat zo meteen even een stukje horen.

0: Gisteren is in Nederland een nieuw seizoen gestart van Beste Zangers. Wat wij kennen als Liefde voor Muziek natuurlijk. Met Clouseau dit jaar in Nederland. Dus wel Koen als Chris zitten erin. Maar ook de Nederlandse rapper Busy. En die moest dus gisteren een liedje kiezen van Clouseau. Hij koos voor Anne, ondertussen 37 jaar oud, dat liedje. Het refrein is overeind gebleven. Er zijn raps bijgekomen en sommige woorden zijn een beetje veranderd. Want het woord vrijen zit er niet meer in. Hij heeft daar schuren van gemaakt. Ik laat jou een klein stukje horen van het begin van die versie van Busy van Anne. En je hoort ook de reactie van Koen en Chris op de achtergrond. Zo klonk het gisteren op de Nederlandse televisie.
1: Anne, als ik jou zie, wil ik niks anders dan schuren. Anne, kan je stil zijn? Ik krijg klachten van de buren. Anne, je stamina is crazy, dit gaat duren. Anne, Anne, Anne, Anne, oh Anne, oh Anne.
0: En dan komen de raps. Het was hilariteit ten top, want niemand had verwacht dat daar een totaal andere versie van ging komen. Maar dat kan dus allemaal. Je kan het ook bekijken als je dat wilt, Beste Zangers, op YouTube bijvoorbeeld. Afrojack komt eraan naar Sarah Larsson, Lush Live.

0: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
0: Ja, en?
1: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
0: Ah ja.
1: Kijk, je wordt net weggesleept.
0: Oh nee.
2: Amai.
3: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Dit is Stop!
5: Het is 2 uur. Amerikaanse ambassadeur Bill White heeft onder zijn voeten gekregen. Julie Isabeau, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Buitenlandminister Maxime Prévost heeft de Amerikaanse ambassadeur Bill White opnieuw op de vingers getikt. Aanleiding was een post van White op sociale media. Daarin noemde hij minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke de grootste loser van ons land. Vanwege de alcoholwetgeving. In totaal zaten ze zo'n 1,5 uur samen. Je hoort ambassadeur White.
7: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
6: Prévost heeft White nog maar eens duidelijk gemaakt dat zo'n incident zware gevolgen kan hebben voor de relatie tussen beide landen. In Tieltwingen in Vlaams-Brabant zijn 2 mensen vannacht hardhandig aangepakt door inbrekers, raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Het geweld gebeurde in hun eigen huis. 3 mannen drongen daar binnen. Het is nog niet duidelijk waarom of naar wat ze zochten. Ze namen onder meer een autosleutel mee en sloegen op de vlucht. De politie is nog naar hen op zoek. Op 3 dagen tijd is er al voor meer dan 500 miljoen euro ingeschreven op de nieuwe staatsbonds van de overheid. Dat zegt het Federaal Agentschap voor de Schuld. Daarmee zijn de nieuwe staatsbonds dubbel zo populair als de 2 die eerder dit jaar werden uitgebracht. Vooral de staatsbon op 1 jaar is populair. Die geeft een netto rendement van 1,92%. Er is ook een bon op 10 jaar met een rendement van 2,59%. Wisselend bewolkt deze namiddag met buien. Lokaal is er onweer mogelijk bij zo'n 21 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij zo'n 22 graden. Woensdag hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag vaak lichte regen bij zo'n 24 graden.
5: 4 lange files, E313 richting Antwerpen, tussen Herentals West en Antwerpen Oost, 3 kwartier. Brusselse Buitenring gaat ook traag door een ongeval. Dat gebeurd is tussen Groot-Bijgaarde en Pedis Square. 1,5 uur aanschuiven. E40 richting Brussel, daar is dan weer een ongeval gebeurd met een vrachtwagen tussen Ternat en Groot-Bijgaarde. Je schuift nu al 20 minuten aan. En ik eindig op de E19 richting Antwerpen, tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen Noord, 1 kwartier.
8: Attention passengers. Top Check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win 2500 euro reisbudget. Dit is Top. Bart-Jan de Prater.
5: Ik weet uit ervaring dat de weekendkater het makkelijkst weggaat met Purple Disco Machine. Daarom Something on My Mind.

Afgelopen vrijdag voor de vijfde week op nummer 1 in de Top Hit 40. Dat wil zeggen dat het echt wel een heel grote hit is. Hugo met deze Moving to the Sun bij Top. Zometeen geef ik 2 filmtickets weg bij Kinepolis. Een film naar keuze. En er zijn er wel wat deze dagen die je wil zien. En met die regen komt dat goed uit. 2 filmtickets als je meespeelt met Raad de Plaat. Ik leg je zometeen uit hoe we dat exact gaan spelen. Eerst Marissa Turner.

0: Raad de plaat.
1: Er zijn ook zekerheden bij Top. Ook Raad de plaat is terug. Ik leg het nog even uit. We spelen deze week voor 2 filmtickets bij Kinepolis. Een film naar keuze, ook in het weekend, maakt niet uit. Jij beslist en jij bepaalt. Ik vraag jou zo meteen om de titel en artiest te sturen van een stukje dat ik laat horen uit een grote dansplaat. Dat is sowieso altijd. Alleen in dat stukje hoor jij geen zang en hoor jij ook niet alle instrumenten. Ik haal er een paar instrumenten uit. Ik moet zeggen, vandaag beginnen we makkelijk. Dus dat is denk ik voor iedereen goed te doen. Je stuurt dat gewoon via de Topradio BE-app. Dus de titel en de artiest als je dit hier herkent. En meer krijg je niet. Dat moet wel lukken, denk ik. De computer pikt er zometeen een winnaar uit. 2 filmtickets, Kinepolis. Kelly Rowland is dit. Work. Work.

0: Jij wilt een hondenjob? Waar wacht je op? Start de cursus hondentrimmen.
1: Afstandsonderwijs. Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
0: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
3: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
4: Torfs! Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Raad de plaat.
1: We spelen weer elke dag Raad de plaat. Dat wil zeggen dat je kans maakt op 2 filmtickets bij Kinepolis. Ik vraag jou om een artiest te herkennen, maar ik heb aan dat fragment een beetje gesleuteld. In dit geval geen zang te horen en ook niet alle instrumenten, maar denk ik wel herkenbaar. Dit was de opgave. Ik denk dan dat herkent toch iedereen, of toch bijna iedereen. Kelly uit Kruisum, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Wie was het?
2: Avicii.
1: Met?
2: Wake Me Up.
1: Wake Me Up, tuurlijk wel. Ik noem dat dan een binnenkomer om het spel opnieuw in gang te zetten, want we spelen vanaf nu weer elke dag, dus jij krijgt van mij die 2 filmtickets. Dat is goed, hè?
2: Super, dank u wel.
1: Zeg, heb jij kinderen die morgen naar school vertrekken?
2: Ja, eentje.
1: En hoe heet hij of zij?
2: Lynn, het is een dochter.
1: Oké, naar welk studiejaar gaat ze?
2: 6e.
1: En is alles klaar of moet er nog van alles gebeuren?
2: Nee, alles staat normaal gezien klaar. Kijk. Anders en ik hoop dat het klaar staat.
1: Ja. Neem jij dan morgen vakantie, zoals veel mensen, voor die eerste schooldag of ga je gewoon werken?
2: Ik ga gewoon gaan werken. Nee. Ik zal mijn man zijn die eraf zetten.
1: Kijk, alles netjes verdelen. Goed gedaan. Kelly, veel plezier met de filmtickets. Maak er een fijne maandag van.
2: Super, dankjewel.

0: We spelen weer elke dag Raad de Plaat. Dus elke dag is er weer een aantal leuke prijzen te winnen. Vandaag waren dat filmtickets en morgen is dat niet anders. Trouwens, over winnen en prijzen gesproken. Bij Top valt er binnenkort €2.500 te winnen aan reisbudget. Hoe we dat gaan doen, leg ik jou zo meteen uit. Op de weg aanschuiven, E313 richting Antwerpen. Tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost 40 minuten erbij. R1 richting Nederland, daar staat een defect voertuig. Tussen Antwerpen-Centrum en Antwerpen-Oost 20 minuten extra. Brusselse buitenring gaat ook moeizaam door een ongeval. Tussen Groenendaal en Leonard. En op de R1 richting Gent is een rijstrook afgesloten. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En daardoor schuif je 20 minuten aan.
1: Schat, ik zie je graag.
2: Ja, maar...
1: Maar nee, geen maar.
2: Oh.
1: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
4: Wauw, ja!
5: Maar ja...
3: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
1: Ja! Maar ja.
3: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
1: Ja!
5: Maar ja.
3: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
7: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
8: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
10: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
9: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
10: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
9: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
11: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Top check-in.
1: Ik heb in mijn leven nog maar weinig mensen ontmoet die niet graag op reis gaan. Ik denk de enige mensen, dat waren bijvoorbeeld mijn oma en opa. Dat zijn dan heel oude mensen, die gingen niet graag meer op reis. Dat is zo typisch voor oude mensen. Maar iedereen anders, zeker mensen die werken, die moeten er af en toe eens tussenuit natuurlijk. En dan ga je toch heel graag eens op reis naar een zonnige bestemming of gaan skiën of wat dan ook. Top geeft volgende week €2.500 weg aan reisbudget. Dat mag je besteden aan een reis naar keuze, dus dat is best wel de moeite. Belangrijk voor jou nu is dat je maandag jezelf incheckt via de Topradio BE-app liefst. Het kan ook via de site, maar download maar de app. Je gaat het voor nog dingen kunnen gebruiken. Dus vanaf maandag je daar registreren, dat is de eerste stap om vrijdag, volgende week vrijdag, die €2.500 aan reisbudget binnen te halen.
2: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.

0: op Barabiets. 5 september vanaf 2 uur 's middags. 25 artiesten. Cherry Moon Tracks, Nina Black, Michael Armani en meer. Barabiets, Zeeweg 60, Oudenburg. Tickets op barabiets.be.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordel.

0: nemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chiptuning.
1: R-Dreams!
2: R-Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij R-Dreams Werktextiel.
3: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be.
4: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
5: 4 en 5 september. Ypres. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Busy, Omdat Het Kan, Koen en DJ Ghost.
6: Tickets. Highlightfestival.com.
7: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
8: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
9: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
10: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar werk gedaan en nog een balletje slaan. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.

niet flauw over doen, sommigen onder ons die zijn een beetje verslaafd aan dingen kopen. Een koopverslaving heet dat officieel. En iemand fluistert vooral ook in mijn oor dat soms dat wat meer vrouwen zijn dan mannen. Die een kleine koopverslaving hebben als het gaat over kleren bijvoorbeeld. Ik zeg dat niet. Het wordt in mijn oor gefluisterd. Nu, dan gaat het bijvoorbeeld over sites als Shein, of ze zegt misschien Shine, dat is allemaal hetzelfde. Dat is zo'n website waar je heel veel kleren kan kopen voor heel weinig geld. Als je nu echt het toppunt wil, dan kan je blijkbaar vanaf morgen aandelen kopen van Shein. Kijk, dan heb je het allemaal. Dan heb je en de kleren en een stukje van het bedrijf. Dan is het allemaal van jou. Can we

0: Superplus deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
1: Ah ja?
0: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pik en mix.
1: Hé, maar die lust die kooks, hè?
0: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
2: Ja, en?
3: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
2: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
3: Zijn dat kleine vrienden?
2: Nee.
3: Videocall dan, hè.
4: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Dit is Stop!
6: Het is 3 uur. In Eupen is het helemaal misgegaan vanmorgen. Julie Isabeau, goedemiddag.
7: Goedemiddag. In Eupen, in het oosten van ons land, heeft de politie een man van 42 doodgeschoten. Het gebeurde gisteravond toen twee groepen het met elkaar aan de stok kregen. Nadat eerst hun kinderen ruzie hadden gekregen. Uiteindelijk ging een 50-tal mensen met elkaar op de vuist. Toen een van hen een mes bovenhaalde en iemand neerstak, schoot de politie de dader neer. En dat overleefde hij niet. Het slachtoffer van de steekpartij is niet in levensgevaar. Er lopen nu 2 onderzoeken. 1 naar de mesaanval en 1 naar de schoten van de agent. De Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White, is niet van plan om zich vanaf nu in te houden op sociale media. Dat zei hij na een gesprek van zo'n 1,5 uur met buitenlandminister Prevot. Die riep White nog eens op het matje nu, omdat hij minister Frank van den Broeke online een loser had genoemd door de strengere alcoholwet.
8: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
7: Prevot maakte White duidelijk dat zulke incidenten de relatie tussen beide landen kan verzuren. In Zwitserland heeft de politie een verdachte opgepakt voor de schietpartij op het technofeest afgelopen weekend. Het gaat om een Zwitserse man van 43. Hij zit nu in de cel als hoofdverdachte. De politie gaat er voorlopig vanuit dat hij de enige schutter was. Over zijn motief is er nog geen nieuws. Bij de schietpartij kwam een Italiaanse vrouw van 22 om het leven. 5 andere mensen raakten gewond. Eerst nog kans op een stevige bui, mogelijk met onweer bij 20 graden. Geleidelijk aan klaart het op vanaf de kust. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog bij 21 graden.
6: 4 lange files, R1 richting Nederland. Er staat een defect voertuig tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Het is een uur aanschuiven. E313 richting Antwerpen tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost een 30 minuten. Brusselse Buitering dan, daar is een ongeval gebeurd. Tussen Groenendaal en Leonard ook daar 30 minuten bij. Ik eindig op de E19 richting Antwerpen. Daar staat een defect voertuig tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Een kwartier extra daar.
9: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2.500 reisbudget. Dit is Top. Bart-Jan de Prater.
6: Met lekker veel muziek hier bij Top. Gordo en Renier Zonneveld komt eraan met Loco Loco. Milk Inc. ga ik ook spelen. Eerst Jax Jones en Ray.

En wat zegt de dokter dan? Elke dag je medicijnen nemen, liefst 's morgens bij het ontbijt, terwijl je luistert naar Brian en naar Louis. Want dat is tegenwoordig onze nieuwe ochtend sinds vandaag. Ze doen het goed, die twee KD's. Het was al behoorlijk grappig vanmorgen. Goed gelachen. Ook morgenochtend weer tussen 6 en 9 zijn ze te horen hier bij Top. Zometeen is er een Vergeet Mij Beatje. Een liedje wat je al lang niet meer gehoord hebt met een leuk

Morgen is het 1 september. Het grappige is, sommige ouders die denken dan eindelijk is het morgen 1 september. Anderen niet. Dat hangt een beetje van de situatie af natuurlijk. High hopes dat het morgen allemaal goed gaat met al die kinderen die naar school gaan. Iedereen succes.

0: Aldi staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: gaan.
1: Een vergeet mij bietje.
2: Elke dag rond dit uur een vergeet mij bietje. Een song waarvan ik zeker ben dat het even geleden is dat je hem gehoord hebt en waar toch een leuke beat in zit. En er zijn zoveel goede dansplaten gemaakt. Vandaag is het er een van Junkie XL, Nederlandse DJ, die eigenlijk een oud nummer van Elvis uit 1968 nieuw leven inblies. Het was zelfs een B-kantje, nog niet eens een grote hit van Elvis, maar door een film onder andere wel weer in de aandacht gebracht. Hij heeft de stem van Elvis verlaagd, heeft een aantal instrumenten een beetje extra aandacht gegeven, zoals gitaren en blazers. Maar voor de rest is er aan dat nummer niet zo zot veel veranderd. Als je ooit de kans krijgt om het origineel te beluisteren en de versie van Junkie XL, dan ga je snappen wat ik wil zeggen. Dit is A Little Less Conversation.
1: Een vergeet mij bied.

0: verandert vandaag. Dat had je wel door, denk ik. In de ochtend hoor je vanaf nu Brian en Louis. Maar ook in de avondspits verandert er wel iets. Straks na 4 uur is het niet alleen Bram die je te horen krijgt, maar je krijgt er Thibaut ook nog eens bij. En Thibaut ken je natuurlijk. Die heeft vorig seizoen gepresenteerd in de voormiddag. Dus die twee gaan samen presenteren. Straks brengen ze jou veilig naar huis na een lange maandagmiddag. Op de weg is het aanschuiven. Vooral op de E314 gaat het traag richting Lummen. Er is een ongeval gebeurd tussen Genk-Oost en Park Midden-Limburg. Het is een half uur aanschuiven. R1 richting Nederland. Defect voertuig tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En daardoor 25 minuten verliestijd. E17 richting Antwerpen tussen Kruibeke en Antwerpen-West. 20 minuten erbij. En ik eindig op de E313 richting Antwerpen. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Ook daar 20 minuten extra rekenen.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
5: Echt, een heel jaar!
1: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
6: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
7: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
8: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
6: Amai.
8: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
6: Oh, Lidl, op je kan ik rekenen.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Nog voor je kan denken.
10: Pas op voor die borduur.
9: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt.
10: Kom dat nu niet doen.
9: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
10: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
9: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
11: En krijg ik roze blokjes?
9: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
12: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
13: Zottekes? Wakko.
12: Jack. Dus sprint terug voor een Medion 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
14: Wel, je hebt geen gaatjes.
15: Waar?
14: Nee, geen maar.
15: Alsof.
14: Wat blieft?
16: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
17: Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
18: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen, hè?

Er is een nieuw radioseizoen gestart. Je weet, op televisie is dat niet anders. Deze dagen start een nieuw televisieseizoen met heel veel nieuwe programma's. En het moeilijke is dat sommige programma's je eerder al kan bekijken digitaal. Bijvoorbeeld op de platformen van een VTM Go of van een Play of van een VRT. Andere moet je dan weer voor wachten. En het gevaar is ook, als je je laat verleiden om naar zo'n digitaal platform te gaan en daar al te gaan kijken naar sommige programma's, dan ga je echt binge-watchen. Want dan kan je misschien de eerste 6-7 afleveringen van een bepaalde reeks al gaan bekijken. Ik ben gisteren in de val getrapt van Nonkels, want de nieuwe Nonkels staat bij VTM Go online. En dan denk je, ja, ik ga 1 aflevering kijken en dan wacht ik wel weer even. Nee. De zondagnamiddag ging er aan.

0: Jasje, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: BR. Zeg, Sjokke, jij staat precies minder dan een afpomp.
4: Ga zo wagen, ja. Ik heb mijn auto laten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voel je erin.
5: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
6: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dat is nu toch niet serieus.
7: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam, Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
8: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
6: Allee, serieus. Moduvan. Widerma je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
9: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
10: Luister.

Harry Styles staat een aantal avonden in Madison Square Garden in New York, is dat het geval. Dat is niet alleen de thuishaven van de New York Knicks, maar er gebeuren gewoon heel veel evenementen. En hij begrapte zaterdag over het feit dat hij zei, ja, soms wordt er ook wel eens een huwelijksfeest gegeven in Madison Square Garden. En dat verwees natuurlijk naar dat huwelijk van, die fantastische Taylor Swift die je er net hoorde, die dan ook nog eens een ex is van hem. Dus het was een beetje hilarisch dat hij verwees naar Taylor Swift die avond. Kijk, het is een trouwzaal als een ander.

0: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
0: Ja, en?
1: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
0: Ah ja.
1: Kijk, wordt net weggesleept.
0: Oh nee.
2: Amai.
3: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Van Haren, Van Haren.
5: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
4: Van Haren, Van Haren.
5: Omdat we van schoenen houden.
6: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Een receptje met vis?
10: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
11: Oh, zalm en papillot chique, pas cher.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Dit is Top!
13: Het is 4 uur bij Top, tijd voor de topheadlines en die krijg je van Bart. Dag Bart, goedemiddag.
14: Goedemiddag. In Eupen, in het oosten van ons land, heeft de politie een man van 42 doodgeschoten. Dat gebeurde gisteravond toen twee groepen het met elkaar aan de stok kregen nadat hun kinderen ruzie hadden gekregen. Uiteindelijk gingen 50-tal mensen met elkaar op de vuist. Toen een van hen een mes bovenhaalde en iemand neerstak, schoot de politie de dader neer. En dat overleefde hij niet. Het slachtoffer van de steekpartij is niet in levensgevaar. Er lopen nu twee onderzoeken, één naar de mesaanval en één naar de schoten van de agent. In Brussel zijn twee jonge mannen veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 2 met uitstel, voor een zwaar geval van zinloos geweld aan het station van Vilvoorde begin maart. De 2 van 19 en 20 jaar sloegen daar een jongen van 18 in elkaar. Hij liep daarbij een schedelbreuk en een sleutelbeenbreuk op. Nog een derde dader is minderjarig, hij moet voor de jeugdrechter komen. En de bemanning van de veerboot, die gisteren kapseisde en zonk voor de kust van Cyprus, is aangeklaagd voor onopzettelijke doodslag. Dat meldt de lokale media. Het gaat om de kapitein en 7 bemanningsleden. Zij moesten voor de rechter komen, net als de directeur van de ferrymaatschappij. Bij het drama vielen zeker 8 doden, 20 mensen zijn nog vermist. Het schip zonk door een scheur aan de voorkant. Vanavond en vannacht klaart het op. Aan zee nog kans op enkele buien, minima rond 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het meestal ook droog bij 21 graden.
13: 3 plekken waar je 20 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de E314 richting Genk, 26 minuten erbij. Tussen Houthalen, Helchteren en Park Midden-Limburg. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland, 24 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En tot slot op de A12 richting Antwerpen, 21 minuten extra tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 20 minuten.
15: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2.500 reisbudget. Bram en Thibaut.
13: Zo weet je dat je ook al niet meer alleen onderweg bent naar huis. Thibaut, je hebt toch zeker uw gordel aan, hè?
16: Nog nooit zo strak gespannen, Bram.
13: Allee, dat is goed. Dan kunnen we vertrekken.
15: Top.

0: zoveel nieuwe dingen vandaag. Ik vind dat best wel spannend.
1: Bram en Thibo.
0: Ook de avondspits is een beetje opgeblonken, want voortaan zit ook Thibo van Leliendaal mee aan het stuur.
2: Dag, dag Bram, dank u. Oh, mooi applaus.
0: Ja, jij staat bekend als iemand die alles vraagt aan AI-chatbots, maar je gaat ook iets zelf moeten doen, hè, beste vriend?
2: Ja, gelukkig babbelen dat lukt nog, denk
0: ik. Oké, blij dat ik toch nog met een echte mens in de studio zit, ben ik heel gelukkig om. Wat zijn wij van plan?
2: Wel, wat gaan we allemaal doen? We gaan iets weggeven vandaag wat iedereen onderweg kan gebruiken.
0: Er komen al volop gokjes binnen wat dat zou kunnen zijn via de stories op Instagram. Check die story maar eens via Atop Radio. De Beat Blender, dat kennen we nog van een paar maanden geleden, gaat ook zijn werk doen zometeen.
2: Maar eerst gaan we door met de meest gezochte woorden van de dag via Google. Dat komt er ook aan.
0: Speciaal voor de mensen die vandaag onder een steen hebben geleefd.
2: Ja, voilà.
0: Weet je meteen ook wat er een beetje leeft op deze maandag, de laatste dag van de zomervakantie, want morgen begint die nieuwe schoolweek terug. Hè. En er is ook muziek voor wie het zou vergeten zijn.
2: Ja, ja, gelukkig. Hè.
0: Black Eyed Peas, Pump It. En zo zijn we goed vertrokken. Goedemiddag.

0: En dan nu een kwestie van een beetje mee te zijn met wat er vandaag allemaal is gebeurd.
1: Vandaag om
0: 11:30
1: werd massaal via Google gezocht naar...
0: Aziatische hoornaar. In Ninove, misschien heb je het ook gehoord, is een man lelijk gestoken door die verdomde beesten. Hij kreeg een hartaanval na de steken en ligt nu al een dag of vier in coma. Het is zeker niet de eerste en de enige aanval deze zomer in Vlaanderen. En nu begint iedereen natuurlijk te zoeken van hoe zien die beesten er ook alweer uit. Want je kan zomaar in je tuin eentje tegenkomen. Wel, ik ga het je vertellen. Ze hebben een zwarte kop en een zwarte borst en knalgele uiteinden aan de poten.
2: Oké. Okay. Ja. En zijn die ook niet mega groot?
0: Wel, ze zijn groter dan een wesp, maar kleiner dan een Europese hoornaar. En die mag je dan weer niet doden, want dat zijn geen invasieve soorten. Een beetje ingewikkeld, maar
2: ja, nu was het moeilijk.
0: Als je eentje ziet, zeker melden, dat is belangrijk. En ja, je vooral niet laten steken dan.
1: En om
0: 2:30
1: werd gezocht naar...
0: Tess Elst.
2: Sporza-journaliste Tess Elst heeft laten weten dat ze zwanger is. Begin volgend jaar verwachten ze daar een kindje. Of het een jongen of een meisje is, dat is nog niet geweten. Ze blijft voorlopig wel werken aan de slag bij Sporza. En eenmaal het kindje geboren is, dan heeft ze wel al laten weten dat ze zich even gaat terugtrekken uit de media. Dus dat weten we wel al.
0: Ik heb zo het gevoel dat jij het jammer vindt, dat het jouw favoriete Sporza
2: is. Ja, ik had ze wel graag. En ook in podcast en zo. Ik vond ze heel tof. Ja.
0: Oké, daar verschiet ik niet van. De meest gehoorde mop zal waarschijnlijk op de familiefeesten zijn bij Tess Elst. En schopt hem al. Maak hem maar af.
2: Ja. Het zal een voetballerke zijn, zeker.
0: Ja, dat gaan ze sowieso mogen horen de komende

0: Riptide van Sigala.
1: Zometeen bij Bram en Thibau.
0: De beatblender is terug. Extra beat op je maandag, dat kan je toch gebruiken?
2: Ja, en ik heb iets leuks meegebracht voor in de blender.
0: Ik ook.
2: Toevallig.
0: Ja, zometeen hoor je wat.
3: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Samen aan tafel.
4: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
1: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
5: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
6: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
7: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
6: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
7: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
6: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
8: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Dit is een vriendelijke uitnodiging. Richting de zomer om terug te komen, denk ik dan Carol G bij Top en Sian Test.
1: De Beat Blender.
0: De Beat Blender is terug dit jaar. Elke dag stoppen we een track in die blender waarvan we vinden dat die wat extra beat kan gebruiken. En jij beslist welke dat wordt. Elke dag opnieuw. En we hebben het werk een beetje verdeeld onder ons, hè, Thibaut.
2: Ja, we hebben elk een keuze meegenomen vandaag.
0: Ja, ik heb vandaag eentje meegebracht waar ik vroeger als 12-jarige jongen heel vaak naar luisterde. Benieuwd. Ja, het is deze van Nelly en Kelly.

0: was toch echt zo'n MP3-speler liedje.
1: Ja, het is wel echt een leuke.
0: Op de iPod Zero's. Nano of
1: ja,
0: zo.
1: Sowieso.
0: Keuze 1 vandaag, Nelly en Kelly Dilemma. Wat heb jij meegebracht?
2: Misschien niet de bekendste plaat, maar alhoewel, als je hem gaat horen. Ik heb Lauryn Hill en That Thing meegenomen.
0: Ja, ik snap het.
2: Ja. Ik vind de originele al zo goed, dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat geven als daar zo wat meer beat onder gaat komen.
0: Okay,
2: dus
0: daarop. Keuze 2, Lauryn Hill, Doo-Wop and That Thing. Keuze 1, Nelly en Kelly, Dilemma. En keuze 2,
2: Lauryn Hill en That Thing. Laat het eens weten via de Top Radio B-app welke keuze het wordt. En ik denk dat het keuze 2 gaat worden.
0: Ja, of 1, 1 of 2. Dat dus insturen nu via de app.
2: Ja, maar ja.
0: Streepjes zetten. Ik ga hem wel in de gaten moeten houden, die Tibo, want
2: ik ga winnen.
0: Vals spelen, ja. Dus ik kan daar iemand een deurwaarde bij roepen. Het zal misschien nodig zijn.
2: Starwell is ook onderweg.
0: Feel it all my days na deze van Basement Jacks.

0: was een beetje wennen in het begin, deze nieuwe van Cyril, maar het is wel een goed nummer eigenlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Eigenlijk wel. Ja. Het is eigenlijk ook een beetje een beatblender, hè?
2: Nee?
0: Ah, hoezo?
1: Er is toch ook wel extra beat onder gezet. Het is ook, hij gebruikt
0: maar
1: ook
0: ik ken het
1: heel vaak
0: niet.
1: Jawel, er is een origineel van.
0: Er is een origineel.
1: Ja, ongetwijfeld.
0: Cyril, altijd,
1: ja,
0: altijd. Bram, niet aan twijfelen.
3: Bram en Thibau.
0: Ja, daar staat hij wel onbekend natuurlijk. Maar welke gaat zo meteen in de beatblender? We hebben hier twee originele platen klaargezet. Eén. Nelly en Kelly, Dilemma. En twee is dit. Ja, ja. Dus één of twee kan je nog even insturen en dan gaan we zo meteen de finale beslissing maken. Eerst even checken waar het aanschuiven is.
1: Nog één plek waar je 20 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar ben je 22 minuten kwijt tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 20 minuten.
4: Wij serieus geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
5: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
6: Ja, maar ja, wie zit daarop te wachten?
4: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
9: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
8: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
10: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Rewind Repeated van Martin Garrix en Ed Sheeran. Nu ben ik eens benieuwd.
1: De Beat Blender.
2: Welke ging het worden? Je had twee keuzes natuurlijk. Keuze 1 of keuze 2.
0: Nelly en Kelly dilemma. Ofwel Lauryn Hill, Dead Thing. Dag Billy uit Hamme. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Bram en Thibault.
0: Zeg, de maandag is bijna afgerond, beste vriend.
3: Zeker dat. Eindelijk.
0: Eindelijk. Waarom eindelijk? Heb jij een frustratie van de dag die je heel graag in de beatblender wil stoppen? Dan gaan we die ook gewoon meteen wegblenden.
3: Goh, vooral de klanten op het werk die nogal graag moeilijk doen, is vooral een frustratie bij mij.
2: Ah, dat ken ik.
0: Lastige klanten, daar kom jij mee in aanraking. Oké, en zijn ze dan onbeleefd of wat gaat er mis?
3: Goh, onbeleefd zijn ze niet, maar ze proberen altijd onnodige damages, dat eigenlijk totaal geen beschadiging is, toch te proberen claimen.
0: Oké, dan moet je wel even zeggen wat jij doet als job, zodat we helemaal mee zijn.
3: Yes, dus ik ben damage officier in de haven van Antwerpen in Calais specifiek. Mm-hmm. En ik sta eigenlijk in voor alle stalen coils die beschadigd zijn.
2: Ah, oké. Okay. Klinkt fancy, man. Zo damage controller.
0: Dat zeker, wat een titel. Heb jij ooit Billy aan de damage control van de haven van Antwerpen aan de lijn? Zij een beetje vriendelijk tegen die mens.
2: Ja. Dat is de bedoeling.
0: Goed.
3: Zeker.
0: Oké. Okay. Kijk, we gaan die sowieso in de blender stoppen. Samen met een original track. Welke mocht dat zijn? Die keuze 1, Nelly en Kelly. Deze. Of toch liever deze. Zeg het maar.
3: Uiteraard nummer 2.
0: Yes.
2: Oké. Okay. Ja, goeie keuze. Voilà. Goeie keuze,
0: Billy. Streepje bij op de naam van Thibaut. We gaan hem spelen.
1: De Beat Blender.

0: hits van Avicii blijven verslavend. Addicted to you bij Top.
1: Straks bij Bram en Tibo.
0: Geven we iets weg wat iedereen sowieso kan gebruiken. En ik heb gezien dat er al volop wordt gegokt wat dat is. Zullen we zo meteen eens door die gokjes gaan?
2: Ik vind, ja, ik ga ze erbij nemen. Ja,
0: best wel grappige antwoorden binnen eigenlijk.
2: En er mogen nog altijd gokjes komen natuurlijk.
0: Ja, ja. Wat kan je sowieso... Dus denk eens even na. Je bent onderweg naar huis. Ja. Het zou iets moeten zijn wat iedereen kan gebruiken.
2: Een gordel,
0: letterlijk iedereen.
2: Een gordel bijvoorbeeld. Gordel kan. Parfum voor in je auto. Kan ook zo.

0: Jantje, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespen en stierweg doen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren, Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
4: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wiede recht nieuw kamionetten in op maat van jouw stiel. Praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wiede maakt je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
5: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
6: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
7: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
4: Allee, serieus. Moduvan. Widerma je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
8: Geen lag. Geen compromissen. Fan Systems. High-end gaming PC's volledig op maat gebouwd om te domineren. Ontdek ze op fenn.systems of in onze showroom.
9: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar van je laptop naar de rooftop. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
10: Dit hoor je op Topschaal.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top. We make you move.

0: Straks na 5 uur gaan we bekendmaken wat je dus vanaf nu elke dag bij ons kan winnen hier bij Top, bij Bram en Thibaut. Het is echt een hele mooie prijs, dat kan ik nu wel al zeggen.
1: Het is de moeite.
0: Je gaat het willen. Je gaat het echt willen.
1: Ik zou het ook goed kunnen gebruiken. Dus,
0: ja. Maar eerst iets wat Thibaut nog niet weet. Dat vind ik wel leuk, eerlijk gezegd.
1: Ik vind dat minder.
0: Het is een verrassing voor Thibaut. Ik heb een kleine uitdaging voor hem. Ja. The Lucky One. Beste Thibaut. Ja. Jij bent onze nieuwe. Een nieuwe collega eigenlijk in de avondploeg. En nieuwe collega's in de avondploeg die moeten zich nog een beetje bewijzen. En ik heb iets voorbereid wat ik een beetje zie als een soort doop.
1: Ah, een ontgroening of zo.
0: Ja, zoiets eigenlijk.
1: Ja.
0: Jij gaat deze week op zoek moeten gaan naar iemand. Een luisteraar die iets unieks heeft.
1: Okay. Luister goed, hè. Okay.
2: Vandaag zoeken we iemand die...
0: deze week voor het eerst lesgeeft, dus voor de klas staat. Want ja, morgen gaat de school wel opnieuw.
1: Oké, ja.
0: En ik dat is jouw opdracht.
1: Oké, dus ik moet iemand vinden die voor het eerst voor de klas gaat staan.
0: Ja, en, dat kan toch niet zo moeilijk zijn, denk ik dan? Dus ik ga het ook niet te moeilijk maken. Alleen kwestie dat we
1: en ik moet dan een beetje in schoonheid starten. Ik moet die nu ineens ter plaatse verzinnen, die mens.
0: Als ik jou was, ik zou een oproep doen naar onze luisteraars.
1: Ja, dat denk ik ook. Dus... als jij nu aan het luisteren bent en als jij morgen voor het eerst voor de klas staat, dan mag je mij een berichtje sturen via de Top Radio B-app. Of je kent misschien iemand die morgen voor het eerst voor de klas staat. Ja, dan mag je die zijn gegevens doorgeven, want dan ga ik hem bellen zeker. En ik moet hem straks aan de lijn dan hebben of
0: ja,
1: zo?
0: Ja, straks of morgen of over.
1: Ah, oké. Okay.
0: De deadline is donderdag.
1: Ah ja, oké. Okay. Ja, ja. Dus ik heb tijd.
0: Ja, ja, ja, maar ja, nee.
1: Ja, dat komt niet nodig dan.
0: Dat is typisch Thibaut, lieve luisteraars. Nee, dat moet ik eigenlijk niet zeggen tegen hem. We willen straks iemand. Ja,
1: dat kan niet.
0: Nee, ik ben benieuwd of het jou lukt. Dus benieuwd of jij tegen donderdag zal slagen in deze opdracht.
1: Ja. Ik denk dat ik... ah, ik kan mijn mama bellen. Zij is leerkracht.
0: Nee, dat is niet volgens... maar oké, maar zij staat niet voor het eerst voor de klas. Dus dat is al, dat is al geen goeie.
1: Ja. Nee, dat gaat niet.
0: Oké, dit gaat echt van de luisteraars moeten komen.
1: Okay, dus, laat het weten. Top Radio B-app, jongens. Ja. Top Radio B-app, alsjeblieft. Als je iemand kent of je staat zelf voor de klas, stuur me via de Top Radio B-app.
0: Ja, het gaat belangrijk zijn, want als je niet slaagt, dan...
1: wat dan?
0: Ik heb daar morgen een meeting over met de grote baas.
1: Ah.
0: Zo maar je best. Goed, ik ben benieuwd of je dus iemand vindt. En als die tegen donderdag nog niet is weggepest voor de klas, dan gaan we die ook even bellen als nieuwe leerkracht.
1: Ik ben benieuwd.
0: Succes, hè?

0: En? Lukt het een beetje?
1: Ik mag nog niet te veel zeggen,
0: okay.
1: Maar ik ben op de goede weg, denk ik.
0: Oké, dat is goed. Opdracht voor Thibaut. We zoeken deze week iemand speciaals.
2: Vandaag zoeken we iemand die...
0: voor het eerst voor de klas staat deze week. Dus ja. Morgen zijn eerste schooldag zal beleven als leerkracht.
1: Ik ben niet bij de pakken blijven zitten. En ik ben er meteen aan begonnen. Maar ik ga nog niet alles verklappen, Bram.
0: Want, okay, wordt vervolgd. Ja, dat komt in donderdag. Dus tegen donderdag moet het sowieso gefixt zijn. Dat is een feit. Anders waait er wat, dat weet je ondertussen.
3: Ja.
0: Op naar 5 uur nu, top. Headlines komen eraan. En dan gaan we eindelijk bekendmaken wat we mogen weggeven via de radio. Hele mooie prijs. En er is nog een verrassing, het houdt echt niet op.

0: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Dit is Stop!
3: Het is 5:00 bij Top, tijd voor de topheadlines. En die krijg je van Bart. Bart de Meulemeester, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Netwerk tegen armoede maakt zich zorgen over de buitenschoolse kinderopvang die duurder wordt. Lokale besturen moeten die vanaf nu zelf organiseren en beter maken. Ze krijgen daar samen 200 miljoen voor van de Vlaamse regering. Maar dat is vaak te weinig en dus wordt de opvang in 1 op de 3 gemeenten duurder voor de gezinnen. En dat is een ramp voor wie het financieel al moeilijk heeft, zegt hij die Degereks van Netwerk tegen Armoede.
5: Wat we nu vooral zien is dat heel veel gezinnen nog heel onzeker zijn van is er nog opvang en hoeveel gaat het mij kosten? Elke euro telt hè, als je niet rondkomt. En de reactie als je weinig geld hebt is van ik ga ze niet sturen. Ik ga ze proberen zelf opvangen, ik ga minder uren werken of ik ga toch twijfelen om een bepaalde job aan te nemen.
4: Bevoegd minister Genee zegt dat het budget al opgetrokken is en dat een deel daarvan ook al voorzien is voor kwetsbare gezinnen. In Brussel zijn 2 jonge mannen veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 2 met uitstel. Voor een zwaar geval van zinloos geweld aan het station van Vilvoorde begin maart. De 2 van 19 en 20 jaar sloegen daar een jongen van 18 in elkaar. Hij liep daarbij een schedelbreuk en een sleutelbeenbreuk op. Nog een derde dader is minderjarig. Hij moet voor de jeugdrechter komen. Morgen treedt het nieuwe strafwetboek in werking. Het vorige was al 160 jaar oud. Voor strafrechters verandert er heel wat. En nog meer voor wie voor zo'n rechter moet komen. Journalist Karel Teunis.
6: In het oude wetboek had je 3 soorten misdrijven. Overtredingen, de lichtste vorm van misdrijf. Wanbedrijven en misdaden, het zwaarste type misdrijf. Nu komen er 8 strafniveaus. En er zijn ook enkele nieuwe misdrijven. Zoals het verbergen van bewijsmateriaal en ecocide. Ja, denk dan aan zware vervuiling van het milieu door bedrijven.
4: En gevangenisstraffen worden het laatste redmiddel. De bemanning van de veerboot die gisteren kapseisde en zonk voor de kust van Cyprus is aangeklaagd voor onopzettelijke doodslag. Dat melden lokale media. Het gaat om de kapitein en 7 bemanningsleden. Zij moesten voor de rechter komen, net als de directeur van de ferrymaatschappij. Bij het drama vielen zeker 8 doden. 20 andere mensen zijn nog vermist. Het schip zonk door een scheur aan de voorkant. De dodentol na de overstromingen in Nepal en Tibet blijft oplopen. Er zijn nu al 955 lichamen geborgen, bijna allemaal in Nepal. Dat blijkt uit een nieuwe officiële balans. Er zijn ook bijna 4500 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Rode duivel Matthias Fernandez Pardo vertrekt bij Lille in Frankrijk en trekt naar Newcastle in de Premier League. Dat betaalt 60 miljoen voor hem, plus bonussen. De transfer is ook goed nieuws voor A-agent. Dat sprak met Lille af dat het nog een deel krijgt bij een doorverkoop. Goed voor een kleine 5 miljoen euro. Vanavond en vannacht klaart het op. Aan zee nog kans op enkele buien, minima rond 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft ook meestal droog bij 21 graden. Woensdag eerst opklaringen dan. Later kans op wat regen bij 20 graden.
3: Het is druk op de banen. 4 plekken waar je 20 minuten of meer kwijt bent. Op de Antwerpse ring richting Nederland, daar moet je 26 minuten bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de Antwerpse ring richting Gent, ook 24 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Legellelaan. Op de Brusselse buitenring dan 22 minuten extra tussen Wezenbeek, Oppem en Diegem-Woluwelaan. En tot slot op de A12 richting Antwerpen, daar ben je 20 minuten kwijt tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 20 minuten.
7: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win 2500 euro reisbudget. Bram en Thibo.
3: We gaan de files extra draaglijk maken met iets nieuws op dit uur van de dag. You're gonna love the files.
8: Ja, dat denk ik ook wel.
3: Het wordt zo meteen duidelijk.

0: gaat weer beginnen, elke dag opnieuw. Die ellendige lange weg naar huis. Hatelijk. En pas op, het valt nog mee vandaag, hè, maar morgen gaat de school terug open en dan wordt het nog een pakje. Sowieso. Ja. En omdat we weten dus dat er elke dag zoveel luisteraars veel te lang onderweg zijn van werk naar huis. Of naar waar dan ook, gaan we vanaf vandaag iets nieuws doen. We gaan elke dag je auto omtunen tot een soort van, hoe zal ik het zeggen, mini-discotheek.
1: Feestje.
0: Raven in de file, dat gaan we doen. In een dagelijkse portie file rave. Ja, ja, Thibaut, ik zie je zo kijken.
2: File rave.
0: De file rave, inderdaad. Ja, dat is iets nieuws.
3: Hoe lang die file rave net duurt, dat bepaalt de files zelf. Want voor elke 20 minuten vertraging op de weg krijg je 1 minuut een file rave. Dus we hadden hier net 4 vertragingen van 20 minuten of meer. Dus Bram, dat is gelijk aan...
0: 4 minuten file rave.
3: Voilà.
0: Ik ben helemaal mee, inderdaad. En we gaan natuurlijk zelf hier niet achter de DJ-boot kruipen. We hebben daarvoor een expert ingehuurd. En dat is de winnaar van de top DJ-battle van dit jaar. Dat is Sef Santé. Dag Sef, goedemiddag.
4: Hallo, hallo. Goedemiddag.
0: Zeg een belangrijke vraag voor jou. Heb jij zelf al een rijbewijs?
4: Ik heb al een rijbewijs, ja zeker.
0: Dan weet jij wat het is om in de file te staan?
4: Absoluut.
0: Hatelijk.
4: Geen pret zo.
0: Dat is belangrijk om je een beetje te kunnen inleven natuurlijk in wat iedereen meemaakt op dit moment.
3: Zeg, wat is zo'n goede schijf voor in de file?
4: Goh, een goede schijf. Ik stond er net echt wel een goede op eigenlijk. De Free Your Mind. Maar voor mij dat zijn een bekend nummer dat je al vaak hebt gehoord, maar dan zo in een originele jasje mag wel wat steviger. Maar wel wat bonken voor mij in de file.
0: Okay, ja, dus bonken is afgevinkt. Het moet iets bekend zijn. Ook een beetje meezingen, toch?
3: Ja.
0: Altijd wel fijn.
4: Ja, dat is
0: goed.
4: Ja. Ja.
0: Oké, nee, is goed. We noteren dat hier allemaal, zo weten we wat we mogen verwachten. Je weet ook dat ook het risico bestaat dat jij de files misschien wat langer gaat maken. Hè? Bedoel, als het te plezant wordt, is het jouw schuld, hè?
3: Ja.
4: Oei.
0: Ja, maar ja.
3: Ja, dat is gevaarlijk, hè? Je zet ervoor ingeschreven nu.
4: Die verantwoordelijkheid ligt hier bij mij.
0: Ja, zeker. We zullen zien wat het geeft. Want dus voor de eerste file rave op deze maandag 31 augustus gaan we voor hoe lang? 4 minuten file rave tijd. Met Sef Santé. Sef, jij mag aftellen en dan gaan we dus de eerste officiële file rave instarten.
4: Alright. 3, 2, 1.
0: Let's go! Come on!
2: Vaststaan is losgaan.

0: eerste 2 minuten file rave zitten er al op. Dus de files voor de Antwerpse ring en de A12.
1: En ook de Brusselse buitenring. Ook,
0: Ah ja, oké. Okay. Die minuut voor die buitenring die gaat nu dus in.
1: Ah ja, voilà.

0: hopen dat je niet tegen je voorligger botst, hè.
1: Amai. Ja, Lazy stuurt hier in de Top Radio B-app. Woppa, gaan!
2: De file rave.
0: Eerste file rave is een feit. Sef Santé heeft hij in elkaar gemixt. Top DJ Battle winnaar. Sefke, goed gedaan, hè, man.
3: Ja, zalig. Het is veel te gegeven. Ja.
0: Wow, dat was wel vol een bak energie. 4 minuten. Ik weet niet of ik dat elke dag aan kan.
4: Ik wel.
1: Jij wel? Ja,
4: en ik ben niet alleen. De Top Radio B-app, Sef, is ook ontploft, man, met je mix.
0: Meer file AUB is ja. Nathalie al. Dus ja, ik had het gezegd. Hè, het gaat,
4: Wesley, gaat ook, Wesley ook. Je stuurt nog file. Woppa gaan. Oh, ja, iedereen vindt het fantastisch.
0: Okay, we gaan zien wat het morgen wordt. Dus morgen nieuwe file rave. Hoe lang dan? Dat gaat een beetje van de files van de dag

Deze ochtend had onze ochtendclub een belangrijke aankondiging te doen. Ze hadden meteen voor de eerste uitzending nieuws meegebracht. Zometeen ontdek je, mocht je gemist hebben, wat ze hadden voor jou.

0: 2 plus 2 gratis op 6 Prisun Gold Kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldieprijs van maar 1,78 €. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
2: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
3: Goh, waar liggen die broodozen nu weer?
4: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
5: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
2: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
6: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

0: Ik was deze ochtend al vroeg wakker. Ik heb de sunrise gezien. Ik had een goede reden. Ik wilde de allereerste ochtend horen met Brian en en Louis natuurlijk.
1: Hey, Thibaut ben ik.
0: In de ochtendclub. Ochtendclub is begonnen deze ochtend, hè?
1: Ja, ja, en ze hadden direct groot nieuws tijdens de ochtend.
0: Klopt, een mededeling, een aankondiging. Top check-in. Ze hebben bekendgemaakt dat je vanaf volgende week kans maakt op €2.500 reisbudget.
1: Ja, en dat kan je winnen. Allee, hoe kan je dat winnen? Door je in te checken, want vanaf volgende week kan je je inchecken via onze topradio.be-app of via topradio.be als je de check-in hoort op de radio. Wij gaan dat kenbaar maken. Wanneer
0: echt zoals op de luchthaven.
1: Voilà, en dan krijg je je
0: luchthavengeluidje.
1: Voilà, en dan, als je dat geluid hoort, moet je naar de topradio.be-app of de website van Top en dan krijg je je boarding pass.
0: En die boarding pass gaat heel belangrijk zijn voor de finale. Want enkel zo kan je natuurlijk je vlucht halen. Je gaat wel op tijd moeten zijn met dat inchecken. Dat is belangrijk.
1: Dat is altijd zo.
0: Dat ook gaat op de luchthaven als je een vlucht moet halen. Ben je ooit al eens te laat gekomen? Heb je al eens een vlucht gemist?
1: Nee, nooit. Nooit.
0: Dat verbaast mij nu wel. Ik had gedacht.
1: Nee, meestal. Ik ben altijd op tijd. En ik heb over het laatst een TikTok-tip gezien. Waardoor ik nooit meer te laat ga komen op mijn vlucht.
0: Ja, en die ga je dan nu delen met iedereen?
1: Ik ga het nog niet direct delen zo.
0: Allee.
1: Nee, ik ga het nog even voor mij houden.
0: En wanneer ga je, volgende week of deze week nog?
1: Ik zal het deze week nog vertellen.
0: Ja, dus de TikTok-hack die je hebt gezien om nooit meer je vlucht te missen.
1: Ja, het is echt zoiets, een mythe dat heel lang leeft, maar het is gecheckt geweest via TikTok en het klopt, het blijft te kloppen. Maar kijk, ik ga niks meer zeggen.
0: Goed, goede reden om te blijven luisteren dan deze week en sowieso volgende week. Want volgende week maak je kans op dat reisbudget van €2.500. Top check-in is helemaal terug.
2: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching!

0: Solar Skin bijt op nieuwe muziek die heel zonnig klinkt. Dat staat vast, sowieso. Het is 5:01 geworden. Waar staan de files?
1: Drie plekken waar je 25 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de Antwerpse ring richting Nederland, daar moet je een half uur bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Naar de Brusselse buitenring dan 28 minuten erbij tussen Grimbergen en Jette. En tot slot op de Brusselse binnenring 28 minuten extra tussen Sint-Stevens, Woluwe en Leonaard. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan die 25 minuten.
0: Helemaal helder.
2: Zometeen bij Bram en Thibau
0: maken we eindelijk bekend wat we gaan weggeven. Iets wat iedereen kan gebruiken in de auto. Verzamel even die gokjes die zijn binnengekomen via de Instagram.
1: Ja, ga nog eens checken.
0: Echt wel grappige dingen.
1: Ja, ze komen echt wel heel grappig.
0: Is er ook iemand die het juiste antwoord heeft gegeven?
1: Voorlopig nog niet.
0: Okay, we komen er zo meteen op terug.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
4: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
6: Zottekes? Wakko?
5: Jack! Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
7: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
8: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
7: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: vandaag gaan we elke dag iets weggeven. Iets wat heel veel luisteraars die op dit moment onderweg zijn, kunnen gebruiken sowieso. We hebben de oproep gedaan via onze Insta. Denk eens na, wat zou dat kunnen zijn? Wat kan iedereen gebruiken die onderweg is?
1: Wel, er zijn een paar gokjes binnengekomen. Een koffietas is binnengekomen. GSM-houder, dat kan ook handig zijn. Hè?
0: Sowieso.
1: WC-papier.
0: Ja, als je heel ver en lang onderweg bent, kan dat handig zijn. Ja. Omdat dan een soort van survival kit eigenlijk, WC-papier. Ik snap het wel.
1: Ja, ik minder. Maar kijk, ja, als je het snapt, is het goed. Ja. En ook nog een fluo-hesje is ook nog een paar keer binnengekomen. Ja, dat kan ook wel handig zijn natuurlijk. Maar zoveel heb je dan niet nodig normaal.
0: Nee, ik zag ook een berichtje, zo een boomke voor aan uw spiegel te hangen.
1: Ah, zo'n...
0: dat weggeven.
1: Arbre magique.
0: Ja. Arbre magique. Ja, dat is geen arbre magique.
1: Ik vind dat niet goed ruikt.
0: Nee, ja, dat stinkt. Dat stinkt,
1: ja, dat pakt op uw naast.
0: Het ruikt nog minder goed dan jouw auto. Die altijd naar natte hond.
1: Ja, bedankt. Ja,
0: maar dat zijn we net
1: te weten gekomen. Dat zijn we te weten gekomen, klopt. Niemand gaat meer met mij willen meerijden, denk ik.
0: Zal ik het juiste antwoord geven? Want al die antwoorden zijn fout, beste vrienden. Wij geven vanaf vandaag, let goed op, want het is echt een hele mooie prijs. Elke dag een...
2: volle bak.
0: Een volle bak weg.
1: Ja, en jij kan een volle bak winnen samen met Esso, want elke dag geven we tankbudget weg.
0: Ja, een volle bak benzine eigenlijk.
1: Ja, voilà, daar komt het eigenlijk op neer.
0: Naft.
1: En we beginnen altijd met een volle bak van 150 euro. Dat is toch al niet minder.
0: Dat is veel geld. Dat is veel geld.
1: En die kan jij winnen als je 5 vragen binnen de 30 seconden correct kan beantwoorden.
0: Als je dat niet lukt, die 30 of die 5 vragen binnen de 30 seconden juist beantwoorden, dan wordt de pot van de volle bak nog eens 50 euro meer waard.
1: Hopla.
0: Ja, dus als jij kans wil maken om te winnen, dan hebben we jou nu nodig om de eerste volle bak hier binnen te halen vandaag op deze maandag. Nu gewoon een berichtje insturen via de Topradio BE-app. Gewoon volle bak.
1: Volle bak.
0: We gaan het niet moeilijker maken dan het is. Volle bak nu insturen. En dan gaan we zo meteen voor het eerst het spel spelen. En misschien ga je al meteen naar huis met een eerste volle bak.
1: Met een volle bak.
0: Voor 150 euro, ja mannetjes.
1: Dat is één tank tegenwoordig.
0: Wow, ja.

0: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocash Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.
1: We are. Zeg, Sjokke, is dat zo aan het lachen? Gisteren prijs gaat zeker?
2: Nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijzen, René.
3: We are. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
4: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
5: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chiptuning.
6: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
7: 4 en 5 september. Ypres. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Boef, Snapback, Bad B en Pete Howe.
8: Tickets. Highlightfestival.com.
9: Sluit de zomer af op Barabeats. 5 september vanaf 2 uur 's middags. 25 artiesten. Cherry Moon Tracks. Blackprint. Dimaro. Nace. En meer. Barabeats. Zeeweg 60 Oudenburg. Tickets op barabeats.be.
10: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar naar je baan wat baantjes trekken. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Een volle bak die 150 euro waard is. We gaan ervoor spelen.
1: Volle bak.
0: Met Tessa uitstekende. Dag Tessa, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Hallo. Zeg, ben jij zo iemand die ja, het tanken in de gaten houdt als ze zo zeggen op het nieuws van ja, morgen wordt het weer duurder? Ga je dan snel de pomp om toch naar de bak vol te doen?
2: Ja, zeker. Als ik nog maar hoor, zoals vandaag, het gaat morgen weer olie gaat duurder worden, dan ga ik vlug nog tanken.
0: Ik heb dat ook gehoord. Deze ochtend zat het in onze top headlines, inderdaad.
3: Het is ook gewoon mega duur hè, tegenwoordig. Het is niet normaal.
2: Ja, het is inderdaad niet normaal.
0: Maar we gaan een beetje helpen. We gaan dat proberen. Ik ben benieuwd. Jij wint onze volle bak van 150 euro als je die 5 vragen uit de actualiteit binnen de 30 seconden juist kan beantwoorden. Heel belangrijk, Tessa. Weet je het antwoord niet, dan zeg je heel snel pas. Want bij een fout antwoord stopt het spel meteen. Is dat duidelijk?
3: Is dat duidelijk?
2: Dat is duidelijk.
0: Oké, jij geeft een go als jij klaar bent. Want die tijd is van belang, hè? Dus ik wil zeker dat jij klaar bent.
2: Ik ben er niet klaar voor, maar oké.
0: Oké, ik wacht op de go, Tessa.
2: Ja, go.
0: Oké, je tankbeurt van 30 seconden gaat nu in. Wie presenteert de nieuwe talkshow Happy Hour op VTM?
2: Pas.
0: Welke bekende AI-chatbot zal strengere regels opgelegd krijgen door Europa?
2: ChatGPT.
0: Wie van de Leijerszusjes is vandaag jarig? Ze speelden ook mee in FC De Kampioenen.
2: Pas.
0: Wie presenteert sinds deze ochtend de nieuwe ochtendshow op Top Radio?
2: Thibaut en Brian?
0: Ai. Dat ben ik. Ik ben Thibaut. Brian en Louis, zij vormen de ochtendclub. Dat ga je vanaf nu nooit meer vergeten.
2: Tessa.
0: Dat ga je nooit meer vergeten, denk ik. Ruben van Gucht presenteert die nieuwe talkshow op VTM, Happy Hour. En dat was er nog, dat Leijerszusje, dat was...
3: Ella is jarig vandaag, Ella Leijers is jarig vandaag.
0: Ja. Oh. Maar zelfs dan was je er nog niet, want er was nog één vraag, een sportvraag.
2: Ja,
0: never mind.
2: Ja.
0: Jammer, kijk, je hebt wel andere mensen waarschijnlijk blij gemaakt, want dat wil wel zeggen dat er 50 euro in de pot bijkomt. Dus we gaan morgen spelen voor 200 euro, dank budget. Dankzij jou. Dag Tessa.
3: Dag Tessa.

0: op weg naar de maandagavond.
1: Stop. Bram en Thibo.
0: Hé, what a ride. Onze eerste zit er al op. Het is bijna 6 uur.
2: Het was plezant, het was leuk.
0: Zeker.
2: Hopelijk mogen we morgen terugkomen, ja, in Bram.
0: Na de evaluatie, ja, bij de baas, dat zien we dan morgen wel.
3: Ah, is dat niet bij mij?
0: Nee. Ja, daar is ze maar, hoor. Ja, sinds vandaag zijn er wel wat dingen veranderd hier bij Top. Maar gelukkig niet alles. Er zijn wat meubelen die ze niet konden verschuiven. En een van die meubelen staat hier bij ons in de studio. Het is Wouter de Vries.
3: Ja, dankjewel voor de aankondiging. Ja, wat goed is, moet je niet veranderen, hè, Bram?
0: Een eikenkast. Ja. We krijgen hem niet buiten. We krijgen hem niet weg.
3: Hij staat hier vastgeroest, die kast. Ja, die gaat er niet weer uit.
0: Zo meteen de party room om 6 uur. Dat kennen we.
3: Dat kennen we inderdaad. En ik ga zo meteen iemand laten opdraven die jullie ook kennen.
0: Ah, okay.
3: Van The Filler Rave.
2: Ah, maar dat was goed, hè? Dat
3: ja,
2: was goed, hè?
3: Wie is dat juist?
0: Seth Santé, de winnaar van de Top DJ Battle.
3: Ook zelfs van de Top DJ Battle. Wel, die gaat zo meteen nog veel meer over zichzelf vertellen. En ik heb het over een top DJ, een internationale wereld DJ die een grote fout heeft gemaakt.
0: Oei.
3: Maar het zelf ook heeft toegegeven. Hebben jullie fouten gemaakt in de eerste uitzending?
0: Sowieso.
2: Sowieso, dat zal wel.
0: Wij geven dat toe.
2: Snel muziek gestart.
0: Ja, voilà. Kom, overgaan naar muziek.
3: Ik heb niets gehoord. Ik vond het heel gezellig zelfs.
2: Bedankt wel. Succes.
0: Martin Solveig, All Stars draaien wij nog. En dan is het aan de party met Wouter. Nu nog Mr. Sex to Beat. Yo.

0: MediMarket.
1: Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met MediMarket. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, MediMarket. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
4: Wij, landbouwers van Fairbel, nemen het heft graag zelf in handen. Ons appelsap is fairtrade, Belgisch en vers geperst uit lokale appelen. Maar het is vooral heel lekker. Kies in de winkel voor eerlijke appelsap van bij ons. Kies voor Fairbel.
5: Dit is Top!
6: Het is 6 uur, goedenavond. Bart is erbij komen zitten met de top headlines. Slecht nieuws voor de fans van Messi.
7: Goedenavond. Stervoetballer Lionel Messi stopt bij de nationale ploeg van Argentinië. Dat laat hij zelf weten op Instagram. Messi is 39 en speelde 20 jaar voor de Argentijnse nationale ploeg. Hij verzamelde 207 caps en scoorde 125 goals. Hoogtepunten waren de eindwinst in de Copa America in 2021 en 2024 en tussenin de wereldtitel in 2022. Dit jaar verloren Argentinië en Messi in de WK-finale tegen Spanje. Netwerk tegen armoede maakt zich zorgen over de buitenschoolse kinderopvang die duurder wordt. Lokale besturen moeten die vanaf nu zelf organiseren en beter maken. Ze krijgen daar samen 200 miljoen euro voor van de Vlaamse regering, maar dat is vaak te weinig en dus wordt de opvang in 1 op de 3 gemeenten duurder voor gezinnen. En dat is een ramp voor wie het financieel al moeilijk heeft, zegt Heidi Degeriks van Netwerk tegen armoede.
8: Wat we nu vooral zien, is dat heel veel gezinnen nog heel onzeker zijn van is er nog opvang en hoeveel gaat het mij kosten. Elke euro telt hè, als je niet rondkomt. En de reactie als je weinig geld hebt is van ik ga ze niet sturen, ik ga ze proberen zelf opvangen, ik ga minder uren werken of ik ga toch twijfelen om een bepaalde job aan te nemen.
7: Voegt minister Genee zegt dat het budget al opgetrokken is en dat een deel daarvan ook al voorzien is voor kwetsbare gezinnen. 3 magistraten moeten voor de rechter komen in het dossier over de fraude met het magistratenexamen begin 2024. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingsstelling in Brussel beslist. De 3 gaven de examenvragen door en worden onder meer beschuldigd van schending van het beroepsgeheim. Een 4e advocaat wordt niet vervolgd. Wanneer het proces precies start, is nog niet duidelijk. Morgen treedt het nieuwe strafwetboek in werking. Het vorige was al 160 jaar oud. Voor strafrechters verandert er heel wat. En nog meer voor wie voor zo'n rechter moet komen. Journalist Karel Teunis.
9: In het oude wetboek had je 3 soorten misdrijven. Overtredingen, de lichtste vorm van misdrijf. Wanbedrijven en misdaden, het zwaarste type misdrijf. Nu komen er 8 strafniveaus. En er zijn ook enkele nieuwe misdrijven. Zoals het verbergen van bewijsmateriaal en ecocide. Ja, denk dan aan zware vervuiling van het milieu door bedrijven.
7: En gevangenisstraffen worden het laatste redmiddel. De dodentol na de overstromingen in Nepal en Tibet blijft oplopen. Er zijn nu al 955 lichamen geborgen, bijna allemaal in Nepal. Dat blijkt uit een nieuwe officiële balans. Er zijn ook bijna 4500 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. En er verdwijnen wereldwijd al maar meer koraalriffen door de klimaatverandering. De totale oppervlakte is de voorbije tientallen jaren met bijna 10% kleiner geworden. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek in meer dan 100 gebieden. Doordat het klimaat verandert, wordt het water in de oceanen al maar warmer en de koraalriffen dus al maar zwakker. En die zijn nochtans erg belangrijk voor het leven in de oceaan. Vanavond en vannacht klaart het op. Aan zee nog kans op enkele buien, minima rond 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het ook meestal droog bij 21 graden. Woensdag eerst opklaringen, later kans op wat regen bij 20 graden.
6: Dankjewel Bart, even kijken waar de files staan. Dat is de ring van Antwerpen. Daar tussen Beverentunnel en Tijnsmanstroom verlies je 40 minuten. Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Burgerhout 20 minuten. Antwerpse ring tussen Antwerpen-Noord en de Legrellenlaan ook 20 minuten. En de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een kwartier. Op een andere plaats in de vertraging max 10 minuutjes kwijt.
10: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win 2500 euro reisbudget. Wouter de Vries.
6: Er zijn nog zeker eer in het leven. Dat is dat je de party room weer krijgt na 6 uur. Nu starten met Swedish House Mafia en Lickely. Goeie nieuw hoor. Top.

0: top met Cassian Come to Life. Ja, ja. 5, 4, 3, 2, 1. The Party Room. Dat zou wel zijn. Come on.
1: Vier het einde van je werkdag met Wouter.
0: En samen met jou natuurlijk Party Room opent weer de deur om af te kicken van de werkdag. Met straks in de line-up de man die je ook kent van de filler rave bij Bram en Thibault. Welke top DJ is niet bang om zijn fouten toe te geven? En welke DJ gaat de rustpauze inlassen? Ik alvast niet.
1: Dit is Top.
0: Nu met deze classic van 2000. Hier is Silver. En Turn the Tide bij Top.

lovely day zou overdreven geweest zijn vandaag. Ik heb het ook vaak zien regenen, maar a lovely evening. Nou, het lukt wel. Tommy Phillips was dat. Sun is shining in the party room. James Hype. Dat is een top DJ natuurlijk. Bekend ook van deze monsterhit Ferrari. En James Hype, er is een van de grootste DJ's ter wereld. Maar ook de grootste kunnen de mist ingaan tijdens een DJ-set. Luister. Ai. Doet pijn aan de oren. Hoppa, en we zijn weer weg. Hij wist het toch nog snel te camoufleren. En het straf is, James wil er ook vooruit komen. Hij haalt dit niet uit zijn set die hij postte. Hij maakte er zelfs een video van om aan te tonen dat missen menselijk is. En natuurlijk is het wel zo dat James Hype super getalenteerd is en vaak mixt met 4 players en alles ook live doet. En dus niet met een stick zoals vele anderen. Dus dan bestaat het risico dat er eens iets fout gaat. In elk geval, het publiek bleef ook bij zijn set op dat optreden. En het publiek online vond het ook leuk dat hij hiermee aantoont dat een fout maken moet kunnen. Allee, en nu op de radio klank en beeld. Rules the nation. The world. Television.

0: Daft Punk, Harder, Better, Faster, Stronger. Zometeen Party Room Line-Up. Van
1: Haren, Van Haren. Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be. Van Haren, Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
2: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
3: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
4: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
2: Oh,
4: op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels. En op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl. Op u kan ik rekenen.
4: Lidl, dat kan tellen.
5: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Nette viooltjes. The Party Room line-up. Geen party room zonder DJ's natuurlijk. En vanavond stel ik iemand aan jullie voor die een bekende is natuurlijk. Won de top DJ battle dit jaar, mocht draaien op Tomorrowland. En is ook de vaste gast van de Filler Rave. Dat gaat iets populair worden hè, bij Bram en Thibaut. En we gaan hier nog even verder kennis maken met de enige echte DJ ID. Dus ja, hij gaat nog een paar dingetjes over zichzelf vertellen. En ook zijn favoriete track zo meteen.
1: Naam. Sef Daponte.
2: DJ naam.
1: Sef Santé.
2: Woonplaats.
1: Wijnigem.
2: Muziekstijl.
1: Melodic techno.
2: Favoriete festival.
1: Tomorrowland.
2: Naar welke DJ kijk je op?
1: James Hype.
2: Wat is je droom?
1: Om van het draaien mijn vaste job te kunnen maken.
2: Wat is je all-time favorite track?
1: Sweet Disposition, omdat zo'n goede feel-good vibe en die intro vind ik echt superleuk. Heel uniek nummer. En het is van hetzelfde jaar als mijn geboortejaar.
0: Ah ja, dat is het jaar 2008. Zo'n jongster is het nog, onze Sef Santé. Ik ga die original draaien, de Temper Trap, Sweet Disposition Remix, Axwell en Dirty South. Ja, zing hem maar lekker mee.

0: Er zijn deze zomer twee enorm plezante hits geweest, vind ik. En dat is enerzijds natuurlijk Another, maar ook deze. En die ga ik zo meteen nog eens volledig draaien, maar eerst... Ja, naar de weg. Eens checken waar de files staan. Oei, is bescherming nu weg? Wat is dat nu weer? Heb ik dat zo snel kunnen terugvinden? Ja, momentje hoor. Excuses voor het gesukkel. Ja, hier ben ik ermee. Antwerpse ring, daar liggen voorwerpen op de weg tussen Beverentunnel en Tijnsmanstunnel. Verlies je daardoor een half uur. En ook nog op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Berchem. 20 minuten vertraging. En in Brussel tussen de Annie Cordie-tunnel, de Kunstwet-tunnel, ook 20 minuten. Op een andere plaats in een vertraging, max een kwartier.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
2: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Van Haren, Van Haren.
5: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
4: Van Haren, Van Haren.
5: Omdat we van schoenen houden.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
7: Zottekes? Wakko?
6: Gek! Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
8: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
9: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
10: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
11: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
8: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
12: Volkswagen. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be. Samen aan tafel.
14: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
13: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
15: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Calvin Harris en Jazzy Satisfy. Top. Geen zo goed nieuws voor de Braziliaanse DJ Vintage Culture. Hij heeft vandaag zijn shows in Mykonos en Burning Man Festival, wat er nog aankomt, geannuleerd. De Braziliaanse DJ zegt dat zijn lichaam om een pauze vraagt. Hij draaide de voorbije maanden meer dan 25 shows op 3 continenten en wil nu een weekje rust nemen. Ja, hoe zou je zelf zijn?
1: Dit is de top tune of the week.
2: Marshmello en Cameron Withcombe. Hallo.
1: We make you move.

0: Clooney, Britse house producer die heel graag samenwerkt met Prospa, want ze hebben natuurlijk ook al deze zomerhits gescoord samen. Maar net hoorde je dus de nieuwe track, die heet Good Girl. Zometeen in de party room, Kygo en Whitney Houston.
1: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
2: Royo Schappen en Isolatie, al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
3: Chapeau, weer een chapeau van Royo.
4: De perfecte lengte, prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
5: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
6: Our Dreams!
7: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
8: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.

Kygo, we zeggen altijd Noorse DJ, maar eigenlijk is hij geboren in Singapore. Dat komt omdat zijn vader daar destijds woonde voor zijn werk. Zometeen mag ik een gloednieuwe avondshow aankondigen. Doe dat heel de week, voortaan vanaf 7 uur. Wat het is, hoor je straks. Eerst tijd voor Alesso en One Republic. Er is In Your Eyes. Goedenavond.

0: 7 uur op top.
1: Gloednieuwe avondshow, zoals ik al zei, waar heel veel toppers tevreden mee zullen zijn. En de naam is Top Request en vanavond wordt dat gepresenteerd door Kurt. Met zo'n naam, denk ik, Kurt, dat zal heel veel op verzoek zijn.
2: Dat is helemaal juist eigenlijk. Ik geef eigenlijk de mensen een beetje wat ze willen. Hè. De favoriete muziek, dat doen we altijd, maar nu is het toch net iets meer. Dus als je een goed idee hebt...
1: Je mag vragen wat je wil, volgens je moed.
2: Eigenlijk wel, inderdaad.
1: Hoe gemakkelijk kan het zijn? Wat is hetgeen? Uur lang.
2: Klopt, wat wil je graag horen tussen 7 en 9? Dat is eigenlijk de vraag.
1: Oké. Okay. Wordt dat elke avond door jou gepresenteerd?
2: Nee. We gaan het wel heel de week doen, van maandag tot donderdag. Maar ja. Bijvoorbeeld, het kan zijn dat morgen Jonathan hier staat. Of het kan ook zijn dat Christophe hier staat. Okay. Of Jens. En we doen ook een beetje een roulement. Dus het is niet altijd op hetzelfde moment. Dus het is soms een verrassing wie dat hier gaat staan.
1: Ja. Verrassing van de DJ die het presenteert, de presentator. Maar concept blijft hetzelfde natuurlijk vanaf 7 uur. Alles op verzoek. Dus ja, maak er een goede show van. En het hangt natuurlijk ook af van de goede smaak. Waar ik
2: klopt
1: niet aan twijfel van de toppers. Dus stuur maar in de Topradio BE-app. Kurt, hou jij van een beetje retro? Muziek of niet?
2: Zeker.
1: Oh, wacht. Kan je niet even erin smijten? Kan jij nu al niet meer draaien?
2: Dat is jammer natuurlijk. Alhoewel, morgen of overmorgen kan dat terug in orde komen.
1: Dat zou misschien wel nog kunnen, maar nu niet meer. Dit is Kate Trusted, Liquid Skies. Prettige avond en veel plezier met Top Request. Top Request.

0: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Dit is Top!
4: Straks gaan jouw favoriete tracks passeren, maar eerst is het Bart de Meulemeester met de Top Headlines.
5: Goedenavond. Lokale besturen moeten de buitenschoolse kinderopvang betaalbaar houden. Dat zegt bevoegd Vlaams minister Caroline Gené. Vanmorgen bleek dat die opvang in 1 op de 3 steden en gemeenten duurder wordt, omdat de lokale bestuurder dat nu zelf moet organiseren en beter moet maken. En dat kost veel geld, zeggen ze. Maar Gené reageert.
6: Steden en gemeenten die de keuze maken om ouders meer te laten betalen, die missen misschien wel een kans. We investeren 80 miljoen euro extra per jaar. Dat is bijna een verdubbeling van het budget voor buitenschoolse opvang. Het is nu aan steden en gemeenten om de verantwoordelijkheid te nemen om die betaalbaar en kwaliteitsvol uit te rollen op elke school, in elke stad, in elke gemeente, voor elk kind.
5: Netwerk tegen armoede vreest dat de duurdere kinderopvang vooral gezinnen zal treffen die het al financieel niet zo makkelijk hebben. 3 magistraten moeten voor de rechter komen in het dossier over de fraude met het magistraatexamen begin 2024. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Brussel beslist. De 3 gaven de examenvragen door en worden onder meer beschuldigd van schending van het beroepsgeheim. Een 4e advocaat wordt niet vervolgd. Wanneer het proces precies start, is nog niet duidelijk. Er verdwijnen wereldwijd al maar meer koraalriffen door de klimaatverandering. De totale oppervlakte is de voorbije tientallen jaren met bijna 10% kleiner geworden. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek in meer dan 100 gebieden. Doordat het klimaat verandert, wordt het water in de oceanen al maar warmer en de koraalriffen daardoor zwakker. En die zijn nogthans erg belangrijk voor het leven in de oceaan. Stervoetballer Lionel Messi stopt bij de nationale ploeg van Argentinië. Dat laat hij zelf weten op Instagram. Messi is 39 en speelde 20 jaar voor de Argentijnse nationale ploeg. Hij kwam aan 207 caps en 125 goals. Zijn afscheid is voor sportjournalist Janko Beekman niet echt een verrassing.
7: Er waren de voorbije weken, zeker in de Argentijnse media, al langer geruchten over een afscheid. Voor het Argentijnse voetbal en voor het wereldvoetbal is dit sowieso het einde van een tijdperk. Er is leven na Lionel Messi, maar het zal wel een heel ander leven zijn. Uiteraard heeft het Argentijns voetbal nog talenten, maar ja, ze zullen nooit, maar dan ook nooit, nog maar in de buurt komen van wat Lionel Messi in zijn carrière heeft gepresteerd.
5: En dat is wel wat. Messi won met Argentinië 2 keer de Copa America en 1 keer de wereldtitel. En Racing Genk doelman Luca Brugmans vertrekt naar Liverpool. Hij is nog maar 18 en gaat er een contract voor 5 of 6 seizoenen tekenen. Liverpool betaalt maar liefst 35 miljoen euro. Dat is een record voor Genk. Dat kreeg eerder deze zomer al 33 miljoen voor Koskaretsas, die naar Dortmund trok. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan zee nog enkele buien, minimaal rond 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en meestal droog bij 21 graden. Woensdag eerst opklaringen, later kans op wat regen bij 20 graden.
4: Als je onderweg bent, dan kan je eigenlijk overal best vlot doorrijden, behalve op de R21, dat is in Brussel. Daar gaat het traag, een kwartiertje extra tussen de Balieu-tunnel en het Terkamerbos. En verder ook nog op de Brusselse Buitenring, een klein tiental minuutjes tussen Strombeek, Bever en Jetten.
8: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win 2500 euro reisbudget. Top request.
4: Ja, 2500 euro heb ik niet voor jou, maar ik heb wel jouw favoriete track. Maar dan moet je wel aanvragen natuurlijk nu via de Top Radio B-app. Wat zou je graag willen horen en waarom? Stuur het eens door.

0: Slater en Dance. Wel kijk, Dance, dat hangt eigenlijk van jou af.
1: Top request.
0: Want jij bent hier de baas en dat gaan we niet alleen vandaag doen, dat doen we eigenlijk ook morgen, overmorgen en donderdag ook. En weet je wat, de volgende weken ook. Jij kan de baas spelen over de radio door gewoon jouw favoriete track door te sturen. Via de Top Radio BE app doe je dat. Je mag er ook altijd bij zetten waarom je die heel graag wil horen. En iemand die dat ook gedaan heeft, is Karin uit Menen. Goedenavond, Karin.
2: Goedenavond.
0: Ik heb daarnet al gehoord dat je best al een drukke dag hebt gehad vandaag.
2: Ja, inderdaad.
0: Wat heb je uitgestoken?
2: Starman het schilderen geweest aan de omheining voor mijn terrasvijver.
0: Oh, heerlijk, heerlijk. En dat is dan een beetje behandelen en ervoor zorgen dat hij de winter door kan en dat eigenlijk dan de volgende zomer, als de zon schijnt, dat de kleur behouden blijft. Daar komt het eigenlijk op neer.
2: Inderdaad. Ah, ja,
0: inderdaad. En hoeveel tijd heb je daaraan besteed? Heeft dat dagen geduurd of was het een paar uurtjes in geflikt?
2: Nee, ik ben gisteren tussen de regen door één kant beginnen doen om die zak te zien. En nu was het af. Weer droog hier in Menen. Ja? Ik dacht, ja, ik doe verder. Want die staat buiten, niet? Dus behalve het koud buiten. moet behandeld worden, niet?
0: Beste Karin, nu dat je een beetje ervaring hebt met die dingen, doe je dat ook op verplaatsing? Kan ik jou ook inhuren om...
2: Nee.
0: Tjuto.
2: Nee, ik ben toch.
0: Kom maar proberen natuurlijk. Beste Karin, ik weet al wel dat je een fantastische track hebt aangevraagd. Je bent ook de eerste trouwens van deze top request. Welke track zou je graag willen horen?
2: Robin Schultz, dat is een mega feest.
0: Ben je er ook een beetje verliefd op?
2: Wat lief?
0: Ben je er ook een beetje verliefd op de Robin?
2: Nee, maar ja, eigenlijk wel. Als ik de videoclip zie, vind ik dat wel best een prachtige videoclip. Maar ik kende wel een paar liedjes zo.
0: Ja?
2: En, ik heb een abonnement op YouTube en ik dacht, ja, ik ga toch een keer de beste van hem opleggen. En eigenlijk is dat best wel oké.
0: Wel, ik kan het niet beter aankondigen eigenlijk. Take It Slow komt eraan, Bullet van Robin Schultz en Watermat. Ik wens jou een hele fijne avond, maar ik denk dat het in orde gaat komen, want de volgende paar minuten ga jij gewoon wegdromen, hè.
2: Oh ja, draai je vol bak van.
0: Wel, draai je maar vol een bak. Karin, dikke merci om die door te sturen, hè. Ciao.
2: Oké, ciao.

0: sorry, schatje betekent eigenlijk. Hè. Topic en Becky G en sorry, papi.
1: Top request.
0: Ja, misschien moet ik dat tegen sommigen ook wel zeggen als jouw request er niet doorkomt vandaag. Maar geen probleem, want we doen het morgen, overmorgen en donderdag nog eens opnieuw. En als het dan ook niet lukt, de volgende weken ook nog. Top request is jouw nieuwe afspraak tijdens de avond tussen 7 en 9 hier bij Top. Vandaag is het met mij te doen, maar het kan ook zijn dat hier evengoed Jens achter de microfoon staat of dat Jonathan de honneurs waarneemt enzovoort enzovoort. Je gaat het wel ontdekken wie hier staat, maar het idee blijft altijd hetzelfde. Jij bent eigenlijk de baas. En baas spelen, dat mag nu eens voor een keertje. Via de Topradio BE op kan je jouw favoriete track aanvragen. Zet er wel ook bij waarom je daarvoor stemt. Alhoewel, ik ben eerlijk, soms is een request gewoon duidelijk op zichzelf. Ik zeg maar iets, ik zag een berichtje van Alexander bijvoorbeeld en hij heeft gewoon doorgestuurd Animals van Martin Garrix, alstublieft. Er staat wel niet bij waarom, maar in dit geval was het een goede keuze.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
1: Ah ja?
0: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
1: Hé, maar die lust die kooks, hè?
0: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
2: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Medi-market.
4: Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
7: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
8: Mijn energierekening, dat is toch eens schappelijk van prijs, zeg.
9: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
8: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
9: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
8: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Max Dean en Can't Decide. Ja, niet kunnen beslissen, dat is wel eens een probleem dat je kan voorhebben. Hè. Top request. Ja, zeker als er zoveel goede tracks zijn om uit te kiezen natuurlijk. En toch moet je er eentje doorsturen. Allee, moet. Je mag er eentje doorsturen via de Top Radio BE. Wat is jouw favoriete track? Misschien met een beetje geluk passeert hij dan wel gewoon op de radio een beetje later. En zet er ook bij waarom je daarvoor stemt. Iemand die dat ook gedaan heeft is Linda uit Arendonk. Goedenavond.
1: Goedenavond, Kurt.
0: Goedenavond. Beste Linda, ik heb gehoord dat je al een drukke dag hebt gehad, want je hebt kinderen op bezoek gehad.
1: Ja, de kleinkinderen opgepast met de laatste vakantiedag. En dan geen opvang beschikbaar en dan wordt oma geschakeld. Hè.
0: Ja, zo gaat het dan natuurlijk. En wat steek je dan uit met die mannen? Is het dan puzzeltjes leggen? Is het in de tuin ravotten?
1: Ja, binnen en buiten gespeeld. Als het regent spelen ze binnen met de auto's en anders buiten met de fiets en met de tractors. Dus ze houden zich wel bezig.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Hoe blij ben je dat het morgen eens 1 september is?
1: Op zich valt dat wel mee, maar het is wel vermoeiend dat je drie kleinkinderen hebt tussen 4 en 6, dat je dan bezig moet houden.
0: Ja, ja, en dan zo.
1: Er nog eens een kleinste bij van 13 maanden op bezoek.
0: En die waren allemaal tegelijk bij jou op bezoek?
1: Ja, ja, ja, alle 4 tegelijk.
0: Ah ja, kijk, dan heb je het dubbel en dik verdiend eigenlijk, hè, want je hebt een track gekozen, je hebt er zelf bij gezet. Bangelijke plaat, voor wie heb je gekozen?
1: Voor Peggy Goo, My Woman.
0: En waarom?
1: Ik vind het een keigoeie plaat. Ja, ik luister altijd naar Topradio, ook als ik aan het wandelen ben, zoals nu. En die hebben een goed ritme, hè, en dan wandel ik op het ritme van de muziek. Hè.
0: En wel, ik ga er nu voor zorgen dat je verder kan wandelen. Linda, dikke merci om die door te sturen. Doe ze er allemaal de groeten in Arendonk en al die kleinkinderen van jou, als ze nog eens op bezoek komen, zet het op maar goed laten. Hè. Is dat in orde?
1: Ik ga het zeker doen, dankjewel.
0: Salutjes, bye.
1: Ja, bye.

0: is aangevraagd door Linda uit Arendonk, die regelmatig wel eens wandelt. Onder andere ook heeft ze deelgenomen aan de dodentochten, zie ik hier in de Topradio BE-app. En deze Peggy Goo is volgens haar het ideale ritme. Woman was dat hier bij Top. Als jij er ook nog eentje wil aanvragen, kan je via de Topradio BE-app. Als je onderweg bent met de auto, kan ik je meegeven dat het eigenlijk overal best vlot gaat. Behalve in Brussel, daar moet je er een kwartier bij tellen tussen de Baljuw-tunnel en Terkamerbos. Beland je nog in een andere file op een Vlaamse snelweg, dan is het voor minder dan 10 minuutjes extra aanschuiven.
1: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
2: Dit is Top. We make you move. Top Request.

voor Chris mocht er eentje zijn van Jonas Blue. Maar kijk, het is deze geworden. Edge of Desire. Top request. Ja, we gaan het vanaf nu elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag doen. Jij bent de baas, je bent op en dat kan heel eenvoudig. Via de topradio BE-app kan je jouw favoriete track doorsturen. Dat kan gewoon een favoriete track zijn, omdat je die leuk vindt. Dat kan ook een of andere speciale reden zijn dat je die doorstuurt. Misschien is er bij jou thuis iemand jarig of wil je iemand in de bloemetjes zetten. Of, ik zeg zomaar iets, ga je toevallig iemand een huwelijk vragen of zo en heb je daar wat hulp bij nodig? Allee, het mag altijd natuurlijk, hè. Het kan altijd dus via de topradio BE-app als er ook maar een track bij hoort. Het kan dus een vrolijke gebeurtenis zijn, maar het leven is niet altijd vrolijk. Soms is het ook gewoon niet zo vrolijk. En dan zitten we bij het berichtje van Arno bijvoorbeeld via de topradio BE-app. Hij heeft een track aangevraagd die wel best vrolijk klinkt, maar hij vraagt hem vooral aan omdat zijn meter die track heel graag hoorde die recent overleden is. Het gaat over deze dier van Psy, dit is Gangnam Style.

0: feestje dankzij Criss Cross Amsterdam. En Oh My Oh My. Of Amai Amai Amai. En ja, zorg zelf voor de party, want dit is Top Request. Jij bent de baas, maar dan moet je wel je favoriete track nu doorsturen via de Top Radio BE app.
1: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
2: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

0: Bob Sinclair en Rock This Party. Top Request. Yes, jij bent de baas. Niet alleen vandaag, maar dus ook de rest van de week en ook de volgende weken. Van maandag tot en met donderdag tussen 7 en 9. Top Request. Je kan jouw favoriete track doorsturen via de Top Radio BE-app. Zo gaat het trouwens heel de tijd zijn. Af en toe gaan we wel een paar regeltjes inbouwen, maar op dit moment kan je nog gewoon je goesting doen. En kan je je favoriete track doorsturen. Je kan het doen met een berichtje gewoon intypen, maar je kan het ook inspreken zoals luisteraar Hans uit Landen heeft gedaan. En ik ben er bijna zeker van dat als je dadelijk hoort wat Hans te vertellen heeft, dat ik daar een heel pak andere mensen ook enorm, enorm blij mee ga maken. Dit is wat Hans insprak.
1: Kan je even House of Houses draaien? Gewoon om het weekendgevoel terug te krijgen op deze maandag. Dank u!
0: Als tu-

The house and house, the house and house, the house and house.

Ja, hier en daar is al een stereo-installatie gesneuveld. Dat heeft niet per se te maken met deze Jugel, maar wel met Cheermoon Tracks die daar straks gepasseerd is. Maar deze Jugel en Jamaican, die was ook aangevraagd door Lidie, trouwens uit Maldegem. En ja, dat is het principe eigenlijk van deze avond. Wat is jouw favoriete track? Laat het maar weten via de Top Radio B-app. En dan ga ik daar misschien wel voor zorgen. Allee, de kans is heel groot eigenlijk, hè? Maar dan moet je het wel doorsturen via de Top Radio B-app. Kan gewoon met een bericht, gewoon rikketikketik. Of een audioberichtje, dat mag ook altijd natuurlijk.

0: Dit is Top Request en het idee is heel simpel. Jij bent de baas. Allee, we gaan je ook niet overdrijven natuurlijk. Er is hier nog wel ergens een grote baas, maar die slaapt waarschijnlijk al. En het komt heel goed uit, want dat wil zeggen dat jij gewoon kan baas spelen over de playlist. Dit is Top Request, jouw favoriete tracks. En welkom via de Top Radio B-app. Onder andere Tiebe uit Sint-Niklaas, die heeft ook zijn best gedaan om een heel mooi spraakberichtje in te spreken via de Top Radio B-app, want dat mag ook. En tegelijkertijd zijn favoriete track aan te vragen. Het is deze.
1: Ik zou graag Satisfy van Calvin Harris horen, zodat ik morgen met een goed gevoel naar school kan.

0: Used and Control.
1: Dit is Top.
0: Twee mannen hebben het hier nog onder controle. Ik ben er één van en de andere, dat is Bart de Meulemeester. Met de Top Headlines. Goedenavond.
2: Goedenavond. Lokale besturen moeten de buitenschoolse kinderopvang betaalbaar houden. Dat zegt bevoegd Vlaams minister Caroline Genee. Vanmorgen bleek dat die opvang in 1 op de 3 steden en gemeenten duurder wordt, omdat de lokale besturen dat nu zelf moeten organiseren en beter moeten maken. En dat kost veel geld, zeggen ze. Maar Genee reageert.
3: Steden en gemeenten die de keuze maken om ouders meer te laten betalen, die missen misschien wel een kans. We investeren 80 miljoen euro extra per jaar. Dat is bijna een verdubbeling van het budget voor buitenschoolse opvang. Het is nu aan steden en gemeenten om de verantwoordelijkheid te nemen om die betaalbaar en kwaliteitsvol uit te rollen op elke school, in elke stad, in elke gemeente, voor elk kind.
2: Netwerk tegen armoede vreest dat de duurdere kinderopvang vooral gezinnen zal treffen die het financieel al niet gemakkelijk hebben. In Lodelinsaar in Charleroi zijn 3 mensen omgekomen bij een zwaar verkeersongeval. Hun auto botste daar, wellicht aan een hoge snelheid, op een andere auto en vloog tegen een paal. De 3 overleefden die klap niet. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. En Italië verlengt zijn grenscontroles voor reizigers vanuit Spanje met 15 dagen. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Die controles begonnen een maand geleden als reactie op de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het stukje Spanje in Noord-Afrika. Tienduizenden migranten probeerden daar toen om Europa binnen te geraken. Vanavond en vannacht opklaringen, aan zee nog enkele buien, minima rond 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en meestal droog bij 21 graden.
4: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win 2500 euro reisbudget. Top Request.
0: Ja, Top Check-in is terug, maar weet je wat ook terug is? Top Request. En jij bent nog altijd de baas via de Top Radio B-app. Al gaan we straks wel een klein beetje andere regels bedenken. Ja, straks. Top. Ja, sorry hè.

0: René Zonneveld en de Loco Loco.
1: Top request.
0: Yes, dat is het plan. Moet je nog niet helemaal mee zijn of denken, wat is er aan de hand? Wel, jij bent de baas. Alhoewel dat we dit uur de regels een klein beetje gaan verstrengen. Ja, kijk, het is tof geweest, het eerste uur. Toen mocht je je goesting doen, toen mocht je je plan trekken. Dit uur is er een klein regeltje. En dat regeltje dat wordt eigenlijk niet door mij bepaald. Ik heb hier een hele grote blender staan. Het is een beetje een speciaal geval. Er komen letters uit. Nu weet ik ook wel dat je een blender normaal gezien voor andere zaken gebruikt. Maar in dit geval komt er dus een letter uit. En die letter die gaat bepalen ja, welke artiesten we eigenlijk gaan horen. Ik ga eens kijken wat dat hier allemaal geeft. Dit is de blender. Een zotmachine hoor, echt waar. Je zou hem moeten bezig zien. Met een beetje geluk komt er dus een letter uit en die letter bepaalt wat jouw favoriete tracks gaan zijn straks.
1: De letter P.
0: Oh, de letter P. Dat wil dus zeggen dat wij eigenlijk op zoek zijn naar artiesten, naar DJ's die beginnen met de letter P. Als je toevallig eentje kan bedenken en je vindt hem ook nog goed, want dat is natuurlijk wel het idee, dan mag je het altijd doorsturen via de Topradio BE-app. Aan welke DJ denk je, aan welke artiest denk je, die start met de letter P? Patje Crimson zou bijvoorbeeld kunnen. Phil Collins zou ook kunnen, maar ja. Allee, kom. Jouw ideeën zijn welkom via de Topradio BE-app.

0: On Tonight van Silva Bumpa. Niet Bompa, want dat hoort ze niet graag. Dan wordt ze boos.
1: Request the Alphabet.
0: Ja, daarnet heb je het waarschijnlijk wel gehoord dat onze blender geëindigd is op de letter P. Dus ik ben op zoek naar een artiest, een DJ, allez, iemand die gewoon ooit eens een beetje muziek heeft gemaakt. En we vinden het goed, die toevallig zijn of haar naam begint met een P. En ik kan al verklappen, er is één naam die er ondertussen al bovenuit steekt. Verschillende keren heb ik hem zien passeren. Onder andere Bart gaat ervoor in de topradio. Je hebt ook Regina bijvoorbeeld uit Herent, heeft ervoor gekozen. Ja, natuurlijk, als je denkt aan een P, dan denk je aan de pollen natuurlijk.

0: nieuw muzikaal talent en wil je jouw track graag eens laten horen op Top? Dat kan. Allee, toch zeker voor 30 seconden. Wouter zoekt producers talent. Upload je track nu via topradio.be. En wie weet, mag jij hem aan heel Vlaanderen laten horen. Bij Wouter in Goed Bevonden in 30 seconden.
1: Oh, stop.
0: Huh? Uw tijd is om. Top. We make-

0: een van die tracks die de rest van de avond in je hoofd zit. Hij heeft dat met opzet gedaan, hè, de kamerad. Kamerad zonder een P trouwens, dat is van belang. Nou, waarom is dat precies van belang? Wel,
1: Request the Alphabet.
0: Ja, dat straks heb ik mijn rare blender hier aangezet in de studio. Het is een blender waar letters uitkomen. En we zijn beland bij de letter P. Dat wil zeggen dat ik op zoek ben naar DJ's of artiesten die starten met de letter P. En eerlijk is eerlijk, toen ik dat verteld heb op de radio, zijn er onder andere berichtjes binnengekomen van Kim, Lucas bijvoorbeeld, Liddy was er ook bij, Matthias heb ik ook gezien in de Topradio BE-app. En ze gaat het nog een tijdje door. Vanessa bijvoorbeeld ook. Hebben allemaal doorgestuurd dat ze op dat moment, als het moet starten met een P, aan Pat B denken. En dacht ik, ja, dat is een goed idee. Maar we zitten ook met Charlotte uit Mazeik. En Charlotte, die wil dan weer Turn the Tide horen. En ik dacht, hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen helpen tegelijkertijd, ach, door gewoon die Turn the Tide van Dimitri Vegas, Silver en Pat B in je oren te stoppen. Hey.

Noem eens een DJ die start met letter P. Ja, wel kijk, dan is deze Polla in eentje die je kan opzommen. Paul Elstak en Rainbow in the Sky. Request. Ja, het is onder andere Femke uit Hasselt die hem had doorgestuurd. En ik heb hem nog bij een aantal andere luisteraars ook zien passeren. Dus de top 3 van de P'tjes die hebben we ondertussen al gehad. Maar misschien kan jij nog wel een andere DJ of artiest bedenken waarvan de eerste letter een P is. Als je er eentje bedenkt en zo zegt van, ah ja, die wil ik wel eens horen op de maandagavond. Stuur hem eens door via de Topradio BE-app en dan ga ik daar misschien straks wel voor zorgen.

0: Lost Frequencies, Live It All. Request the Alphabeat. Ja, vanaf nu nieuw tussen 7 en 9 hier bij Top. Top Request. En om het niet altijd te gemakkelijk te maken, dit uur alleen DJ's of artiesten waarvan de eerste letter een P is. Al moet ik toegeven dat sommigen ook een beetje creatief zijn, zoals Yuri bijvoorbeeld, die stuurt Pengsten Regio. Ja, dat is natuurlijk perfect. Ook DJ Potato heb ik er ook nog gezien passeren. Steven stuurt dat door. Maar we gaan eens kijken wat Vicky allemaal heeft doorgestuurd. Goedenavond, Vicky uit Geel.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Ja, wat je hebt doorgestuurd ga ik eigenlijk straks vragen. Ik heb daarnet al van jou gehoord dat je ook in de tuin hebt gewerkt.
1: Ja, klopt. Dat heb, was er eigenlijk goed weer voor. Dus,
0: ja, ik wil zeggen, heb ik een van de Nationaal Tuinmoment gemist? Blijkbaar wel dan.
1: Niet dat ik weet. Nee.
0: Wat heb jij uitgestoken in je tuin?
1: Ik heb een fontein geïnstalleerd.
0: En ben je dan niet bang dat zo de buren, ik zeg maar iets, dat die ja, nu waarschijnlijk iets minder, maar als het zomer is, dat die zo constant wakker worden en piepje moeten gaan doen? Nee.
1: Nee, dat gaat wel meevallen, want het is de tweede fontein al die ik geïnstalleerd
0: heb. Wat heb je met fonteinen, Vicky?
1: Ik weet het niet. Ik heb er iets mee. Ik weet het niet waar, maar ik heb er iets mee, ja. Ik koop die tweede hand en dan, ja, voilà.
0: En ben ik wel benieuwd, is het dan gewoon een klein fonteintje of is het een ding dat 7 meter hoog spuit?
1: Nee. Zo groot is mijn tuin ook niet. Het is maar een kleintje. Het is zo van die drie zalen waar zo een beetje borrelen eigenlijk.
0: Ah ja, oké. Heerlijk zeg. En ben je van plan om... Dus volgend jaar komt er nog een derde en een vierde bij of zeg je, goh, het is genoeg geweest?
1: Wow, ik denk er een beetje van even dat er op tweedehands allemaal te koop staan. Zo. Of gratis, want die laatste heb ik gratis gekregen. Dus voilà.
0: Ah ja, ik zie bij deze al... Allee, dadelijk gaat iemand in de toprijden B misschien nog wel een fontein aanbieden. Het mag allemaal natuurlijk. Maar vooral ook goede muziek ben ik naar op zoek. Als de artiest maar start met een P. Jij hebt gedacht aan een paar gekke Russen?
1: Ja, inderdaad. Gekke Russen, dat moet je wel zeggen. PPK met Resurrection.
0: Ik vind het een topkeuze. Bij deze komt hij eraan. Vicky, ik wens je heel veel plezier met alle fonteinen die je nog gaat installeren. En ik wens je vooral een fijne avond. Merci om dat door te sturen.
1: Voor jou ook. Tadaa.
0: Yo.

Ideaal voor de maandagavond. Jax Jones, Pulling Me Back. Request. Alleen is wel een klein probleempje met Jax Jones. Hij begint niet met een P. Zijn naam bedoel ik dan natuurlijk. Ik ben nog altijd op zoek naar een request, een top request, tot 9 uur. Maar het moet er wel eentje zijn waarvan de artiest start met de letter P. Er zijn al een paar suggesties binnengekomen. Ik zeg maar iets, de Prodigy bijvoorbeeld van Bart zou perfect kunnen. Misschien passeert die straks wel. Ja, die DJ Patato van daar straks van Steven, die staat er ook nog altijd in de wachtrij. Maar misschien heb jij wel een beter idee. Ik zoek dus een artiest waarvan de eerste letter een P is. En ja, als je een goed idee hebt, stuur hem door via de Topradio B. En dan passeert hij misschien straks nog wel voor 9 uur.

0: Calvin Harris and Promises.
1: Top Request.
0: Yes, van maandag tot donderdag ben jij de baas hier bij Top. Daar straks tussen 7 en 8 was je ook echt de baas. Mocht je echt alles aanvragen wat je wou. Nu moet de artiest starten met de letter P. Kleine voorwaarden gewoon, ja, omdat het kan. Morgen doen we iets anders en dat zal je dan wel merken. En iemand die ook een artiest heeft doorgestuurd, die start met een P. En welke artiest dat is, gaan we straks ontdekken. Goedenavond, Kim.
2: Hallo, goedenavond.
0: Ik heb gehoord dat er daar bij jou misschien één of meerdere kleine kinderen zijn die een spannende avond beleven.
2: Eén kleinere en één halve grotere ondertussen. Dus ja, die zijn alle twee klaar voor morgen terug naar school te gaan.
0: Weet je wat er bij mij vroeger zo vervelend was? Ik was dan in de vakantie altijd later opgestaan, want ik mocht dan ook altijd uitslapen natuurlijk. En dan was dit de vervelendste nacht, want ik kon niet slapen. Hebben ze daar ook last van?
2: Tot hiertoe weet ik niet, want ik ben momenteel niet thuis. Ik stap thuis met de kleinste, dus ik hoop dat je zoiets slaapt als ik thuis kom. En de grootste is nog aan het sporten, dus die gaan we wel later slapen natuurlijk. Het enige dat wij wel voor hebben, is in de vakantie zijn ze altijd vroeg wakker. En morgen kan ik u verzekeren, dan gaan we ze niet uit hun bed krijgen.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja, dat was dan toch een beetje anders dan bij mij. Maar ja, goed, ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Hè. Beste Kim, je hebt vooral een artiest doorgestuurd met een P. Aan wie had jij gedacht?
2: Ik had aan Peter Lutz gedacht.
0: Ik vind het een topkeuze. Peter Lutz komt eraan met The Rain. Ik wens je een fijne avond. Veel plezier daar met de mannen daar morgenochtend. En ik hoop dat ze toch uit hun bed komen. En anders, ik heb een idee. We hebben hier een nieuwe ochtendclub bij Top. Gewoon heel luid zetten. En dan zal ik wel vragen aan Brian of zo dat hij op het juiste moment iets roept. En dan komt dat perfect in orde. Wat denk je daarvan?
2: Dat vind ik een heel goed plan.
0: Kim, fijne avond nog. Hè. Ciao.
2: Voor u ook. Daar.
0: Yo.

0: artiesten waarvan de eerste letter een P is. Ja, deze Peter Lutz die komt natuurlijk in aanmerking met The Rain. Het was Kim die hem aangevraagd had. En Kim die heeft morgen een paar tiener die naar school moeten.
1: Top request.
0: En dat is altijd een spannend momentje natuurlijk, dat we zeggen dat de vakantie voor hen voorbij is. Maar dan is er ook Tony uit Locristi en voor hem gaat de vakantie blijkbaar binnenkort beginnen.
2: Ja, klopt.
0: Wat ga je uitsteken? Naar waar gaat de vakantie?
2: Wij vertrekken donderdag naar de Malediven.
0: Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk. En is het voor 1 weekje, 2 weekjes?
2: 12 dagen.
0: Oh, ideaal, ideaal. En is het, ben je zo iemand die dat zo een all-in hotel boekt of ben je iemand die gaat voor avontuur?
2: Ja, dat is een eiland, all-in.
0: Ah ja, oké, oké, oké. Ja, ik wens daar in ieder geval heel veel plezier mee. En ik heb ook het idee, als ik zo kijk naar de track die je hebt doorgestuurd, dat je ook wel in bent voor een goed veegje.
2: Ja, zeker, zeker, zeker, zeker.
0: Ja, ik was op zoek natuurlijk naar DJ's of artiesten waarvan de eerste letter een P is. Aan wie had jij gedacht?
2: Aan Pat Kempsen.
0: Met?
2: Met Paranoid in Moskou.
3: Мы пришли сюда вместе получить все то, что вы можете нам дать. Мы пришли сюда вместе в Титаник.
0: Geen knijt van verstaan, beste Tony, maar wel een topkeuze. Dikke merci om die door te sturen, man. Fijne avond, hè.
2: Oké, fijne avond.
0: Yo.

пришли сюда. Титаник. Paranoid Moscow. Хорошо. Давай.

0: Patje Crimson, en dat is met een P natuurlijk.
1: Top Request.
0: Ja, we waren heel dit uur op zoek natuurlijk naar tracks waarvan de artiest, de DJ dus, of gewoon de muziekmaker, de zanger, het speelt eigenlijk geen rol. Maar de eerste letter van die man of vrouw, dat moest een P zijn. En dat is redelijk goed gelukt als ik zo kijk via de Top Radio BE-app. Ik heb zo de artiesten die het vaakst passeerden ook laten passeren hier dit uur. Morgen gaan we het opnieuw doen. Morgen is er een nieuwe Top Request tussen 7 en 9. Of we het dan ook weer gaan doen met een lettertje, dat ga je dan wel ontdekken. Wie hier ook staat, dat ga je ook morgen ontdekken. Ik moet alleen nog zeggen dat het bijna 9 uur is en dat er één artiest is die ook regelmatig gepasseerd is als jij moet denken aan een artiest die moet starten met de letter P. Ja, het gaat over Purple Disco Machine. Die heeft natuurlijk heel veel tracks gemaakt, onder andere Nim dacht daaraan. Ook, zie ik er allemaal, Chris heeft daar ook al aan gedacht. Christophe in de Top Radio BE-app dacht ook al aan Purple Disco Machine. En wel kijk, dan is dit de ideale afsluiter van de avond. Dit is Dished Male Stripper. Ja, wat die Male Stripper betreft, dat laat ik volledig aan u. Daar heb ik geen zaken mee. Kan je wel vertellen dat je morgen vroeg weer wakker wordt met de ochtendclub?

0: Nieuws. Goedenavond. In Lodelijn-Saar in Charleroi zijn drie mensen om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Hun auto botste daar, wellicht aan een hoge snelheid, op een andere auto en vloog tegen een paal. De drie overleefden die klap niet. Het zou gaan om drie zussen tussen de 30 en de 40 jaar oud. Nog een vierde slachtoffer ligt in het ziekenhuis. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. 1 op de 3 werknemers krijgt nooit erkenning voor goed werk. Terwijl bijna 6 op de 10 wel de dag zelf nog een reactie krijgen als ze iets fout gedaan hebben. Dat blijkt uit een bevraging van onderzoeksbureau iFox. Zoiets zorgt voor twijfels op de werkvloer. Dat zegt Jurgen de Vos van Cado Nation. Dat is een platform waarmee je werknemers of collega's complimenten kan geven.
1: Van alle oorzaken waar mensen weggaan bij een bepaald bedrijf, blijkt het gebrek aan erkenning een van de grootste oorzaken te zijn. En voornamelijk na vakantieperiodes, dat is dan echt zo de piek van de jobwissel, maanden noemen ze dat dan. En dus eigenlijk die erkenning die eigenlijk niet zo per se veel hoeft te kosten, maar toch wordt dat eigenlijk vaak over het hoofd gezien.
0: Een simpel chatbericht kan zelfs al volstaan om erkenning te geven. En er waren in de maand juli wereldwijd nog nooit zoveel vliegreizen als vorige maand. Het was maar 0,2% meer dan in juli vorig jaar, maar dat was ook al een recordmaand toen. Dat meldt de Internationale Vereniging van Luchtvaartmaatschappijen. De stijging komt onder meer doordat er binnen China meer gevlogen is en ook meer tussen Europa en Azië. Juli en augustus zijn altijd wel de drukste maanden voor vliegreizen. Vanavond en vannacht opklaringen, aan zee nog enkele buien, minima rond 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en meestal droog bij 21 graden.

0: Hey, Brian hier van, je weet wel...
1: De Ochtendclub.
0: Ja, het zal wel zijn. Elke ochtend neem ik samen met Louis de ochtend van top voor mijn rekening in de Ochtendclub. En jij bent nog altijd meer dan welkom in die Ochtendclub trouwens. Gewoon via de Topradio BE-app. Even van je laten horen. Nu... Ochtendclub. En met een klein beetje geluk behoor jij morgen vroeg dan wel tot onze kerstverse ochtendclub.
1: De

0: Ja, nog steeds Brian hier van de nieuwe ochtendclub. Je weet wel.
1: De Ochtendclub.
0: Dat nieuwe ochtendprogramma hier bij Top. Laat even van je horen in de Top Radio BE-app. Dan kan ik je morgenochtend misschien wel toewijzen aan die fantastische ochtendclub. Dus meer dan welkom, gewoon nu even Ochtendclub insturen via de Top Radio BE-app. En tot morgen vroeg, hè.